NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door een inslag. Tussen Gouda en Boskoop redden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens België Media wordt er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, zon en wolken vandaag en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets minder warm dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel, een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
6: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
10: Nou hebben we het al dagen over de hitte. We kunnen weinig, voelen ons lamlendig, vergeten te drinken. Ik probeer dan te denken aan de mensen die altijd dit weer hebben en toch onze koffie, thee, suiker en bananen telen. Vaak zonder drinkwater en in lange dagen. Dan valt alles toch weer mee. Ja toch, goedemorgen.

0: van de Tsjech Jan Dismas Zelenka. Een van de sonates voor twee hobo's, fagot en basso continu in dit geval. The Soloists of the Chamber Orchestra of Europe. Ja, het is zondag, het is 28 juni. Wat kun je van ons verwachten deze ochtend? Allereerst, ik sta hier samen met Jacobus den Herder.
1: Goedemorgen,
0: Albert. Goedemorgen, Jacobus. Er staan heel veel Russen in het draaiboek vandaag, viel mij op.
1: Ja, dat komt een beetje door jou, want jij hebt aan het eind van dit programma, rond 9:15, iets bijzonders op de langspeelplaat tafel liggen.
0: Wat leuk dat ik je heb geïnspireerd.
1: Ja, zeker. Dus dacht ik, gaan we eens even oostwaarts. Ja. Er zit toch wel heel veel prachtigs hoor in de Russische muziekcultuur. Ja.
0: Precies. En pak je dat ook mee straks in Onder de Vleugels?
1: Ook van, daar, ja. Muziek van Alexei Stanzhinsky.
0: Oh, is dat niet de meneer die op die cd staat die we deze week weggegeven hebben?
1: Ja, dus afgelopen week in het Cryptogramprijs cd stond hij op. Ja. En ik vond dat prachtige muziek sowieso. En toen dacht ik, wie is deze Stanzhinsky?
0: En dat is ook een Rus?
1: Dat is ook een Rus, ja. Dus daarover later meer.
0: Later meer. Nou, even kijken. In de tweede uur ga je van ons een museumtip krijgen. En jij kunt ons en de rest van de luisteraars tippen met je concerttip voor vandaag. Als je er eentje hebt. We gaan natuurlijk van de Weerman horen wat we de komende dagen kunnen verwachten. En we stappen dus ook in die muzikale reismachine waar Jacobus het over heeft. Nou, techniek wordt vandaag gedaan door Henry Koekoek en hij start nu de eerste Rus in.

0: Het is heel fijn te weten dat Riet erg blij is met de muziek die je hebt uitgezocht deze ochtend. Tot nu toe.
1: Tot nu toe, ja, zijn goed begonnen.
0: Dat, we zijn heel goed
1: begin,
0: begonnen.
1: Halve werk.
0: Ja, zo is dat. Ze lenken natuurlijk daarnet. En dit tweede pianoconcert van Shostakovich, zegt Riet, dat schreef hij voor zijn zoon toen hij eindexamen conservatorium moest doen.
1: Ja, klopt helemaal, ja. En dat is ook leuk, want dit was dan heel romantisch, hè, dit middendeel. Terwijl het laatste deel is weer heel speels, dus er zit van alles in.
0: Ja.
1: Kan zijn zoon laten zien wat hij kon.
0: En is de zoon geslaagd?
1: Maxime, ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja, hè? Ja. En ook toen bedoel ik
1: ja,
0: dan.
1: Ja, toen ook, ja.

0: Oh, ja.
1: Schitterend.
0: Ja, echt heel erg mooi en ook zo mooi verstild. En ja, dat weet je inmiddels van me, Jacobus. Ik heb dan plaatjes in mijn hoofd van die muziek. En bij dit zie ik van die lange gangen in een of ander klooster met van die monniken die zichzelf kastijden.
1: Ja, ja, de kastijden, dat weet ik niet, hoor.
0: Nou ja, het is wel de kanon der boetedoening.
1: Ja, dat wel. Ja, dat is waar.
0: En
1: ja.
0: Misschien is het ook wel daarom.
1: Ja, het is wel helemaal het einde. Dus de hele reis is al afgelegd.
0: Ja, ja, ze hebben het afgelegd. Ja, en zichzelf vergeven, laten we het daarop houden. Ja. Heel mooi gezongen. Vox Clamantis hoorde je onder leiding van Jan Eek Toelve. Deze Canon Pocayanen van Arvo Pärt.

0: Heel subtiel einde. Je hoorde het begin van Opus 33, Variaties voor cello en orkest, van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Inleiding en thema, plus een paar variaties. Pieter Wispelwij deed dat zo prachtig op zijn cello. En je hoorde ook nog Muziekcollegium Winterthur onder leiding van Jonathan Morton. Jacobus, wij gaan draaien. Gretschaninov.
1: Gretschaninov, ja.
0: Ja. Ja. Educate Me, deze ken ik niet.
1: Een van de vele Russische componisten die zich bezighielden met de orthodoxe muziek.
0: Mm-hmm.
1: In dit geval dus muziek uit de liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus.
0: Ja, wie kent hem niet?
1: Ja, een bijzonder verhaal. Maar dan moet je maar eens luisteren naar Tussen Hemel en Aarde. Straks met Wilfried Kemp.
0: Die legt dat uit.
1: Die weet er altijd veel van.
0: Ja.
1: Daar komt het ook nog wel eens voorbij. Maar het is het Onze Vader.
0: Nou, daar kun je nooit een buil aan vallen.
1: Dat dacht ik.

0: Het Onze Vader van Alexander Gresjaninov. En je hoorde Conspirare onder leiding van Craig Hella Johnson. Het is 8:13. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: Ja, daar is het de hoogste tijd voor. Jacobus zit al achter de vleugel. En wat heb je meegenomen voor ons vandaag?
2: Ik heb iets bij me wat ik nog niet zo goed kende. Ik kende de naam wel een beetje, maar de muziek nog eigenlijk niet zo. Alexei Stanzhinsky.
0: Ja.
2: Afgelopen week hadden we in dit programma inderdaad een cryptogramprijs. En dat was een cd van Sasha Stichkina.
0: Mm-hmm.
2: En die had die preludes van deze Stanzhinsky opgenomen. En dat vond ik wel fascinerende muziek. En wat ik leuk vind... Componisten staan toch altijd op elkaars schouder. Want als ik nou eens even dit speel van Frédéric Chopin. Een beroemde prelude. En nou een prelude van deze Stanzhinsky.

0: Ja, dan snap je waar dat vandaan komt.
1: Ja, dan heeft hij dat niet zomaar zo opgedaan. Dan kan ik me haast niet voorstellen.
0: Dit is een jonge man, begrijp ik.
1: Ja, hij is geboren in 1888 in Rusland en al in 1914 overleden op 26-jarige leeftijd. En het was echt een heel instabiel persoon met allerlei depressies. Zijn vader is heel jong overleden, was geloof ik 10 jaar. Dat heeft ook heel diepe indruk gemaakt en heeft hem ook... hij had eigenlijk maar weinig periodes waarin hij toekwam aan componeren.
0: Ja.
1: Omdat hij dat gewoon eigenlijk niet kon opbrengen. Maar op die momenten gaf hij wel blijk van een enorm talent. En het leuke, het mooie vind ik aan dat... sowieso in de muziekgeschiedenis zo rond 1900 is wel een bijzonder moment. Want we zijn eigenlijk een beetje aan het eind van de romantiek.
0: Mm-hmm.
1: En er wordt een soort nieuwe richting ingeslagen in het modernisme. Maar er wordt ook, net zoals bij Tchaikovsky het hoorde, wordt er teruggekeken in klassieke stijl, hè, met die rococo-variaties. Dus er komt van alles een soort smeltkroes aan muzikale ontwikkelingen.
0: En daar
1: hoort die Stanzinski ook een beetje bij. Want we gaan straks luisteren naar 5 preludes achter elkaar in ruim 6 minuutjes. Dus het zijn hele compacte werkjes. Mm-hmm. En zoals ik net speelde, dit is echt nog in de romantiek.

0: En het mooie is, ja, hij is maar 26 geworden. Hè? Want ik las ergens, stond er, ja, je hoort in die preludes de ontwikkeling in zijn leven. Maar ik denk, dat was dus nauwelijks ontwikkeling.
1: Ja, het was gewoon een jonge gast.
0: Hij is 26 geworden en de eerste paar jaar schrijf je nog niet. Dus het is maar in een paar jaar ontstaan. Dus, maar je hoort iemand die talent heeft en inderdaad zoekt naar weer nieuwe muzikale wegen. Want die,
1: wat zonde dat zijn leven dan zo kort
0: nou,
1: is.
0: Nou, zeker. Ja. Ja, hij is verdronken in de rivier.
1: Ook
0: en
1: nog.
0: Het is nog ook onduidelijk of hij zichzelf het leven heeft benomen of dat het gewoon een ongeluk was. Of blijft een beetje in het midden.
1: Mm-hmm.
0: Maar er is in ieder geval wel iets verloren gegaan ook in muzikaal opzicht. Want die derde prelude die is heel onrustig.
1: Ja, gedubleerd.
0: Ja, zeker. En waar je ook even goed aan moet luisteren is de laatste, de vijfde. Die valt op, want die valt op omdat die heeft geen toonsoort. Geen
1: toonsoort zelfs.
0: Nee, dus eigenlijk zijn we natuurlijk zijn inmiddels gewend aan alle de bekende majeur minor toonladders. Ja. Maar hij schreef ook veel modale muziek. Dus dan kom je in de kerktoonladders. En je hoort ook vooral, het is een soort koraal. Hij schrijft ook geen dynamiek, dus of het hard of zacht is.
1: Mag je zelf weten?
0: Bekijk het maar, ja.

0: Hele ongrijpbare muziek vind ik het eigenlijk.
1: Ja, en dat heb jij de afgelopen dagen allemaal zitten studeren.
0: Ik heb dit allemaal een beetje zitten bekijken, omdat ik dan toch benieuwd ben wie is die Stanzinski. Mm-hmm. En je hoort inderdaad een talent, zowel vooral compositorisch. Hij heeft veel,
1: maar ook een veelzijdigheid, hoor ik dan.
0: Ja, wel. Ja. En echt, hij staat in een traditie met Scriabin bijvoorbeeld, Rachmaninov en Nikolai Medtner, allemaal.
1: Dan noem je toch namen.
0: Russische pianoreuzen, ja, precies. Ja. Dus mooi om misschien even een lampje op hem te schijnen. Met dus deze nieuwe cd van Sasha Stichkina.

0: Ja, heel mooi. Deze 5 preludes voor piano, geschreven door Alexei Stanchinsky en uitgevoerd door Sasha Stichkina. Oh, jij zegt Stichkina.
1: Ja, ja,
0: vinden we allebei prima.
1: Allebei goed. Ze speelt het in ieder geval mooi.
0: Heel erg mooi. Dank je wel voor deze onder de vleugels. Nou weet ik ook een beetje meer over Stanchinsky. Dat was natuurlijk helemaal de bedoeling. Aan het einde van dit programma, de muzikale reismachine, die gaat ook in Rusland stoppen. Maar eerst in de tweede uur, zo rond 7:15, een museumtip. En daarvoor gaan we naar het Koda Museum in Apeldoorn. Dit uur eindigen we met Vivaldi. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik moest de auto aan de kant zetten omdat ik het zo wonderschoon vond. En ik wilde weten wat het was.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
3: Oh, dat is zo'n bijzonder man. Ja, wie is die man?
1: Deze week is mijn gast, muzikant, performer, componist Guy Corneille.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
4: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliquemuseum.nl.
11: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
12: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
13: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte erbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaiden in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, het blijft overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon. Ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Huh? Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
13: Ik ging gisteren naar de Turkse supermarkt om nog een partij van hun heerlijke Turkse kersen te halen. Dik, zwart, stevig, met een tintje zuur, zoals ik ervan hou. En zo anders dan de te zachte, waterige, zoete Nederlandse kersen. Toen ik vroeg uit welke streek in Turkije ze kwamen, zei de cachère doodleuk: het zijn Hollandse kersen. Nou, dat heet op je nummer gezet worden. Goedemorgen.

0: deel 3 uit de tweede suite voor cello van Johann Sebastian Bach. Op cello hoorde je Mirjam Prandi. Ja, nu Pieter op vakantie is, grijp ik mijn kans om muziek te draaien die er bij mij met het bordje Brinta is ingegoten. En omdat het over muziek gaat uit alle windstreken, heb ik het dan maar de muzikale reismachine genoemd. Dat is aan het einde van dit uur. Jan de Weerman die vertelt ons rond het half uur of het zo benauwd blijft of dat het opgeknapt is met het onweer van vannacht. En natuurlijk het concert Meldpunt op zondag. Jullie tips voor een concert op deze dag. Het loopt best wel aardig in de app, hè, Jacobus?
1: Er zijn toch nog een paar gekomen, inderdaad. Mm-hmm. En het is vocaal wat de klok slaat. Vanmiddag om 3:15 kun je in de Waalse Kerk in Haarlem... kan je naar een concert van het Haarlems koor Capella Anonymous... kan je op pelgrimage door de polyfonie.
0: Oh,
1: onder
0: leuk.
1: Leiding van dirigent Josephine Strasser reizen ze door Europa en door de tijd. Op het programma staat muziek uit de middeleeuwen en de renaissance... maar ook meer hedendaags uit de 20e en 21e eeuw.
0: Interessant. Ja, ja, nou, je zei het al, veel vocaal, dat is dit ook. Het vrouwenkoor Women's Company... die zingt vanmiddag om 3:00 in de Posthoornkerk... aan de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Het koor bestaat 40 jaar en viert dit met een concert met muziek van... onder meer Andrew Lloyd Webber, Puccini... de Franse componist Mia Makarov... en het prachtige Ave Maria van Frans Biebel.
1: Oh, ja. Mooi. Nog meer pelgrimsmuziek. Ook om 3:15 vanmiddag in de Dominicuskerk in Amsterdam. Daar zingt het VU Kamerkoor. Heb ik zelf ook nog ingezongen.
0: Leuk.
1: Met Christa Ouderen als dirigente. Ze zingen onder meer het prachtige To the Fields of Stars van Gabriel Jackson. Dat is eigenlijk een muzikale pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. En het koor werkt nog samen met cellist Maya Friedman... En er is ook nog muziek van Mathilde Wantenaar en Judith Bingham. 3:15 vanmiddag in de Dominicuskerk. En muziek van Gabriel Jackson hebben we hier ook.

Muziek van deze Gabriel Jackson, vanmiddag dus om 3:15 in de Dominicuskerk in Amsterdam. Je hoort de creator of the stars of night, de Vasari Singers. Zometeen gaan we het hebben over kindertekeningen. En dat leiden we in met liedjes voor kinderen. Chick Corea.

0: prachtig, helder geluid van deze vibrafoon, gespeeld door Colin Curry. Mooi in evenwicht gebracht door de piano van Robin Michael. Children's Songs, één daarvan, hoorde je. Muziek van Chick Corea. Het is 16 minuten over 8. En zoals altijd op zondag hebben we dan een museumtip. En vandaag gaat hij over de wonderlijke en fantasierijke wereld van illustrator Tae Chong King. Het Koda Museum in Apeldoorn maakte samen met hem de tentoonstelling Kroon op de Taart. En Karin Reinders is de directeur van het Koda. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen, Aldit.
0: Ja, help ons even op weg, Karin. Wie is dat ook alweer, die Tae Chong King?
1: Tae Chong King hoopt deze zomer 93 jaar te worden en is al meer dan 50 jaar boekenillustrator. Hij is opgegroeid, geboren in Indonesië en is in 1956, hij was toen 23 jaar, is hij naar Nederland gekomen. Zijn vader had een aantal bioscopen en je ziet in het tekenwerk van Tae Chong King ook wel heel duidelijk dat zijn visueel geheugen toch getraind is op bewegende beelden. Ja. Hij heeft heel veel films gezien, natuurlijk toen al de wereldberoemde Disney-films, Mickey Mouse, Donald Duck en Pinocchio, dat waren zijn favorieten. En ja, behalve die personages, ook belichting, perspectief, Tae Chong King, King is zijn voornaam, is daardoor gevormd en is in Nederland bij de Toonder Studios begonnen. En al meer dan 50 jaar tekent hij. En dat doet hij letterlijk iedere dag. Hij begint met tekenen. In de middag na de lunch gaat hij verder met tekenen. Met kunstlicht tekent hij niet meer, want zijn ogen zijn daar toch niet helemaal meer op ingericht. Maar ongelooflijke virtuose tekenaar is Tae Chong King.
0: Prachtig. Ja. Ja, 93 jaar zeg je. En toch heel erg met kinderen begaan.
1: Ja, zo af en toe duikt hij op. Vorige week was hij met een groepje mensen in de tentoonstelling. En toen was er een klas met jonge mensen uit het speciaal onderwijs. En hij voegde zich echt in die groep. Kinderen vroeg ze, wat zijn jullie aan het doen? Vind je dat leuk? En hij ging meetekenen.
0: Wat leuk.
1: En die kinderen vonden ontzettend leuk dat hij meetekende. Hadden geen idee wie hij was.
0: Nee, precies.
1: Dus op een moment werd er gezegd, weet je wel wie dit is? Ja. En die kinderen die waren daar niet bijzonder van onder de indruk, maar wel hoe hij kon tekenen. Dat, vond, hij, dat, dat vond ze geweldig. Ja. Dus een heel bijzonder mens. Hè, die ook vertelt hoe die emoties oefent door zelf in de spiegel gezichten te trekken. Hè, waardoor hij nog meer gelaagdheid in zijn, in zijn tekeningen kan brengen.
0: Ja, kun je schetsen wat die tekeningen nou zo bijzonder maakt? Wat zien we op die tekeningen?
1: Het is sowieso heel bijzonder dat wij een aantal originele tekeningen hebben opgehangen. Die gaan we morgen weer wisselen, want een werk op papier is kwetsbaar voor licht. Mm-hmm. Dus we hebben met hem afgesproken, voor een belangrijk deel zijn het tekeningen uit zijn eigen collectie, maar ook van het Literatuurmuseum waar we bruiklenen van hebben kunnen krijgen. Dus dat moet dan toch op een gegeven moment weer naar donkerte en opgeborgen worden in het depot.
0: Ja, dus jullie roleren dus wat er te zien is op die tentoonstelling, begrijp ik.
1: Ja. We gaan morgen dus mensen die al gezien hebben, die moeten, zou ik zeggen, kom
0: nog een keer
1: weer terug, want er komen weer heel veel nieuwe werken, originele tekeningen die je ook niet elke dag ziet. Mm-hmm. We kennen natuurlijk de illustraties in de boeken, maar dit zijn de tekeningen. En dan kan je ook zien dat gum een heel belangrijk instrument is, ook voor hem, het uitgummen ook weer van wat hij gedaan heeft, het inkleuren van die tekening. En dan zie je heel veel kleine figuurtjes, een beetje zo de wondere wereld ook van Jeroen Bos. Het grote verhaal, maar daarnaast en daarbij ook weer andere kleine figuurtjes, mensen, dieren, vos en hazen, natuurlijk ook wereldberoemd. Maar ook mythische figuren, magische figuren, de wereld van toch ook draken en
0: prinsen en prinsessen.
1: Prinsessen, precies, koningen. Ja. En het is een interactieve tentoonstelling. Dus behalve dat je al die prachtige tekeningen kan zien, in het midden van de tentoonstelling hebben we een hele grote boom waar je in kan terugtrekken, letterlijk, om te lezen of voorgelezen te worden. Je kan zelf onderdeel gaan uitmaken van een tekening van King. Door met de computer je eigen tekening in te voegen. Dus het is een Hele bijzondere tentoonstelling vindt King ook.
0: Ja.
1: Hij is er heel blij mee dat je zelf ook de magie van tekenen. Hè? En we hopen ook dat dat het
0: dat aanspoort,
1: effect
0: ja.
1: gaat zijn, het toch, resultaat gaat zijn. Dat toch mensen zeggen, kort het is nog, leuk om te tekenen.
0: Ja, sorry dat ik je even zo bruut onderbreek, Karen, maar de tijd gaat genadeloos voor. Even kort nog jouw favoriete tekening van King?
1: Is altijd moeilijk. Maar het meisje met de rode schoentjes. Van het sprookje van Hans Christian Andersen uit 1845. Die kreeg rode schoentjes. Die deze amers kon niet meer stoppen met dansen. Nou, bij Andersen zit daar dan toch dingen in als ijdelheid en egoïsme en ongehoorzaamheid. En dat laat King ook heel bijzonder zien. Een groep grimmige, donkerkijkende, verontwaardigde mensen die op zondag naar de kerk gaan in zwarte kleding. En een meisje dat daarvoor geëxalteerd danst op die rode schoentjes. Ja. En die niet kan stoppen. En dat loopt ook niet goed af in het sprookje met het meisje Karin, het weesmeisje. Ja,
0: precies.
1: Dat is heel
0: what's in a name, hè, Karin Reinders. Nou, je weet het wel te verkopen. Je hebt me heel enthousiast gemaakt. Dus iedereen op een hollentje naar het Coda Museum. Hartelijk dank, Karin Reinders, directeur van dat prachtige museum. En je hebt het gehoord, dus die tentoonstelling Kroon op de Taart, de getekende werelden van Tay Chong King, is nog tot eind oktober te zien in afwisselende samenstelling dus.

0: Denis Kozjukin, piano. Wat kun je me vertellen over deze man?
1: Nou ja, dat hij geweldig speelt. Dat hij het Elisabeth Concours heeft gewonnen in een vrij recent verleden.
0: Ja.
1: En dat dit het album van de week is van NPO Klassiek. Dus als je daar meer van wil horen, dan kan je op de site het totale album beluisteren.
0: Dat zijn van die tips waar je de dag mee in kunt, zou ik zeggen.

0: doet me denken aan de tijd dat mijn moeder zong in een koor. Heel veel madrigalen kwamen er langs. Dit was de eerste van de madrigalen van Claudio Monteverde. Monteverdi. A dolente partita. Je hoorde Collegium Vocale Gent. Onder de baton van Philip Herrewegen. En op zondag krijg je op dit tijdstip het uitgebreide weerbericht van Jan Visser. Ja, Jan, voor heel veel mensen is het dagenlang bijna niet te doen geweest. Blijft dat zo?
1: Altijd goedemorgen. Nee, dat, daar komt wel verandering in, hoor.
0: Ja?
1: En ja, zeker. De komende dagen gaan we toe naar een veel aangenamer temperatuurniveau. Ja, het wordt nog wel op veel plaatsen in het binnenland zomers warm. Maar de nachten die worden aangenamer. Want we hebben de laatste dagen natuurlijk minimumtemperaturen rond en boven 20 graden gehad. Ook de afgelopen nacht nog.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je dus niet afkoelen. En dat is natuurlijk voor veel mensen is dat natuurlijk buitengewoon zwaar en moeilijk. Maar dat is de komende dagen zien we de temperatuur zakken.
0: Komt dat door het onweer van vannacht?
1: Ja, nog niet helemaal, want er moeten nog meer fronten doorkomen. Die zijn overigens niet zo actief, hoor. Maar daarachter komen we maandag dan echt wel in minder warme lucht terecht. Vandaag is het nog pittig warm, met temperaturen tot 32 graden plaatselijk in het oosten en zuidoosten. Wederom een tropische dag. Maar langs de kust wordt het maximaal 24 tot 25 graden. Dus dan zie je al dat de temperatuur wat lager
0: prima,
1: is.
0: Ja.
1: En de wind die trekt ook wat aan naar het westen. Ja, en over dat onweer gesproken, dat was natuurlijk echt best wel spectaculair, kunnen we zeggen.
0: Kun je wel
1: ik denk
0: zeggen,
1: dat
0: ja.
1: Dat toch een understatement is. Want het begon gisteren al boven het kustgebied. Hè. Gistermiddag waren er ook al forse donderbuien, onder meer langs de kust van Noord-Holland. Concert at Sea in Zeeland, daar was een blikseminslag. Blikseminslagen waren er ook in Opdam, waarbij een boom, zag ik op een foto, helemaal gesplinterd werd.
0: Nou.
1: En neerslaghoeveelheden vielen toen nog wel mee. Maar toen moest gisteravond komen, terecht dat het KNMI voor vrijwel het hele land code oranje had afgekondigd. Want die buien die begonnen te ontstaan boven Zuid-Holland. En later kwamen ze ook vanuit Frankrijk binnen. Nou, dat leverde dus voor veel mensen een buitengewoon beangstigende, want dat kunnen we toch wel stellen, late avond en nacht op. Buitengewoon zwaar, veel onweer, stroboscopisch onweer, waarbij net als je in een discotheek bent, dat het constant aan het flikkeren is. En zware inslagen, op tal van plaatsen, blikseminslagen, brand gerapporteerd. Hagelstenen tot 3 à 5 centimeter maar liefst.
0: Ja.
1: En windstoten, niet zo massaal, maar wel op de dijk en Kuizen Lelystad bijvoorbeeld. Het weerstation daar had 123 kilometer per uur. En ja, dan de hoeveelheden neerslag, hè? Niet overal, heel veel. Maar op sommige plaatsen, met name in Noord-Holland, is het echt best wel uit de klauwen gelopen. Ook in Groningen trouwens. En Drenthe, daar 40 tot 60 millimeter. Rode School zelfs meer. En in Volendam 53 millimeter. Purmerend hier in mijn woonplaats 75. Vinkenveen 70 millimeter. Ja, het was echt...
0: Is dit ons voorland, Jan? Gaan we zo'n soort klimaat tegemoet? Vraag ik me dan toch af.
1: Ja, dit past er wel een beetje bij. Zeker als we echt in die vochtige tropische lucht komen met zoveel energie. Ja, dan krijg je dit soort omstandigheden.
0: Hmm.
1: Of kunnen dit soort buien ontstaan. De ene keer gebeurt het wel, de andere keer niet. Zo'n beetje afhankelijk van een heleboel meteorologische factoren.
0: Hmm.
1: Maar nu was het, dat kon je kon het gisteravond gewoon aanvoelen. Er gaat iets gebeuren.
0: Ja.
1: Er zat zoveel energie in die atmosfeer. Je zag die wolken exploderen in de lucht. Dus, maar goed, vandaag is dat allemaal wat minder aan de orde. Het ziet er allemaal vredig uit vanochtend. Periode met zon. Overal droog en dan later op de dag in het oosten en zuidoosten kans op een onweersbui. Nou, de temperaturen hebben we het al over gehad. Kijken we naar de dag van morgen, dan is het duidelijk aangenamer met 21 graden langs de kust, nog 27 in het oosten. Blijft dus wel zomers, maar in ieder geval duidelijk minder warm. En noordwestelijke wind die wat drogere lucht aanvoert, het voelt allemaal wat prettiger. En dan de rest van de week temperaturen zo'n beetje rond normaal. In het binnenland iets boven de 25, aan de kust 22 tot 23 graden. Verder meest droog met geregeld zon. Maar later in de week passeren ook wat storingen met enkele buien. Even op adem komen dus. Altijd.
0: Zo is dat. En dat vinden we eigenlijk lekker zat wat je ons voorschotelt voor de rest van de week.
1: Ja, ja.
0: Dankjewel, Jan Visser. Fijne dag nog. Hè?
1: Hetzelfde.
0: Ja.
2: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: Leef over Ansnes hoorde je zeer gevoelig getokkeld op de piano. Heel oneerbiedig van mij om dat zo tokkelen te noemen.
1: Prachtig,
0: ja. Een grote hit natuurlijk van Sergei Rachmaninov, die ik amper nog hoef af te kondigen.
1: Ja, vorige week had je ons al op reis meegenomen, altijd naar met de Missa Chilena.
0: Ja, toen gingen we in Chili.
1: Ja, ja, dat was wel prachtig.
0: Ja, toch?
1: Waar gaan we deze week heen?
0: Ja, we blijven toch in de sferen van muziek waar ik dan als klein meisje mee ben opgegroeid. Dus stel je voor een warme zondagochtend in Kuala Lumpur in Maleisië, eind jaren 60.
1: Ja.
0: Daar woont op dat moment het gezin Hunkar, waar ik dan deel van uitmaak. En mijn vader is thuis voor het weekend na een lange week. Ik werken ver weg, want hij ging op maandagochtend vroeg weg, kwam dan op vrijdagavond terug. Dan was het natuurlijk ieder weekend feest.
1: Ja.
0: En mijn moeder zette dan op zondagochtend deze plaat op met Russische koren, omdat hij daar zo dol op was. En voor mij is dan de zondag pas echt compleet. Dus vandaar, de titel is zeer toepasselijk, Good Morning Russia. En we gaan hem draaien vanaf een LP die ouder is dan ik. En dat hoor je.

0: Oh, dat ik tot na 63 jaar dit nog steeds gewoon heel erg mooi vind.
1: Ja, dat met recht een tijdreis hoor, want ik kon het ook echt nergens vinden.
0: Er dus is dit, niks te vinden. Ik heb één detail gevonden. Ja. Dit is het Pianitsky-koor dat je hoort.
1: Ja.
0: Het eerste nationale ensemble voor traditionele volksmuziek in Rusland, de USSR.
1: Ja, ja.
0: Het is opgericht in 1910 door Mitrofan Pianitsky en het bestond uit boeren.
1: Ja.
0: En toen kwam dus de Russische Revolutie in 2017 en Lenin liet dan dit koor optreden in fabrieken.
1: Dat is echt muziek voor en door het volk, hè?
0: Dat is het. En het was bedoeld om, dat vond Lenin, om de mensen echt tot één te maken. Ja. Dat die werkersmentaliteit aan te zwengelen.
1: Had het nog een B-kant?
0: Het had een B-kant en daar gaan we ook nog in ieder geval één stuk van draaien. En dat komt dan weer uit het Oeralgebergte, de grens tussen Europa en Azië. En heet dan toepasselijk in het Engels I Love the Ural.

0: Ja, het Orenburg Koor hoorde je uit Rusland, dus I Love the Ural. Door de meeste mensen zeer gewaardeerd, maar de familie Borger die heeft de radio uitgezet. Excuses voor deze...
1: Kom maar gauw terug, want straks bij Tussen Hemel en Aarde, dan komt het weer helemaal in orde.
0: Precies, zo is dat. Wilfred Kemp die staat al te trappelen hier achter de schermen. Dus geniet daarvan. Namens Jacobus en Henry, fijne zondag.

0: Dit was een programma van KRO NCRV.
1: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
2: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Huh? Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het Internationaal Barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. In Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer tot besluit, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp.

dromerige muziek van Alexander Scriabin. Julius Assal speelde zijn prelude voor piano in B groot. Goedemorgen bij Tussen Hemel en Aarde, met muziek om het hoofd een beetje koel te houden na de verzengende hitte van de afgelopen dagen. Van Arvo Pärt bijvoorbeeld een mooi arrangement van zijn Da Pacem Domine. Rustige pastorale muziek van Gustav Holst, een deel uit zijn Moorside Suite. En verder misschien wel het mooiste motet dat Bach schreef, Kom Jezu Kom. En in de Mariakapel vandaag het Magnificat van Francesco Durante. Nu eerst het Gregoriaans introitus van deze zondag. Omnes gentes plaudite manibus, alle volkeren klapt in de handen. Door Schola Gregoriana Monacensis.

Sanctus en Benedictus uit de zogenoemde Peterhouse Mass. Muziek uit de 16e eeuw van de relatief onbekende Engelse componist Christopher Tye. Deze en andere delen uit de mis die staan op een onlangs verschenen cd van ensemble Cinquecento, helemaal gewijd aan muziek van deze Christopher Tye.

Ja, niet voor niks wordt Henry Purcell beschouwd als een van de grootste Engelse componisten eind 17e eeuw. Ingenieus werk, deze fantasie voor vier gambars in best groot. U hoorde Cellist Concert of Viols. We blijven in Engeland met een van de vier hymnen voor tenor, piano en altviool van Ralph Vaughan Williams. Come Love, Come Lord. Prachtig ingetogen lied. Een vermoeide ziel zingt over zijn verlangen eindelijk oog in oog te mogen staan met de eeuwige.

Come Love, Come Lord. Prachtig lied van Ray Vaughan Williams. Over een man die hoopt op het erbarmen van de eeuwige op de laatste dag. U hoorde James Gilchrist, tenor, Philip Jukes, altviool en Anna Tilbrook, piano. In veel kloosters komen de monniken en monialen soms wel 7 keer per dag in de kapel samen om te bidden en om te zingen. De eerste keer is in strenge kloosters om 3 uur 's nachts, soms zelfs al om 2:30. In andere kloosters mogen ze uitslapen en worden ze pas om 5 uur in de kapel verwacht bij wat heet de metten. En de dag wordt besloten rond 8 uur met de zogenoemde complete, het gezongen avondgebed. En tijdens de periode voor Pasen klinkt dan het in pace in idipsum. In vrede leg ik mij neer en vind rust. We gaan het straks horen in een toonzetting van John Taverner. Nu eerst een arrangement voor strijkorkest van Da Pace Domine, gaat ook over vrede, van Arvo Pärt.

vrede leg ik mij neer en rust. In pace in idipsum uit het gezongen avondgebed in kloosters vlak voor het slapen gaan. Deze versie was van John Taverner en werd gezongen door The 16 onder leiding van Harry Christophers.

pastorale muziek. Oorspronkelijk bedoeld voor enkel blazers, maar in 1932 door de componist Gustav Holst zelf bewerkt voor strijkers, deze Moorside Suite. Het BBC Philharmonic Orchestra speelde onder leiding van Andrew Davies het tweede deel, Nocturne. We gaan naar Noord-Italië, om precies te zijn naar Bagnolo. En daar werd in 1484 een verdrag ondertekend dat een einde zou maken aan de oorlog tussen Ferrara en een coalitie van Venetië en de pauselijke staat. En om dat verdrag luister bij te zetten, componeerde de Franse priester en componist Loisel Compère zijn motet Quis numerare queat. Wie is in staat de wreedheden te tellen die in de oorlog zijn begaan?

0: Quis numerare queat, wie kan tellen de vreedheden van de oorlog? Een motet uit 1484 van Loisel Compère. Hier gezongen door de Gesualdo Six onder leiding van Owain Park.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Bernhard Hofstetter op de luit met het vierde deel, Sarabande, uit de sonate voor luit in A-klein van Sylvius Leopold Weiss. Een van de grootste barokluitisten. Werkte onder andere aan het Hof van Dresden en was bevriend met Bach. En over Bach gesproken, net hoorden we al Come Love, Come Lord van Vaughan Williams, een lied over het naderende levenseinde. Dit is Bach's toonzetting van datzelfde thema. Zijn motet Kom, Jezus, kom. Kom, Jezus, kom, mijn lichaam is moe. Mijn kracht neemt steeds meer af. Ik verlang naar uw vrede.

Kom, Jezus, kom. Motet BWV 229 van Johann Sebastian Bach. Transparante solistische uitvoering was dit van Amici Voices, met aan het orgel Julian Perkins.

0: Muziek uit 1945 van Nino Rota. Adeline Leenaerts speelde het eerste deel uit zijn Sarabande et Toccata.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Ja, heerlijke muziek van Antonín Dvořák. Om precies te zijn deel 2, minuetto uit zijn serenade voor houtblazers, drie horens, cello en contrabas, opus 44 in D klein. Morgen 29 juni is het feest van de apostelen Petrus en Paulus. En als je op het Sint-Pietersplein staat, en daar sta ik nogal eens, dan kan je niet om hen heen. Meer dan levensgroot zijn ze afgebeeld. Twee stoere mannen. Petrus met een sleutel, Paulus met een zwaard. Zo kan je ze herkennen. En allebei zijn ze naar Jezus' hemelvaart erop uitgetrokken om het geloof te verkondigen. Allebei kwamen ze uiteindelijk in Rome uit. Het was een roerige tijd. Keizer Nero zwaaide de scepter. En het verhaal gaat, zeker is dat dus niet, dat Nero zijn paleis wilde uitbreiden en de huizen die op het gebied stonden dat hij daarvoor nodig had, dat hij die huizen in brand liet steken. Maar dat liep volledig uit de hand. Half Rome brandde af. En daar moest dus een schuldige voor worden gevonden, een zondebok. En voor Nero was dat duidelijk. Dat moesten die mensen worden met dat rare nieuwe geloof, de christenen. Hun voormannen moesten ter dood worden gebracht. Paulus werd onthoofd, Petrus moest worden gekruisigd. Waarschijnlijk onder het motto: als hij wil dat wij leven als Jezus, zal hij ook sterven als Jezus. Maar Petrus zou toen gezegd hebben: ik ben het niet waard dezelfde dood te sterven als mijn meester. De Romeinen hebben hem toen op zijn kop, ondersteboven dus, gekruisigd. En zo zie je Petrus ook vaak afgebeeld. Het laatste wat zijn ogen waarschijnlijk zagen was de obelisk die in het midden stond van het circus van Nero. En precies deze obelisk staat ook tot op de dag van vandaag midden op het Sint-Pietersplein. Nou, morgen is het dus hun feestdag van zowel Petrus als Paulus, als twee pijlers waarop de kerk is gebouwd. En daarom nu eerst Tu es Petrus van Thomas Luis de Victoria. Jij bent Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen.

Tu es Petrus, een loflied op de eerste paus, de apostel Petrus, van Thomas Louis de Victoria. Morgen is het hoogfeest van Petrus en Paulus. En daarom nu ook muziek ter ere van die laatste, van Paulus. En dan denken we natuurlijk meteen aan dat prachtige oratorium dat Felix Mendelssohn over hem schreef. Uit dat oratorium Paulus, nu twee delen. Het recitatief Und die Zeugen legten ab ihre Kleider, direct gevolgd door het koor Siehe, wir preisen selig.

gelukkig diegenen die hebben volhard in hun lijden, want ook al is hun lichaam gestorven, hun ziel zal voor eeuwig leven. Deel uit het Oratorium Paulus van Felix Mendelssohn. U hoorde sopraan Julia Kleiter in het recitatief en later het MDR Rundfunkkoor en het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Andries Nelsons.

Xenia Kuzmenko speelde Bloemenstuk van Robert Schumann. Muziek van Antonio Vivaldi nu. We kennen natuurlijk allemaal zijn gloria voor koor en orkest, RV 589. Maar hij schreef er nog één, gloria RV 588. Minder bekend, maar zeker zo mooi. En dit is uit dat gloria het deel Et in terra pax, maar dan in een verrassend arrangement voor viool en orkest.

Violiste Marianne Piketty samen met Le Concert Ideal. Ze speelde een arrangement uit het tweede deel, Et in Terra Pax, van Vivaldi's Gloria, RV 500. Violiste Marianne Piketty samen met Le Concert Ideal. Ze speelde een arrangement uit het tweede deel, Et in Terra Pax, van Vivaldi's Gloria, RV 588.

gaat over haar God en daarmee ook dus ook over haar toekomstige zoon. Alle machthebbers stoot hij van hun tronen, zingt ze. Arme en kleine mensen, die maakt hij groot. Wie honger heeft, geeft hij overvloed. En rijken stuurt hij heen met lege handen. Elon Musk, eat your heart out. Dit is Marievis Magnificat in de toonzetting van Francesco Durante.

Magnificat, Maria's loflied in een prachtige toonzetting van Francesco Durante. Je hoort de solisten Stephanie Müller, sopraan, Bernhard Landauer, alt, Herman Oswald, tenor en Eckhard Able, bas. Samen met het Balthasar Neumann Koor en het Freiburger Barokorkester onder leiding van Thomas Hengelbrock. Tot zover straks het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach. Met onder andere muziek van Johannes Brahms. En dit is hem ook, Brahms. Een deel uit zijn sonate voor cello en piano in F groot. Met Harriet Krijg en Magda Amara. Hele fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik moest de auto aan de kant zetten omdat ik het zo wonderschoon vond. En ik wilde weten wat het was.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
3: Oh, dat is zo'n bijzonder man. Ja, wie is die man?
1: Deze week is mijn gast, muzikant, performer, componist Guy Corneille.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast. Ster.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
11: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
12: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
11: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
13: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich ook al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. De temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert. Met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert live vanuit Hilversum. Met muziek uit het archief gedurende onze zomerstop. Op 6 september zenden we weer live uit vanuit het concertgebouw. Vanochtend eindigen we met Brahms. We horen zijn liefde voor de klarinet in klarinetsonate nummer 2, opus 20. Daarvoor Arensky met variaties op een thema van Tchaikovsky. Daaraan voorafgaand Arvo Pärt, een van zijn eerste Tintinnabuli-werken, Fratres. Maar we beginnen met Sibelius, een nachtelijke rit door het prachtige Finland, nachtrit en zonsopgang. Sibelius liet zich inspireren door een koetsrit die hij maakte bij het aanbreken van de dag. Hij schreef er in 1908 dit symfonische gedicht over. De muziek begint met het ritme van galopperende paarden, hoorbaar in de strijkers. En je waant je in donkere, besneeuwde bossen en voelt bijna de kou. Dan verandert langzaam de sfeer, het eerste ochtendlicht verschijnt. De muziek wordt steeds warmer en voller, totdat de koperblazers de zonsopgang op indrukwekkende wijze laten schitteren. Uit het zondagochtendconcert van 14 november 2021, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Hannu Lintu.

En daar kwam schitterend de zon op na de koude nachtelijke rit door Finland. Dit was Nachtrit en zonsopgang opus 55 van Jean Sibelius, gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Hannu Lintu. Door naar de Estse Arvo Pärt, zijn stuk Fratres, oftewel Broers. Een van Pärts beroemdste werken, hij schreef het in 1977. En hij had hierbij niet een bepaalde vaste bezetting in zijn hoofd. Er zijn talloze versies met de meest uiteenlopende instrumenten. Volgens Pärt ligt de essentie van de muziek namelijk niet in de instrumenten, maar in de noten zelf. Dit stuk, Fratres, is een van de eerste werken in Pärts beroemde Tintinnabuli-stijl, genoemd naar het Latijnse woord voor klokjes. En die stijl was ontstaan nadat Pärt zich grondig had verdiept in Gregoriaanse zang, middeleeuwse meerstemmigheid en renaissance muziek. En even in het kort, in deze stijl heb je twee partijen, een melodische stem die stapsgewijs beweegt en een begeleidende stem die drie klanken speelt of slechts één of twee noten uit zo'n drieklank. En de boel verschuift langzaam, stapsgewijs, en tonaliteit wordt afgewisseld met momenten van lichte dissonantie. En ook Fratres is zo opgebouwd. De muziek groeit langzaam, maar zeker naar een intens hoogtepunt en keert daarna weer terug naar de stilte. Uit het zondagochtendconcert van 27 november 2016... hoort u Simone Lamsma op viool en Robert Kulek op piano.

Dit was het stuk Fratres, oftewel Broers van Arvo Pärt. Een van zijn eerste werken in zijn Tintinnabuli-stijl. Gespeeld door Simone Lamsma op viool en Robert Kulek op piano. Dan Anton Stefanovich Arensky. Variaties op een thema van Tchaikovsky, opus 35a. Van 1888 tot 1894 werkte en woonde de Russische componist, dirigent en pianist Arensky in Moskou. En daar kwam hij regelmatig zijn beroemde collega Tchaikovsky tegen. En Arensky bewonderde Tchaikovsky enorm. Een jaar na Tchaikovsky's dood componeerde Arensky deze variaties op een thema van Tchaikovsky. En dat thema kwam uit het lied Legende toen Jezus Christus nog een kind was. Het vijfde lied uit Tchaikovsky's 16 liederen voor kinderen, opus 54. Hier uit het zondagochtendconcert van 28 mei 1995, Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Roland Kieft.

Dit was het stuk Variaties op een thema van Tchaikovsky, opus 35a van Anton Arensky, gespeeld door het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Roland Kieft. En hiermee zijn we al bijna aan het eind gekomen van dit zondagochtendconcert uit het archief tijdens onze zomerstop. Heel veel dank alvast aan technicus Tom Timmers. En tot slot draaien we Johannes Brahms' Sonate voor klarinet en piano, opus 120, nummer 2. Brahms had in het jaar 1890 eigenlijk besloten dat hij klaar was met componeren en kondigde al groots zijn pensioen aan. Maar toen bezocht hij een kunstfestival in Meiningen en daar hoorde hij de klarinetist Richard Mühlfeld spelen. Brahms was op slag verliefd op de warme, expressieve klank die deze Mühlfeld uit het instrument toverde. Hij moest en zou toch nog muziek voor de klarinet componeren. Voor deze geweldige klarinetist schreef Brahms in korte tijd 4 meesterwerken voor klarinet, waaronder de 2 klarinetsonates opus 120. En deze sonates behoren tot de laatste kamermuziekwerken die Brahms schreef. Hierna ging hij daadwerkelijk met pensioen. En worden beschouwd als de hoogtepunten van het klarinetrepertoire. Want voor Brahms was er eigenlijk nog nauwelijks kamermuziek met klarinet als middelpunt. En met deze 2 werken zette Brahms de klarinet definitief op de kaart in de kamermuziek. En vele componisten volgden hem hierna. Brahms en Mühlfeld voerden ze samen op in november 1894 voor Clara Schumann, een goede vriendin van Brahms. En op 7 januari 1895 gingen ze in het openbaar in première. Het werk bestaat uit de volgende delen: Allegro amabile, dan Allegro appassionato en tot slot Andante con moto. En dat groeit uit tot een Allegro. Uit het zondagochtendconcert van 30 oktober 2005, Lars Wouters van den Oudeweijer op klarinet en Hans Eijakkers op piano. Heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Vannacht, rond een uur of vier, te midden van een ongelofelijke onweersbui, klonk er een nog ongelofelijker geschreeuw in mijn appartementencomplex. Iemand getroffen door de bliksem misschien, brand. Ik dacht aan het ergste. Nou, een paar minuten geleden werd er een appje in de chat van de flat gestuurd. Sorry, ik ben Colombiaans en ze kwamen op 1-0 tegen Spanje. Tja, die goal die werd vervolgens wel afgekeurd.
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: plots einde van dit stukje van Rachel Portman. The Coles Party heette het. Het Miramax Studio Orchestra onder leiding van David Snell met Nicolas Bucknall op de klarinet. Allemaal bekende naam natuurlijk, hè, professor Maarten?
1: Zeker.
0: Ja, kennen we allemaal. Goedemiddag, wat fijn dat je op deze zonnige, warme zondag luistert naar Café Foyer hier op NPO Klassiek. Maarten, ben je bevangen geweest door de hitte of valt het mee?
1: Bevangen geweest? Het heeft wel invloed gehad op het weekend.
0: Toch?
1: Maar als je wat ijsjes bij de hand hebt, ja, Komt het allemaal weer goed. En gisteravond nog een spektakelstuk gezien.
0: Ja, dat onweer bedoel je.
1: Precies.
0: Ja, ja. Het scheerde zo net langs Utrecht. Dus we zagen de bui. Het was heel gek eigenlijk, want het waaide heel hard. Mm-hmm. Je zag die bui, je zag de bliksem, maar het regende niet.
1: Oh, nee. Nou,
0: Amsterdam heeft het wel geregeld.
1: Ja, de full treatment.
0: Oké, de full treatment. Ja. Lekker. En dan als klap op de vuurpijl ook nog. Ik ben dus aan het verhuizen.
1: Ja, jongen, waar doe je jezelf aan?
0: Of in ieder geval, mijn vriendin die komt bij mij wonen. Dus we hebben wel een lekker weekend uitgekozen om dat allemaal te fixen.
1: Nou ja, weet je, zweten doe je toch?
0: Precies, zo is het.
1: Dus dan maar gewoon goed.
0: Dan maar goed zweten, ja. Dus ik heb ook een beetje besloten, als jij het goed vindt, Maarten, om de komende 2 uur... dat die er zijn om net als jouw hoofd daar thuis, jouw hoofd Maarten, mijn hoofd, om het allemaal gewoon een beetje cool te houden.
1: Helemaal goed.
0: Goed? Gewoon lekker rustig. En dat doen we natuurlijk met een top 400 dilemma. Een coole wandeling, kan ik alvast verklappen, buiten het café. En natuurlijk de coole klanken hier binnen. Ik zou zeggen, de airco staat aan op standje, wat is het? Standje 5, 6? Ja, staat hoog in ieder geval in de studio.
1: Min 5, denk ik.
0: Het is echt ijskoud hier. En dan, wees welkom in Café Foyer.

0: Heerlijke muziek van Johan Nepomuk Hummel. Ja, professor Maarten, die zag even aan het lachen. Ik had net een laatste hap boterham in mijn mond.
1: Dat moet je ook niet doen net voordat je daar...
0: Het is een lunchprogramma hier op NPO Klassiek. Dan mag ik dus ook lunchen, hè? Dat betekent het. Muziek van Johan Nepomuk Hummel. Dus het eerste deel uit het concert voor mandoline en orkest S28. Gespeeld door Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Afgelopen week, was ik eigenlijk een week vrij. Ik was een week vrij. En ik ben gaan fietsen. 500 kilometer rondom het IJsselmeer. Via de Veluwe naar Vlieland. En vanaf daar via Texel en de Noordzeekust weer terug naar Utrecht. Tentje mee, zo min mogelijk onderbroeken en sokken. Alles voor het gewicht natuurlijk. Het was een geweldig avontuur, maar ook op een bepaalde manier een eenzaam avontuur. En dat bedoel ik niet per se negatief. Maar ik was hiervoor gewoon nog nooit alleen op vakantie geweest. Je bent alleen met je gedachten. Je moet alleen keuzes maken. Je moet alleen genieten. Alles moet alleen. Maar op een bepaald punt, ik had een rustdag met de fiets op Vlieland. En in de avond zat ik met een ondergaand zonnetje in een duinpan. En keek ik uit over een steeds goudkleuriger wordend eiland. Het was heerlijk weer. En ik kan je zeggen, ik was nog nooit zo rustig in de bol. Ik was nog nooit zo tevreden. Het was zo'n fijn gevoel eigenlijk. Ik was gewoon even heel blij met de plek. Misschien wel blij met mezelf. Vond gek om te zeggen, maar toch. En misschien, heel misschien, kwam het ook door de muziek die ondertussen speelde vanuit de telefoon in mijn rugzak. Op een heel laag volume. Het was een van de Island Songs van Olafur Arnalds.

Heerlijke muziek van Florence Price, The Waltz of the Spring Maid van Claire Huangchi. Zij speelde dit op de piano. En daarvoor hoorde je dus een van de Island Songs van Olafur Arnalds. Hij speelde het zelf op de synthesizer samen met de Symphonia Nord onder leiding van Atli Urvarsson. En Ellie stuurt nog een wijze levensles in de NPO Luister-app. Zij schrijft, dat is helemaal niet gek hoor, tevreden zijn met jezelf. Dat is zelfs heel goed. Met andere mensen moet je vaak schipperen en met jezelf kun je omgaan zoals je wilt. Jezelf zijn. Hou we zo. Nou, dank Ellie voor de tip en voor deze levensles op een toch warme zondag. Van Vlieland gaan wij hier in Café Foyer naar de steppen van Centraal-Azië. Van niemand minder dan Alexander Borodin.

0: Je waant je ook echt op die steppen van Centraal-Azië, Maarten?
1: Ik ben er nog nooit geweest.
0: Nee?
1: Maar, nee.
0: Nee, ja, nou ja, goed, je kunt je toch enigszins voorstellen hoe het er daaruit ziet als je deze muziek luistert. Ja,
1: zeker.
0: Steppen, heel veel gras. Af en toe een soort rare gazer, een soort koe, maar dan met lange haren.
1: En je kunt lekker wegdromen.
0: Ja, toch? Met deze muziek van Alexander Borodin, het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazy. Ik zei tijdens de muziek tegen Maarten, het doet me een beetje denken aan dit stukje.

0: E.T., John Williams.
1: Ja, ik begrijp waar je vandaan komt, waar je naartoe wilt, maar...
0: Nee,
1: nee.
0: Ja, je bent het niet mee eens.
1: Dat zweverige en dat dromerige heeft het wel, maar...
0: Ja, ik denk
1: het is allebei gewoon waanzinnig mooi.
0: Ik denk dat
1: mooi.
0: John Williams toch even goed naar Borodin heeft geluisterd. Maar goed,
1: ja, wie weet.
0: Dat is maar een suggestie. wel lekkere muziek. We laten hem gewoon lekker op de achtergrond draaien. En dan kan ik het volgende stuk aankondigen. Want dat is Hill Justice van Stuart Duncan. Chris Tile en Edgar Meyer. Yo-Yo Ma op de cello. Ik ga gewoon alles zeggen. Stuart Duncan op de fiddle en de banjo. Chris Tile op de mandoline. En Edgar Meyer op de contrabas. En dat klinkt dan zo.

Nou, als je het ergens warm van krijgt, dan is het deze muziek wel. Hill Justice heette het, van het album The Goat Rodeo. Rodeo, moet ik even goed zeggen. Moet je hem even opzoeken. Dat is echt een geweldig album, met deze muziek dus. Maar goed, we zijn wel helemaal opgewarmd. Misschien zelfs aan het zweten. En zoals je weet gaan we elke week op pad. Gewoon even het café uit. En nou ja, nu zitten we hier lekker in de airco. Maar ik beloof je, we gaan het nog iets kouder maken.

Je hoort hier het geluid van ijs. Fascinerend. We zijn namelijk in Noord-Noorwegen. Het thuis van de Noorse componist Daniel Herskedal.

speelt de tuba. En je hoort het puffen door die tuba heen. Dit stuk heet Glacier Hiking. Staat op zijn album Call for Winter. En als we doorwandelen met die Herskedal op dit album, dan komen we vanuit die gletsjer uit bij de sporen van de poolvos.

Kuba ooit zou horen klinken. Ik niet in ieder geval. Arctic Fox Tracks. Nou ja, als je daar niet koud van krijgt, dan wel van deze tonen. Misschien wel de allermooiste muziek hier op dit album. Het heet Time of Water. Er zit misschien ook wel een advies in voor deze warme dagen. Je hoort muziek, nogmaals, van Daniel Herskedal.

0: de 13e variatie van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. En Emeuke zegt daar nog over een NPO Luisterapp. Mooi, die hele Goldberg die koelt af en brengt je op je plaats. Zo is het maar net, Emeuke. En daarvoor hoorde je Time of Water van Daniel Herskedal op de tuba.
1: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: Wat betekent dat eigenlijk, professor Maarten? Leebhaft? Leebhaft? Ga je dat dan googlen? Ik dacht, ja. Je bent zo'n...
1: Nee, ik denk levenszin.
0: Levenslust?
1: Ja, zoiets. Levendig.
0: Levendig.
1: Nou ja.
0: Ja, je komt wel tot leven.
1: Zeker.
0: Door deze symfonie. De derde symfonie was het trouwens van Robert Schumann. Gespeeld door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Christian Tiedemann. Weet je waar je ook levendig van wordt?
1: Ja, ik weet waar je heen gaat. Het klassieke top 400 dilemma.
0: Zeker te weten. Gaan we zo eens spelen. Heb je de NPO Luister-app voor nodig? Dus pak die er vast bij. Mm-hmm. Gaan we een tipje van de sluier geven? Waar...
1: Nou, ik zat te denken. Mm-hmm. Net zoals wij tweeën.
0: Ja.
1: Had de man waar het over gaat ook geen invloed.
0: Zo, die vind ik heel mooi. Dat is een goede tip.
1: En vergezocht.
0: Vergezocht. Ja, maar ik vind het wel een hele goeie. Zometeen spelen wij het klassieke top 400 dilemma. Altijd in het thema van een nieuwtje uit de afgelopen week. Misschien weet je het wel waar het over gaat als je Maarten net hoorde. In ieder geval heb je de NPO Luister-app nodig. Dus pak die er vast bij en dan gaan we dat klassieke top 400 dilemma met elkaar spelen. Na dit stuk van Michael Tork.

0: Ik had dus afgelopen week een gesprek met, niet afgelopen week, twee weken geleden met de zendermanager van NPO Klassiek. En die zei, je moet dit stuk eens draaien.
1: Dat meen je niet?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja, nee, tuurlijk niet.
1: Oh.
0: Onze laatste dag. Ja, ik dacht...
1: Jongen.
0: Het is nog lang niet onze laatste dag. Wij gaan nog door, jongen, je wil niet weten. Tot het einde der tijd.
1: Dat wil ik inderdaad niet weten.
0: Haukur Tomasson, die schreef dit stuk, Onze Laatste Dag. En in het IJslands is dat dus Voor Hinsti Dagur. Gezongen door het Skola Cantorum Reykjavicensis. Onder leiding van Hördur Askelsson. En daarvoor hoorde je June, want dat is het, van Michael Tork. Gespeeld door het Amstel Kwartet. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Ben jij er klaar voor?
1: Ik zit te poppelen.
0: Te poppelen, komt-ie. Het klassieke top 400 dilemma. We hebben zometeen één hit van een componist uit de klassieke top 400. En van diezelfde componist hebben we ook een vergeten parel. Een stuk wat bijna nooit gedraaid wordt, wat je misschien niet eens kent. En jij mag kiezen wat je wil horen. Zo simpel is het. En dat hangen we altijd op aan een thema, aan groot nieuws van de afgelopen week, professor Maarten.
1: Ja.
0: Je hebt de kranten weer doorgespit.
1: Zeker.
0: Waar ben je uitgekomen?
1: Nou, Jan, een maand geleden reed er een Vlaams man onder invloed. Hij had twee glazen cava op. Nou, niks aan de hand. Toen kreeg hij controle en toen bleek dat zijn alcoholpromillage 7 keer zo hoog was als zou moeten.
0: Zo.
1: Nou, toen is er onderzoek gedaan en wat blijkt nu? Zijn lichaam maakt alcohol aan.
0: Wat?
1: Ja.
0: Dat kan.
1: Ja, blijkbaar.
0: Dus deze man was een soort structureel dronken?
1: Ja, nou goed, zijn hele leven is nu op de schop.
0: Ja.
1: Want hij moet natuurlijk een totaal ander leven gaan leiden.
0: Hij mag niet meer rijden, denk ik.
1: Nee, maar goed, en toen zat ik te denken, want dit wilde ik natuurlijk gebruiken voor het klassieke top 400 dilemma. Welke componist past hier nou bij? Champagne? En toen dacht ik, Mozart.
0: Ja,
1: want wat blijkt,
0: tuurlijk.
1: Mozart die nam dat altijd aan het eind van zijn lunch. Een glas champagne met wat schelpdieren, schaaldieren, nog wat zoetigheden erbij.
0: Lekker.
1: En dat was zijn favoriete drankje.
0: En dan ging je daarna weer aan het componeren.
1: Precies.
0: Ja. Oké, nou, dus Mozart als champagne-componist. Heeft dan de hit ook nog iets met champagne te maken?
1: Het is niet zomaar een aria, het is de champagne-aria. In caravino
0: calda la testa, ora gran festa sta per parar, se tu in piazza qualche ragazza. Hitje hoor.
1: En een moeilijk hitje.
0: Om te zingen bedoel je?
1: Ja, verschrikkelijk moeilijk.
0: Stond op plek 205 in de klassieke top 400 uit Don Giovanni natuurlijk. En we hebben ook een vergeten parel, een ouverture, ook van Mozart uit Ascanio in Alba. Klinkt wel typisch Mozart, hè?
1: Nou, zal ik dat vertellen?
0: Ja, het is van Mozart.
1: Het is Mozart.
0: Ja, dat snap ik. Maar het klinkt echt gewoon... Ja. Dit kan niemand anders zijn dan Mozart.
1: Klopt, het klinkt niet als Rachmaninoff.
0: Nee, nee. Dit is de vergeten parel. Kun je ook opstemmen in de NPO Luisterapp. Laat het even weten. Hit of vergeten parel. En dan gaan we zo kijken wat eruit komt. Ik vind het heel spannend. Vanuit het klassieke top 400 dilemma. Eerst maar eens even luisteren naar Pietro Locatelli.

0: Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. En zij speelde de Introduzione Teatrale. Zo klonk het ook wel van Pietro Locatelli. Ja, we zitten midden in dat klassieke top 400 dilemma. Er komen een hoop appjes binnen in de NPO Luister-app. Want jij mag tenslotte kiezen wat we gaan draaien. Margreet die stuurt: beste caféhouders, als stamgast ben ik wat in verwarring met de keuze vandaag. Nou, dat is niet fijn om te horen, professor Maarten. Toch?
1: Ja, we kunnen er niet zoveel aan doen, toch?
0: Nou ja,
1: ik vond het wel duidelijk.
0: Ja, maar ja, Margreet zegt wel, voor mij zijn ze beide nieuw.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, ze kenden dus zowel deze niet, de hit. De champagne aria uit Don Giovanni van Mozart. Kenden ze niet.
1: Ja, begrijp ik op zich ook wel.
0: Ja, maar Don Giovanni.
1: Ja, dat wel.
0: Een ongelofelijke hit.
1: Dat klopt.
0: Toch?
1: Ja.
0: En dit is dan de vergeten parel. Nou goed, Margreet. Terecht dat je hem niet kende, want ik ken hem.

Nou, kun je ook voor gaan. Margreet gaat overigens voor de hit. Want ze zegt maar op deze zonnige zondag past misschien wel een bubbeltje van champagne. Oeh. Dus die stem is alvast binnen. Dus mocht je zeggen, ja jongens, ik wil de vergeten parel horen. Doe nou eens even normaal. Ja, prima. Dan moet je dat laten weten in de NPO Luister-app. Dan gaan we daar zo hopelijk, tenminste voor jou dan, naar luisteren. Eerst nog maar eens even een andere muziek luisteren. Leaves, Birds and Grapes van Ruben Martelinx.

0: Geweldige muziek. Bel me even op, heet het, van Joop de Leur. En dan gezongen door Frommerman. En daarvoor Lees, Birds and Grapes van Ruben Machtelings. Met diezelfde Ruben Machtelings op de gitaar. En Arve Hendriksen op de trompet. Het is zover, professor Maarten.
1: Ben je gespannen?
0: Zo. Nou, ik moet zeggen, het Nederlands elftal is er niks bij, hoor. Komende dinsdag tegen Marokko.
1: Dat klopt.
0: Toch? Wat een ziek idee.

0: Het klassieke top 400 dilemma. Je hebt het wereldkampioenschap, je hebt straks de Tour de France, maar er is niets vergeleken. Het is allemaal niets vergeleken met dit toch radio-item elke zondagmiddag op NPO Klassiek.
1: Maar ook leuk dat wij dit gewoon 52 weken per jaar doen.
0: Zeker. Ja, bedoel, zo'n wereldkampioenschap, dat kunt wel georganiseren, maar dat is na 5 weken ook weer klaar.
1: Ja, precies.
0: Ja, en wij zijn er gewoon 52 weken, elke week weer zo'n dilemma. Mm. Het is ongelooflijk. Er is volop gestemd in die NPO-luisterapp, want je kon gaan voor de hit uit Don Giovanni van niemand minder dan Mozart. Jelle deed dat onder andere, die zegt, ik zet de glazen klaar, laat de champagne maar komen. Je hoorde net Margreet al. Maar we hadden ook een vergeten parel, namelijk de ouverture uit het Ascanio in Alba. Spreek dat goed uit eigenlijk?
1: Ja, Ascanio in Alba.
0: Ascanio in Alba van diezelfde Mozart. Ja, daar gaat Nicky voor. Zij zegt dilemma, maar vergeten parel graag. Norbert, goedemiddag, heren. Nou, jullie kunnen het wel raden, maar ik ga weer voor de vergeten parel. Klazien, graag de vergeten parel. Ik lust geen champagne. Ja, dat kan natuurlijk ook. En ook Emeuken wil de vergeten parel. We zetten de traditie voort, zou ik zeggen. We gaan in dit klassieke top 400 dilemma gewoon weer voor de vergeten parel. En ditmaal van Mozart.

ik wilde zeggen dikke hit van Mozart. Maar dit was natuurlijk gewoon de vergeten parel van Mozart. Niemand die hem kent. De ouverture uit Ascanio in Alba. Jean-Eflan Bavouzet op de piano samen met het Manchester Camerata onder leiding van Gábor Takács Nagy.

0: Vind ik altijd zo'n grappig einde. Samba van Jacob Enke, gespeeld door het Vincent String Quartet. En Magali, die zegt er nog over in de NPO Luister. Heb zalig muziekje, jongens. Ga zo door, zo kunnen we relaxed omgaan met elkaar en de wereld. Nou, dat lijkt me een hartstikke goed advies. En als dat kan met deze samba, met alle liefde, toch, professor Maarten?
1: Zeker. Ik vind het prima om binnenkort weer te draaien, hoor.
0: Die samba?
1: Ja, nou, zeker in de zomer.
0: We hebben eerder een programma gemaakt hier op deze zender. Voor de dag, toen we nog in de NPO Campus zaten. Toen hebben we ongelooflijk vaak deze muziek gedraaid.
1: Ja, klopt. Maar alles van dat album. De Sailor zit erop. Samba. Ja.
0: Die zat er niet op.
1: Nee, de bel zat er niet op.
0: Nee, en ook niet het rondo van de zaak.
1: Nee,
0: dat klopt. Dat hebben we echt bedacht voor dit programma. Nou, het is tijd. We stoppen met praten. Het rondo van de zaak van John Field.

0: Een rondo was dat van John Field, gespeeld door Benjamin Frith op de piano. Hier Selma van Dijk in de studio. Ik zal even je microfoon aanzetten.
1: Goedemiddag.
0: Ja, toch? Ja, anders horen we je niet. Dat zou ook zonde zijn. Heb jij eigenlijk een airco thuis?
1: Nee. Nee? Ik heb wel een ventilator en deuren die tegen elkaar open kunnen.
0: Oh, dat is ook heel lekker. Ja. Want het is hier echt, het is een soort vrieskist waar je belandt hier in het NPO-gebouw. Vind je het wel lekker?
1: Nou, voor nu vind ik het wel even prettig.
0: Oh, echt heel koud.
2: Ja. Volgende week neem ik mijn handschoenen mee. Ja.
0: En de muts op. Ja, het schijnt dus zo te zijn, die airco's moeten ook die warmte kwijt natuurlijk, hè? Die warmte van binnen.
1: Dus dan
0: binnen
1: wordt het buiten nog erger.
0: Nou, het schijnt dus dat hier op het Mediapark net 63,5 graden gemeten. Het is echt het is ontzettend warm hier. Hey, zometeen een zondagmiddagconcert, Selma. Wat gaan jullie doen?
1: We gaan helemaal de archieven induiken. Want ja, het is einde concertseizoen. Ja. Het Concertgebouworkest heeft vakantie. En dus wij duiken in de archieven. En we gaan helemaal terug naar het jaar 2009. Met Jan-Willem de Vriend. Die voor het Concertgebouworkest stond toen. En we hebben muziek van Händel en Haydn en Mozart. En Schubert. Dus
0: nou,
1: ja.
0: Kan niet missen.
1: Prachtig.
0: Dat zou ik zeggen. Nou, en zometeen dat dus in het zondagmiddagconcert. Professor Maarten, zijn we de volgende week gewoon weer?
2: Jij.
0: Ja, oh, jij bent er niet, hè?
2: Nee.
0: Wat moest je ook weer doen?
2: Ja, ik ga even lekker in het zonnetje wat bier drinken.
0: Oh, okay.
1: Oh, klinkt heel vervelend, Maarten.
2: Ik mag ook mijn dagje vrij hebben.
0: Nee, je hebt
2: gewoon
0: vrijgevraagd. Ja. Ja, dat is waar. Ja, maar goed.
2: Veel plezier volgende
0: iets
2: week.
0: Iets te maken met prioriteit.
2: Nou, ik zal hem wel voorbereiden voor je.
0: Oké. Okay. Doen we dat samen. Oké, nou ben ik er volgende week. Maarten niet, die staat ergens in de zon te drinken. Maar goed, wij hebben het ook gezellig met elkaar. Tot dan.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Huh? Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam een veld over de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer tot besluit, het blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon, iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en maximaal 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het Internationaal Barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
11: goedemiddag en van harte welkom bij het Zondagmiddagconcert. Ja, het concertseizoen zit erop. En dat betekent dat we in de aankomende zomermaanden gaan terugblikken op de mooiste en meest bijzondere concerten van het afgelopen seizoen. Maar vandaag gaan we nog iets verder terug in de tijd. Mijn collega Kim van der Meulen dook in onze archieven. En we gaan helemaal terug naar het jaar 2009. Naar 27 februari van dat jaar. Het Concertgebouworkest onder leiding van dirigent en violist Jan Willem de Vriend speelde toen Music for the Royal Fireworks van Handel. Van Haydn werd het tweede celloconcert gespeeld. Gregor Horsch, solocellist van het Concertgebouworkest sinds 1997, volgend jaar een jubileumjaar, was de solist die dat speelde. En na de pauze stond eerst de Idomeneo-overture van Mozart op de lessenaars, gevolgd door de vijfde symfonie van Franz Schubert. Ja, dat is dus het concert dat vandaag centraal staat. En daaromheen hebben we natuurlijk ook de nodige muziek voor u klaarstaan. We beginnen namelijk eerst met een strijkkwartet van Haydn. Jan-Willem de Vriend is een groot liefhebber van Haydns strijkkwartetten. Hij heeft ooit samen met vrienden een huisje in Italië gehuurd met als doel om alle kwartetten van Haydn te spelen. Nou, dat is niet helemaal gelukt, want het zijn er, voor zover bekend, maar liefst 68. Maar door over die muziek te praten en het zoveel mogelijk te spelen, heeft hij toen wel ook heel veel geleerd. In een interview zei hij: Haydn is te veel om op te noemen. Haydn is geweldig.

Het Leipziger Streichquartet speelde het eerste deel van Haydn's Streichquartet opus 54, nummer 1 in G groot. Wellicht een van die strijkkwartetten die Jan-Willem de Vriend ooit zelf heeft gespeeld tijdens die vakantie. Ja, deze violist en dirigent was degene die op 27 februari 2009 op de bok stond voor het Concertgebouworkest. En als eerste werd toen muziek van Händel gespeeld, zijn Music for the Royal Fireworks. Gecomponeerd speciaal voor koning George II, die met een groots feest en een vuurwerkshow de vrede van Aken wilde vieren. Nou, de muziek van Händel was in ieder geval direct een groot succes, maar dat kon helaas niet gezegd worden van de vuurwerkshow in het Londense Green Park, want het ging helemaal mis. De stellage waar het vuurwerk aan was bevestigd vloog in brand en de mensen in het publiek moesten rennen voor hun leven. Het grootste feest van de koning werd een enorme deceptie, maar gelukkig verzachtte de muziek van Händel de vernedering voor de Britse vorst. Ja, en nog steeds is Music for the Royal Fireworks een van Händels meest bekende werken. Op verzoek van de koning werd het werk geschreven voor uitvoering door een militaire kapel zonder strijkers. En de oorspronkelijke partituur was voor onder meer 9 trompetten, 9 horens, 24 hobo's en 12 fagotten. Ja, later heeft Händel strijkers toegevoegd om het werk beter geschikt te maken voor uitvoeringen in de concertzaal. En dan klinkt het zo.

Het Concertgebouw Orkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend speelde Music for the Royal Fireworks van Georg Friedrich Händel. Ja, en vervolgens stond er muziek van Haydn op het programma en wel zijn tweede celloconcert. Geschreven in 1873, ongeveer 20 jaar na zijn eerste celloconcert. En Haydn was in die tijd vooral bezig met het componeren en dirigeren van opera's in Esterhazy, waar hij kapelmeester was. En hij componeerde slechts sporadisch symfonieën in die tijd. Dus de opdracht voor een celloconcert was misschien wel een welkome afleiding voor hem. Het is een van zijn bekendste en ook een van zijn meest geliefde concerten en een populair virtuoos werk voor cellisten. Het is vermoedelijk geschreven voor Anton Kraft, een zeer getalenteerde cellist in Haydn's orkest in Esterhazy. En het werk zou zorgvuldig afgesteld zijn om de technische vaardigheden van Anton Kraft te kunnen demonstreren. Nou, technische vaardigheden, die heeft Gregor Horsch ook zeker. Hij is niet voor niets al sinds 1997 solocellist van het Concertgebouw Orkest. En hem gaan we nu horen met dat tweede celloconcert van Joseph Haydn, samen met zijn collega's onder leiding van Jan-Willem de Vriend.

Gregor Horsch speelde het tweede celloconcert van Joseph Haydn. En de solocellist van het Concertgebouworkest werd daarbij begeleid door zijn collega's onder leiding van Jan Willem de Vriend. Ja, overigens heb ik een tijdje terug een podcast mogen maken over muzikale families. Met de paplepel ingegoten, heet die. Is te vinden in de NPO Luister-app. En daarin ging ik onder andere in gesprek met Gregor Horsch en zijn gezin. Hij en zijn vrouw Pascale, ook cellisten, zijn de ouders van de beroemde blokfluitiste en zangeres ook tegenwoordig, Lucie Horsch. En van Kasper Horsch. En hij is violist ook in het Concertgebouworkest. Nou, dat werd een heel bijzonder en ook bij wijlen een heel vrolijk gesprek. Ja, en tot zover dan de schaamteloze reclame voor deze podcast. Met de paplepel ingegoten dus. Goed, met het tweede celloconcert van Haydn eindigde het eerste deel van het concert dat vandaag centraal staat. Zometeen hoort u wat er na de pauze werd gespeeld. Maar nu eerst Jan Willem de Vriend in de rol van violist. Met muziek van Johann Joseph Fuchs.

0: Rondo AZ van Johann Josef Fuchs. Op viool gespeeld door Jan-Willem de Vriend. Op fagot hoorde u Jos Lammersen. En Jan-Willem de Vriend dirigeerde daarbij zijn eigen ensemble, Combattimento Consort Amsterdam.
1: Het zondagmiddagconcert. Met Selma van Dijk. Op NPO Klassiek.
0: Ja, zometeen dan gaan we verder met dat concert uit onze archieven, gespeeld op 27 februari 2009 in het Concertgebouw in Amsterdam. En daar stond toen na de pauze muziek van Mozart en van Schubert op het programma. Ja, en het muzikale idool van Schubert, dat was Beethoven. Schubert was een van Beethovens grootste bewonderaars. En hij werd duidelijk enorm beïnvloed door diens muziek. En daarom nu van Beethoven twee delen van een van zijn meest geliefde pianosonates, de Sonate Pathétique.

Fazıl Say speelde het tweede en derde deel van de sonate Pathetiek van Beethoven. We gaan weer verder met dat concert van 27 februari 2009. Na de pauze speelde het Concertgebouworkest onder leiding van Jan Willem de Vriend nog twee werken. De vijfde symfonie voor Schubert. Maar eerst klonk de ouverture van de opera Idomeneo van Mozart. Hij was 25 jaar toen deze opera in première ging in München. En het werk wordt wel gezien als de eerste volwassen opera van het wonderkind. Het verhaal gaat over koning Idomeneo die na de Trojaanse oorlog terugkeert op Kreta, maar zich daar gedwongen ziet zijn zoon, die hij in eerste instantie na al die jaren niet meer herkent, te offeren. Nou, dat werk past goed in de situatie waarin de componist op dat moment verkeerde. Hij leefde in onmin met zijn vader Leopold, die hem weigerde toestemming te geven voor een huwelijk. Ja, het zou zomaar zo kunnen zijn dat Mozart daarom het verhaal van Idomeneo zo goed heeft kunnen vangen in zijn muziek. En dit is die ouverture van die opera.

Jan-Willem de Vriend dirigeerde het Concertgebouworkest. En dit was de ouverture van de opera Idomeneo van Mozart. En vervolgens ging het concert verder met de 5e symfonie van Franz Schubert. Ook al had hij inmiddels 4 symfonieën op zijn naam staan, wordt zijn 5e symfonie beschouwd als zijn eerste grote symfonische werk. Een bijnaam ervan is Symfonie zonder trompetten en pauken. En dat wordt gezien als het meesterwerk uit Schubert's jeugdjaren. Het jaar 1816 was het jaar van de vrijheid. Schubert verliet het ouderlijk huis, nam ontslag als onderwijzer, iets wat voor hem een enorme opluchting moet zijn geweest. Zo heeft hij ooit over zijn leerlingen gezegd: die ettertjes op school, die weigeren absoluut mijn bevelen op te volgen. Ja, en die tijd van vrijheid, blijheid en onbezorgdheid, dat hoor je allemaal terug in zijn 5e symfonie, waarin overigens ook te horen is dat naast de bewondering voor Beethoven, Schubert ook een groot fan was van Mozart. In de tijd dat hij zijn 5e symfonie componeerde, schreef Schubert in zijn dagboek: O Mozart, onsterfelijke Mozart, wat een ontelbare indrukken van een helderder, beter leven heb je in onze ziel gegrift. Nou, Schubert gaf zijn 5e een bezetting van een kamerorkest, zonder trompetten en pauken dus, maar ook zonder klarinetten, net zoals de eerste versie van Mozart's 40e symfonie. We gaan luisteren naar die luchtige en opgewekte symfonie, waarin nog niets te bespeuren is van zijn latere tragedies. Dit is het Concertgebouworkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend met de 5e symfonie van Franz Schubert.

En dat was de 5e symfonie van Franz Schubert, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend. En daarmee eindigde dat concert van 27 februari 2009. Ja, van Schubert gaan we nu naar muziek van tijdgenoot Mendelssohn. Zij waren twee van de meest gevierde componisten uit die vroege romantiek. En hoewel ze in dezelfde periode leefden, waren hun achtergronden en muzikale stijlen zeer verschillend. Schubert kwam uit een Weens arbeidersgezin en leefde vaak in armoede. Mendelssohn werd geboren in een zeer welgestelde intellectuele bankiersfamilie en kreeg de allerbeste opleiding. Ja, en daar waar Schubert's muziek bekend is om die diepe lyriek, melancholie en meeslepende harmonieën, is Mendelssohn's muziek lichter, helderder en verfijnder.

Het concertstuk voor klarinet, bassethoorn en orkest nummer 1 van Felix Mendelssohn. En het werd hier uitgevoerd door de muzici van Camerata RCO. Volgende week, ja, dan zijn we er natuurlijk weer met het zondagmiddagconcert. En dan hoort u de herhaling van het concert dat op 9 januari van dit jaar werd gegeven door het Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä. En dan op het programma de derde symfonie, de Rheinische van Robert Schumann. En voor de pauze werd Harold an Italie van Hector Berlioz gespeeld met altviolist Antoine Tamesti als solist. Harold an Italie werd in 1834 geschreven op verzoek van de schatrijke virtuose violist Niccolo Paganini. En toen hij dit werk voor het eerst hoorde, was hij zo diep onder de indruk dat hij Berlioz een enorme fooi gaf. Een envelop met daarin 20.000 frank. Een schijntje voor de schatrijke Paganini, maar voor Berlioz een gigantisch bedrag. Nu een bewerking voor viool en piano van het derde deel uit het tweede vioolconcert van Paganini.

Ning Feng op viool en Thomas Hoppe op piano speelden een bewerking van het derde deel uit Vioolconcert nummer 2 van Paganini. Ja, en deze violist / componist had dus aan Berlioz de opdracht gegeven om een werk voor de altviool te schrijven. Hector en Italie werd dat. En dat hoort u volgende week in het zondagmiddagconcert, gespeeld door Antoine Tamesti. Ja, en tijdens datzelfde concert werd ook de derde symfonie van Robert Schumann gespeeld, de Rheinische. Geschreven nadat hij geïnspireerd was geraakt door een reisje langs de Rijn met zijn vrouw Clara. Nu ook muziek van Schumann.

Nikolaj Luganski speelde het tweede deel van de Humoreske voor piano, opus 20 in Besgroot van Robert Schumann. En daarvoor hoorde u van dezelfde componist Andy Sterne uit zijn doppelkeurige Gezengen, uitgevoerd door het Zweeds Radiokoor onder leiding van Kaspar Sputnins. Ja, tot slot van deze uitzending de solist die u volgende week hoort met Harold en Italie van Hector Berlioz. En dan heb ik het over de Franse altviolist Antoine Tamesti. Naast de bekende klassieke werken speelt hij ook vaak modernere muziek. Zo heeft hij verschillende hedendaagse composities in première gebracht. Waaronder het altvioolconcert van Jörg Wiedmann in 2015. En hij speelt op een altviool gemaakt door die beroemde bouwer Stradivarius. Ja, en nu horen we Antoine Tamesti ook al vast samen met de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernard Vork speelt hij het concert voor altviool en strijkorkest in G groot van Georg Philipp Telemann. En daarna discotabel met Cecile Huyne. Heel veel plezier daarbij en wat mij betreft heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. NTR. Discotafel. Met Cécile Huynen.
1: Goedemiddag allemaal. Welkom bij Discotafel op deze gelukkig laatste snikhete dag. We hebben weer een special, zoals we dat al eerder deden over zang en over vibrato. En vandaag hebben we het over de ontwikkeling van de piano door de eeuwen heen. Ik heb hier twee kenners op het gebied van historische en moderne klavierinstrumenten aan tafel zitten. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat jullie tijd hadden op deze warme dag. Rembrandt, jij speelt zowel klassiek als jazz en je hebt een hele brede interesse voor allerlei toetsinstrumenten. Wat heb je thuis allemaal staan?
3: Oh, ja, dat is een goede vraag. Laten we beginnen op zolder in de studio waar mijn Steinway A uit 1896 staat. Dus dat is een instrument met nog 3 toetsen te weinig. Eigenlijk pas zo vanaf 1900 heeft hij de 88 toetsen zoals we het kennen van het moderne.
1: Waarom heet die Steinway A?
3: Je hebt verschillende modellen. Dus je hebt het originele model van Steinway is een B. De concertvleugel die we in de zaal, een concertgebouw whatever hebben, is een D. Dus die is gewoon groter. Dus A, B, C, D wordt steeds groter.
1: Het zijn maten.
3: Het zijn maten. En daaronder heb je nog een O, een M en een L. Dus het zijn lengte maten. Okay. Dus op zolder staat de Steinway A. Dat is het meeste het werkpaard thuis. In de woonkamer staat de Erard, de Parijse Erard uit 1881. Dus die is parallel besnaard. Prachtig instrument. Daar spelen we eigenlijk in het gezin. Speelt eigenlijk iedereen op. Want ja, die staat gewoon heel centraal in het huis.
1: Ja.
3: En dan in de voorkamer, waar Klaartje ook veel zingt, heb ik de Walter fortepiano staan, die voor mij gebouwd is. In opdracht van het Instrumentenfonds. Door Chris Manen gebouwd. En dat is eigenlijk een exacte kopie van het instrument dat Mozart thuis had. En dan zijn er nog 2 Fender Rhodes uit de jaren 70. En nog een Spinet en nog een klavichord. En maar in ieder geval qua piano's.
1: Hele verzameling. Ja. En als je nou een baaldag hebt, waarop speel je dan het liefst?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik denk toch de Erard dan.
1: De Erard.
3: Ja.
1: En nog een vraagje. Die vleugel op zolder, hoe heb je die daar gekregen?
3: Ja, dat vragen ook een hoop mensen die bij mij dan op zolder zijn. Dat is echt tot op de millimeter gegaan.
1: Door het trappenhuis?
3: Nee. Dus ik heb destijds zo'n dakraam moeten kopen in de allergrootste maat. En ik vertrouwde natuurlijk niet helemaal. Dus de transporteur heeft van tevoren een van die mensen die dat al 40 jaar doet, piano's verhuizen, langs gestuurd in Den Haag. En die met zijn timmermans oog zei, ja, dit gaat lukken. Maar ik was echt doodsbang. Echt, ja. Op de millimeter ging die door het raam. Ja, dus dat moet je niet te vaak doen.
1: Lucky you. Ja. Andrea, wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met een historisch instrument? Weet je dat nog?
2: Oh, dat weet ik zeker nog. Ik was young artist in residence bij het NJO.
1: Nederlands Jeugdorkest.
2: Ja, precies. En ik mocht daar soleren in het 3e Beethoven pianoconcert, wat super gaaf was. En Wim Vos was daar arts die leider. In ieder geval in mijn beleving, een paar dagen voor het concert zei hij, waarom doe je dat niet op een historisch instrument? En ik vond het eigenlijk wel lachen, dus ik dacht, nou, kom maar door. En toen was Joan, de vrouw van Shunske.
1: Shunske Sato, violist.
2: Precies.
1: Barokviolist.
2: Ja, en zij is gespecialiseerd in alle historische piano's die er bestaan zo'n beetje. Zij had er wel eentje. Dus die kwam over van Den Haag naar Apeldoorn. Die moest 10 hertz worden opgehoogd, wat zo'n instrument natuurlijk helemaal niet leuk vindt. Hij was te laag, want ik moest met moderne blazers spelen.
1: Oh ja.
2: Dus dat instrument stond echt helemaal strak. En hij had 6 pedalen, joh. Ik dacht, nou,
1: allemachtig.
2: Ik weet niet eens waarvoor.
1: Ja. Lijkt wel een harp.
2: Ja. En waar inderdaad, wat Rembrandt ook zei, dat die 88 toetsen nog lang niet. Dus ik kon me ook heel lastig soort van zien waar de centrale C nou precies uit lag. Zat.
1: Ja, precies.
2: Dus ik flipte hem helemaal aan het concert. Maar op motorisch geheugen heb ik het uitgespeeld. En vanaf het tweede concert ging ik echt vliegen. Dat was echt geweldig.
1: Dus toen ging er een wereld voor jou open.
2: Ja, ja.
1: Jij hebt ook lesgegeven in India en Bhutan. Daar heb je denk ik niet altijd op mooie Steinways gespeeld. Wat kwam je daar zo tegen?
2: Nou, in alle eerlijkheid ben ik in dat soort landen eigenlijk blijer met een elektrische piano dan met welk akoestisch instrument dan ook. Want ja, die hamerkoppen die absorberen al het vocht. Dus oh ja, ik moest op een gegeven moment een soort karate trappen.
1: Want hamerkoppen, daar zit vilt of leer precies omheen en dat wordt dan nat.
2: Dat wordt nat en gaat dat schimmelen, gaat uitzetten. Ja, precies. Dus op een gegeven moment, ik kreeg die toets gewoon niet naar beneden. En het enige lastige aan een elektrische piano is dat je dan natuurlijk stroom moet hebben. Die valt ook nog wel eens uit. Maar gelukkig, en daar heb ik ook later vandaag een fragmentje over, hebben ze daar overal wel ergens een harmonium liggen.
1: Juist.
2: Kijk, en dan kom dat je alweer een heel eind. Ja,
1: dat precies komt straks voorbij.
2: Ja, zeker.
1: Jij wil vandaag graag beginnen met het 20e pianoconcert van Mozart. Waarom?
2: Nou, het gaat me eigenlijk om de pianist die daarin soleert, Malcolm Bilson.
1: Malcolm Bilson?
2: Die heeft,
1: ik had nog nooit van hem gehoord.
2: Nee, hij heeft echt een aantal fascinerende lezingen. Die staan gewoon op YouTube. Knowing the Score, Performing the Score, dat soort titels. Waarin hij gewoon eigenlijk uitlegt aan de hand van een moderne en een historische piano wat Mozart nou eigenlijk bedoelt met een boogje. Of met, nou, noem het, al dat soort voorbeelden. En door zijn lezingen ben ik echt helemaal in die taal terechtgekomen.
1: De taal van?
2: De taal van, nou ja, de historische uitvoeringspraktijk. En ook hoe je die dus vertaalt naar een moderne vleugel. En hij heeft niet zo heel veel echte opnames gemaakt. En dit vind ik sowieso het mooiste pianoconcert van Mozart. Dus ik dacht, nou, dan doen we die.
1: We gaan luisteren het eerste deel Allegro uit het 20e pianoconcert van Mozart.

0: En dat was het eerste deel van Mozarts 20e pianoconcert met Malcolm Bilson op een fortepiano, samen met The English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. Andrea, weet je ook welke soort fortepiano dit is?
1: Oh nee, dat heb ik niet gecheckt, maar het is, ik denk
2: geen Walter.
1: Absoluut geen Walter. Want,
0: waarom niet?
1: Nou ja, Mozart die stond onbekend dat hij een bepaald type, de Stein fortepiano, het mooist vond, omdat hij ook het lichtst was en het meest helder en elegant eigenlijk. Heel bot gezegd, ging Beethoven daar grenzen op zoeken en overheen, waardoor uiteindelijk het klavier is verder ontwikkeld, zou ik maar zeggen. Maar Mozart hield echt ontzettend van dit soort klanken, ja.
0: Rembrandt, ken jij Malcolm Bilson?
2: Ja, zeker. Ah. En Andrea die heeft al een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid. Want ik wilde gaan zeggen, lieve luisteraar, net op YouTube, ga naar Knowing the Score van Malcolm Bilson. Dat is echt een fantastische les bijna. Het is op Cornell University geeft hij les en daar heeft men ooit een camera op. Het is best oude beelden zijn het. Denk van 20 jaar of misschien nog langer geleden. Mm-hmm. En precies wat Andrea net zei, wou ik eigenlijk ook zeggen. Dat is een, ik denk voor de luisteraar ontzettend leuk om niet nu, maar later vanavond als de uitzending voorbij is, eens even lekker te gaan YouTuben. Ja.
0: We gaan nu een paar eeuwen terug in de tijd. Rembrandt naar de Italiaanse componist Gioan Ambrosio Dalsa. We weten bijna niks van hem. En ook de bouwer van het clavecimbel op deze opname is onbekend. We weten wel dat het in Napels is gebouwd, rond 1525. Mm-hmm. Rembrandt, waarom wil je dit laten horen?
2: Nou, ik heb inderdaad met Catalina Vicens, die dit speelt, zij is een vriendin van mij, vanmorgen nog eventjes de wat meer gedetailleerde informatie opgevraagd. Want ik wist natuurlijk dat ik hier vandaag zou zijn. En jij zegt het net al, zij zegt dit is de oldest playable harpsichord die er op de wereld nog is. Want tegenwoordig, als je natuurlijk naar musea gaat, dan staan er best vaak wel oude instrumenten, maar meer als, ja, erg pijnlijk voor ons bespelers, als meubelstuk dan zozeer als instrument. Dus dit waar we naar gaan luisteren is naar een instrument dat 1525 die gewoon nog speelbaar is. En het stuk van deze Dalsa was ook de eerste keer dat het opgenomen is door Catalina. Ja. En een klaversymbool echt nog in renaissance stijl.
0: We gaan luisteren.

0: Klavesinist Catalina Vicens met Pavanna alla Ferrarese van Juan Ambrosio Dalsa. Raymond, kun je heel kort de verschillen uitleggen tussen een klavecimbal en een fortepiano, die we aan het begin van de uitzending hoorden?
1: Ja, nou, fortepiano of alle piano's hebben hamers die de toets aanslaan met wisselende snelheid en wisselende zwaarte van die hamers. En een klavecimbal kun je eigenlijk als een gitaar vergelijken die je met een plectrum aanslaat. Dus je hebt een soort veer en die tak gaat langs de snaar.
0: Ja, dat doe je niet zelf. Dat zijn pinnetjes in het mechaniek, toch?
1: Ja, precies. Je kan er niet zozeer hard en zacht mee. En het is, ja, ik denk dat mensen het wel kennen van een gitaar.
0: Ja,
1: aanslaan.
0: Precies.
1: Hetzelfde
0: dus
1: principe.
0: Tokkelprincipe. Ja. Ik kan er nog aan toevoegen dat het een klavecimbal 1 of 2 klavieren heeft, hè?
1: Ja.
0: Bij een fortepiano is het altijd maar 1.
1: Ja,
0: 1 rij toetsen, bij een klavecimbal kunnen het er 2 zijn. En er zijn soms ook registers, toch?
1: Ja, zeker. En ook
0: een
1: luid.
0: Kan maken.
1: Ja, dus omdat je natuurlijk niet zozeer vanuit het mechaniek hard en zacht kan. En dat vind ik ook zo aantrekkelijk aan het klavecimbal, bijvoorbeeld zelf bespelen of beluisteren. In tegenstelling tot de piano heeft het natuurlijk een ontzettend frisse. Hè, bedacht me net als je na dit soort met zweet doorwaakte nachten heb gehad en je denkt 's morgens, ik heb zin om 7 de dag fris te beginnen. Nou, dan zou ik zo'n track zoals deze van Catalina opzetten, omdat het doet echt iets met mijn gestel en gemoed. Ik krijg er een fris hoofd van door de klank. Even als puur op de klankfocus.
0: Maar ik ken ook mensen die het heel irritant vinden, het geluid van een klavecimbal.
1: Ja, kan ik me niet voorstellen. Zeker niet in samenspel met anderen. Als je naar het barokorkest hoort.
0: Nee, dat is inderdaad
1: zo'n heerlijke rol.
0: Ja, ja.
1: En, maar natuurlijk, het is ook een kwestie van smaak uiteraard. Ja. Maar
2: ja, hij wordt ook wel een spijkerkist genoemd. Hè?
0: Een spijkerkist. Dus,
2: precies. Ja.
1: Dat vind ik niet terecht. En het doet mij veel meer denken. Zeker ook met dit stuk muziek heb ik uitgezocht, omdat het zo'n echt hele oude muziek is. Het doet me ook deels denken aan allerlei wereldmuzieken. Ja. Die je op een Persische Santoer hebt of op een Arabische kanon. En wat ik ook heel aantrekkelijk aan vind, is dat je in tegenstelling tot Bach, die later natuurlijk super woeste harmonieën gaat maken, heeft dit nog een veel, ja, ik wil niet zeggen per se simpeler, maar een eenvoudiger harmonische route om te lopen. Ja, puur. Uit 1525, dat is 500 jaar oud.
0: Ja.
1: Ik hou hier heel erg van.
0: Ja. We schuiven op naar Bach, die je net noemde, naar de Goldberg-variaties, gespeeld op een klavigort.
1: Mm.
0: Wat is het verschil tussen een klavecimbal en een klavigort?
1: Ja, klavigort is een heel bijzonder instrument, omdat het enige toetsinstrument is waarmee je, eigenlijk zoals jij, op je viool ook toin, join, join, join, join kan doen.
0: Vibrato.
1: Ja, dus dat heet de tangenten, geloof ik. En je hebt dus de
0: Hoe doe je dat dan, dat vibrato?
1: Nou, dan moet je ook echt, niet dat ik daar een specialist in ben, hoor. Zoals Menno van Delft. Of je hebt mensen die, en Michal Tsalka, waar we naar gaan luisteren, die dat echt natuurlijk tot in die finesses beheersen. Hiervan zou ik willen zeggen, in de vingers is dat ook echt een finesse. Omdat je dus echt een nabewerking kan doen. Dus je
0: met je vinger
1: de toets
0: op de
1: aan.
0: Toets.
1: Ja, de toets is aangeslagen. En daarna kun je hem nog een beetje nadrukken. Zoals je dat ook in de klei zou doen. Hè, dat je een gat in de klei maakt. En daardoor kan je boing, joing, joing, joing, joing doen.
0: Ja.
1: Dus het is een van de perfecte instrumenten om echt je touché op te oefenen. Want je kan ook een heel mooi legato met je vingers maken.
0: Ja.
1: Dus het is misschien een beetje alsof je viool speelt op een toetsinstrument.
0: En het zijn ook hamertjes in plaats van pinnetjes, toch?
1: Nou, het zijn geen hamertjes. Het zijn een soort ijzeren, waar kan ik het mee vergelijken? Een soort ijzeren. Nou, ik kan het moeilijk in woorden vatten. Geen hamers. Nee.
0: We gaan gewoon luisteren. Het woord is aan Johann Sebastian Bach.

0: Je hoorde de eerste twee variaties uit de Goldberg-variaties van Bach door klavichordspeler Michael Tsalka. Andrea, hoe luister jij hiernaar?
1: Ja, mooi. Het is, denk dat het is uiteindelijk in onbruik geraakt, zo'n klavichord, omdat hij gewoon heel zacht was. Dus hij werd ook vooral ook, door organisten gebruikt om op te oefenen. Dat is eigenlijk jammer, want er zijn zo ontzettend veel kleuren die je ermee kan maken. En ja, dat is gewoon. Door samenloop van omstandigheden raken instrumenten in
0: uit de zwang.
1: Precies.
0: Ja, precies. Ja. Maar het leek soms alsof we dingen niet goed aanslaan.
1: Precies. Nou ja, dit is natuurlijk super gevoelig. Ik bedoel, dat is diezelfde fortepiano waar ik het over had. Waar ik zo'n Beethoven-concert op deed. Ja, zeg maar, eind van het eerste deel was je eigenlijk gewoon op. En dan moest die weer gestemd worden. Ja, dat kan natuurlijk. Daar heb je tegenwoordig geen tijd meer voor.
0: Nee, qua stemming snap ik dat. Maar hoe kan het dat dingen niet lekker aanslaan of dat hij het geluid niet pakt? Gaat er dan iets mis met zo'n hamertje?
1: Dat zou je even aan Rembrandt moeten vragen.
0: Rembrandt?
2: Ja. Nou ja, deels. Maar ik denk dat Michael in dit geval ook... daar doe je het ook voor. Niet omdat het fout moet zijn of zo. Maar je hoort hier echt een samenspel tussen instrument en speler. En dat doet me een beetje denken aan... niet dat ik een hele goede kok ben, maar als je aan het inductieplaat koken bent, is dat super efficiënt en je weet precies, tot op een millimeter, of je gaat het op een houtvuur doen, dan ben je echt wel bezig met de materie. Dat vind ik hier zo charmant aan. En zeker ook omdat, volgens mij vertelde Jos van Veldhoven dat een keer, dat Bach een klavichord naast zijn bed had staan. Want het is inderdaad wat Andrea zei, ik denk het zachtste instrument op de planeet. Ja. Ja. Je moet echt heel erg naar neigen en die microfoons staan er echt bovenop. Ja. En dat maakt het, vind ik, voor hedendaagse oren ook zo prachtig. Want we worden de hele dag overspoeld met snoeiharde
0: dingen. En snoeiharde dingen. En dit is, zoals je zegt, je bent bezig met de materie.
2: Ja,
0: met het materiaal.
2: Ja, en in dit geval hoor je gewoon een hele goede speler een relatie aangaan met het instrument.
0: Het.
2: En dat maakt het ook zo charmant, vind ik.
0: Ja. Andrea, jij hebt ook jazz en klavecimbales gehad. Je bent breed georiënteerd. Als jij je dag niet hebt, waarop speel jij dan het liefste?
1: Nou, ik heb wel eens gedacht, als ik nu, zal ik maar zeggen, nog een keer een carrière zou moeten kiezen, dan had ik fortepianist geworden.
0: Oh ja?
1: Ja, ik heb daar, daar heb ik ook later wat fragmenten van. Dat raakt me tot op het bot. Het is heel erg afhankelijk van de dag. Ik geef ook bijvoorbeeld les op een kamermuziekcursus in de zomer. En daar komen natuurlijk ook pianisten naartoe. En die krijgen altijd op dag 1 ook een spoedcursus klavecimbal van mij. Want pianisten die zijn gewoon heel erg gewend om in hun eentje in een hokje te zitten.
0: Ja.
1: En we nodigen ze door die cursus al uit om kamermuziek te gaan doen. Maar zeker als je dan klavecimbal kan spelen met een ensemble. Ja, je voegt echt het gouden randje toe aan wat de rest doet.
0: Ja,
1: dus dat vind ik ook ontzettend leuk. Ik ben echt inderdaad... het hangt heel erg van mijn bui af. Ja.
0: We gaan verder met die geliefde fortepiano.
1: Oh, gaaf, ja.
0: Een hedendaagse kopie van een instrument van Konrad Graaf. Andreas Steyer speelt de Diabelli-variaties van Beethoven. Je hebt zelf ook wel eens op dit instrument gespeeld, geloof ik. Wat is bijzonder?
1: Precies. Nou, dit is een vergelijkbaar instrument waar ik die allereerste keer op heb gespeeld van Xuan Chai. En ik heb deze fragmenten gekozen omdat hier dus twee pedalen in voorkwamen. Ja, je moet je voorstellen dat mensen waren ook ontzettend aan het kijken van, nou, wat werkt er, wat hebben we nodig, wat heeft de muziek nodig, wat is betrouwbaar, hè? Want wat je zegt, zo'n klavichord, soms doet het een toets gewoon niet. Nou, dat kon je natuurlijk steeds minder permitteren. Maar zo zijn ze ook met pedalen ontzettend aan het experimenteren geslagen. En je had eerst pedalen met je knie. Nou, dat werkt natuurlijk eigenlijk ook heel stom. Dus op een gegeven moment werden die pedalen dan bij je voeten gelegd. Maar zoals ik zei, ik heb dus dat instrument van Xuan. En dat had 6 pedalen. Dus ik ben toch eens gaan onderzoeken wat dat nou voor pedalen waren. Nou, wat je zo meteen gaat horen, is eerst het thema van de Diabelli-variaties van Beethoven. Om even het instrument te leren kennen. En daarna hoor je variaties waarvan de één met een fagotpedaal wordt gespeeld. Dat is eigenlijk een stukje papier of vilt wat tegen de snaar aan wordt gelegd, waardoor je dus een soort van blaas. Ach, heel raar effect is het. Gebruiken we ook niet meer, maar het is echt hilarisch. Maar nog veel leuker is het Janissary-pedaal. Dat is iets van het Ottomaanse Rijk wat we hebben overgehouden. Je had daar militaire bands bij die Turken. En dat was een heel echt een paar jaar waren mensen in Europa helemaal in de ban van die muziek. En waaronder dus Mozart ook met zijn Turkse Mars. Maar je hoort dus in de variatie die we hier hebben, dus dat pedaal wat je dus echt moet voorstellen. Je hebt dus echt een soort trommeltje met belletjes in je piano zitten. En die kan je dus, doordat je het pedaal indrukt, bedienen.
0: Ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren naar de Diabelli-variaties. Thema en variatie nummer 22 en 23.

0: Andreas Steyer met twee deeltjes uit de Diabelli-variaties van Ludwig van Beethoven op een bijzondere fortepiano van Konrad Graaf. Ik schoot een beetje lach. In de lach van die rammel, ja, wij alle drie eigenlijk. Het is ook wel spannend, vind je niet?
1: Ja,
0: Rembrandt,
1: zeker.
0: Die rammel.
1: Als je het niet ziet aankomen, is het natuurlijk even in your face.
0: Ja.
1: Ik heb op hetzelfde instrument van ons beide vriendin Joan ook gespeeld. En die, die graafmodellen hebben zes pedalen. Dat is echt heel bijzonder. Tegelijkertijd vind ik het ook wel heel inspirerend. Want het geeft nu een tijdsbeeld aan van dat men destijds, iedere 10 jaar als je verder gaat, ontwikkelt de piano zich zoals nu je iPhone dat doet. Als je nu een eentje van 10 jaar geleden ziet, dat komt allemaal nog niet en dit nu wel. Dus die ontwikkelingen gingen heel snel. En dat doet me ook wel denken aan wat helemaal actueel is. De soms geforceerde diversiteit die wordt programmeurs of zalen dan wel eens het publiek toedichten. Terwijl André net heel mooi verwoord dat in die tijd ook van Mozart, dus de Turkse muziek onwijs populair en hot was. Hè? De Ottomaanse senaat, de army bands en ook cymbals of cymbalen komen uit Turkije. En dit is natuurlijk wel een heel grappig voorbeeld dat je dan echt uit de westerse kanon, zo in de Beethoven traditie, Diabelli variaties worden gespeeld. Wat je zou kunnen associëren met 100% Europees, dat eigenlijk een beetje in tegenstelling tot wat ons vaak aangevreven wordt, alsof dat niet destijds al onwijs divers was.
0: Ja.
1: En ik kan me best voorstellen dat toen die wave voorbij was aan hipheid van de Ottomaanse muziek, dat kleine drumstelletje in de piano ook weer verdween. Plus, dat zeg ik ook als jazzspeler, op een gegeven moment gingen de pianisten met echte drummers natuurlijk spelen. Wat ook nog een relatief nieuwe vondst is. Maar dat op dat denkspoor zet deze opname mij. Dat eigenlijk de menselijke geest en de creativiteit al zo lang daar is en zo lang al elkaar beïnvloedt. En in dit geval tastbaar in een instrument. Gewoon super charmant.
0: Heel charmant. Ja. Jij kiest ook voor Beethoven. Maar dan op een replica voor de piano van Walter en Zoon uit 1802. En op welke manier is die anders dan de fortepiano van Andreas Steyer net?
1: Nou, die van Steyer net, dus voor de luisteraar, als je dat voor je ziet, ja, dat is een soort cockpit bij je voeten. Dus het doel was om het instrument echt een veelsprakig soort orkest te maken. En een Walter, die ik dus zelf thuis ook heb, die heeft dus nog wel die kniepedalen. Dus dat is eigenlijk net voordat de pedalen werden uitgevonden als pedalen. Dus het is in die zin een stuk intiemer.
0: Ja.
1: Ik vind heel mooi daaraan ook het effect wat je hebt, dat inderdaad een filterlaagje tussenkomt. Wat, als we nu refereren aan de neoclassieke Einaudi-hoek, laten we het daar in godsnaam niet over gaan hebben. Maar,
0: pas op, anders krijgen we allemaal boze reacties
1: ik
0: op.
1: Ik ben zelf geen grote liefhebber. Maar wat ze daar doen, is dat jongens en meiden die dat inspelen, die downloaden een digitale plugin, wat een piano is, die door Filt bespeeld wordt.
0: Ja, ja,
1: en in dit geval heeft de Walter uit 1790 datzelfde Filt ook al in de piano. Dus dat is eigenlijk veel hipper dan dat je zou denken.
0: Laten we gaan luisteren naar het Allegro uit Sonate Opus 2 nummer 1 van Beethoven door Ronald Brautigam.

0: onze eigen geweldige Ronald Brautigam. Met het Allegro uit Sonate Opus 2, nummer 1 van Beethoven. Op een kopie fortepiano, gebaseerd op een instrument van Walter en Zoon. Andrea, kan je dit bekoren?
1: Ja, nou toevallig de laatste keer dat ik in Discotao was, hebben we Ronald Brautigam ook met vlag en wimpel laten winnen, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ik vind hem geweldig. Het is wel heel grappig dat Rembrandt deze sonate heeft gekozen, want hij doet een aantal dingen dus stilistisch verkeerd. Als je luistert naar Malcolm Bilson, dus dat is wel heel erg grappig, dat precies deze sonate gebruikt hij dus in zijn lecture om aan te geven hoe je dingen leest in die tijd. En wat is verkeerd? Hè? Bedoel je, ja, dat weet je natuurlijk helemaal
0: Ronald
1: niet.
0: Ronald kiest zijn eigen weg, zoals
1: precies,
0: heel veel muzici
1: dat
0: doen.
1: Het klinkt fantastisch. Dat helemaal, ja. Maar het is grappig dat je dus zulke titanen, zelfs zij zijn het niet eens. En daar denk ik, dat is één ding wat we nooit moeten vergeten, is dat de historische uitvoeringspraktijk is super interessant. Maar we hebben geen opnames en we hebben niet die mindset van toen. Dus blijf kritisch denken en blijf kritisch luisteren. En dat uiteindelijk toch laten bepalen wat je uiteindelijk doet. Want ik heb een aantal opnames ook gehoord, op fortepiano's of wat dan ook. Ja, dat klinkt gewoon heel clumsy, gewoon echt onhandig. En dan zal het best wel correct zijn, maar het doet me niks. En het klinkt in mijn oren gewoon dan echt niet handig. En zo'n Ronald, ja, dat is gewoon een keizer op de moderne piano.
2: Nou, precies. Waarom ik dit meenam, is om nog iets meer uit te zoomen, dat als je weet dat Beethoven op dit soort instrumenten speelde, waarvan de klank natuurlijk toch iets korter is dan een dikke Steinway D, vind ik vanuit compositorisch het oogpunt, is het ook zo logisch dat je dan met dit soort dingetjes komt. Die snelle dingen, die ga je ook schrijven. Dat geldt voor klaversymbool natuurlijk helemaal. Omdat die toon is vrij snel weg. Als je dat een paar honderd jaar later, of laten we Ravel als voorbeeld nemen, als je dan al op een eraar zit waarbij die klank veel langer is, dan ga je ook gewoon eens boing, een lang akkoord neerleggen.
1: Het heeft ook implicaties op het tempo wat je neemt. Hè? Want een mooi langzaam deel, ja, dat klinkt nergens naar als je dat heel langzaam gaat spelen op de piano, want het sterft gewoon uit.
0: Dus we gaan nu naar iets heel mooi, langzaams. Ja. Want Andrea, jij koos voor een lied. Wat voor een. Ja. Tenor Mark Padmore, een fenomeen voor de pianist Christian Bezuidenhout, met Der Leiermann uit Die Winterreise van Franz Schubert. Iets met een moderatorpedaal?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, het is wat we nu een studiepedaal noemen. Hè, dat is dus het middelste pedaal op de piano. Ik noem dat voor mijn kleine leerlingen altijd het boze burenpedaal. Dan komt er gewoon een stukje vilt tussen de hamer en de snaar in, waardoor die gewoon veel zachter klinkt. Maar in de tijd van Schubert werd het echt als effect ingezet. Net zoals we net andere effecten hebben gehoord. En dit effect is voor mij zo, het komt, nou wat ik zeg, het raakt me tot op het bot. En dan is het ook nog eens een lied wat gaat over een man bij een draailier die eigenlijk de verpersoonlijking is van de dood. En daarbij wordt dus dit moderatorpedaal ook gebruikt. Ja, als ik een keer echt verdrietig ben, dan zet ik dit op en dan komt alles eruit. Ja.

0: Der Leiermann van Franz Schubert. Adembenemend uitgevoerd door tenor Mark Padmore, bijna zonder vibrato. Zonder vibrato eigenlijk. En Christian Bezuidenhout op een fortepiano met moderatorpedaal. En er is een heel treffend appje op de NPO Luister-app van Emeuke die zegt: er wordt ook op de moderatorpedaal gezongen.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad wat het is. Het is heel intiem en bijna beklemmend.
2: Ja, een soort pizzicato-effect, hè? Wat je op de viool hebt, dat je hem natuurlijk zo heel zachtjes kan aanslaan, zeg maar. Dat je je strijkinstrument niet strijkt, maar pizzicato speelt. De klank hiervan is waanzinnig.
0: Het geeft zo'n intiem geluid. Onwaarschijnlijk mooi, zeg.
2: Ja, ja.
0: Rembrandt, wij gaan naar een Engelse fortepiano. Een Broadwood uit 1823. Wat is het verschil tussen de fortepiano's gebouwd in Duitsstalige landen en dit Engelse instrument?
2: Fortepiano is sowieso een containerbegrip. Dus dat is misschien ook voor de luisteraar wel fijn om te weten. Dat toen Clementi het instrument uitvond, een klaversymbool die hard en zacht kan. Piano en forte. Ja. Ja. Oh, sorry, wat zei ik?
0: Clementi.
2: Oh, sorry. Christofori natuurlijk. Sorry, ik verspreek maar. Christofori. Dus tot aan, laten we zeggen, 1859... als Steinway met het beroemde patent komt van dat het een moderne vleugel wordt, is fortepiano dus eigenlijk alles daartussen. En het is een heel breedsprakig instrument natuurlijk, op heel veel verschillende manieren. En deze Broadwood, waar we naar gaan luisteren, die Bart van Oort bespeelt, komt uit de Bunk. Edwin Bunk collectie. We zijn in Nederland natuurlijk gezegend met dat we een aantal partijen, om het zo maar te zeggen, hebben. Dus Edwin Bunk heeft een fantastische... een restaurateur is hij. En echt wereldtopklasse die een collectie heeft opgebouwd van gereviseerde instrumenten. Dat geldt ook voor Frits Janmaat, die dat met Erard doet. En je hebt Bart Houtgraaf nu, die dat heel mooi doet. En het Engelse piano, zou je kunnen zeggen, is wel een voorloper van de moderne piano. Dus veel Weense en Duitse instrumenten uit de 19e eeuw, die zijn zich in de richting van de Engelse piano gaan ontwikkelen. Christo Lely heeft daar een heel mooi boek over geschreven, over de historische piano. Dus de echte liefhebber zou dat boek van Christo Lely kunnen lezen. En ja, ik denk dat we deze track vooral moeten gaan luisteren. En hou even in gedachten dat we bij de Nocturnes natuurlijk denken aan Frédéric Chopin.
0: Maar dat is hem niet.
2: Dat is hem niet.

0: Nocturne van John Field, een Ierse componist uit eind 18e en begin 19e eeuw. Gespeeld door Bart van Oort op een Broadwood fortepiano uit 1823. Andrea, ken je dit?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk ook, Beethoven was ook groot fan van Broadwood, hè, omdat hij gewoon, ja, die kon gewoon veel meer kracht in kwijt. En onder andere door de Industriële Revolutie heb je op een gegeven moment ook echt een concertleven wat in Engeland op gang komt. Wat in Wenen gewoon eigenlijk nog niet helemaal op die manier plaatsvond. Hè. We kennen de Schubertiades, dat is allemaal heel intiem in huis. En in Engeland kwamen echt wel concertzalen. En daar had je gewoon zo'n Broadwood inderdaad nodig om, om die te vullen. Dus hartstikke mooi, ja.
0: En schitterend gespeeld door Bart van Oort. Laten we dat niet vergeten. Na Duitsland en Engeland gaan we nu naar Frankrijk. Rembrandt, jij koos de Fantasie impromptu van Chopin nu.
2: Nee.
0: Door de...
2: Nee.
0: Oh.
2: Die heb ik niet gekozen, nee.
0: Heb jij die gekozen?
1: Ik ook niet. Nee.
2: Nou, maakt niet uit, een verrassing. Daar houden we van.
0: We gaan er wel naar luisteren. Fantasie impromptu van Chopin door de Amerikaanse pianist Kevin Kenner.

0: Frédéric Chopin, gespeeld door pianist Kevin Kenner. Andrea, jij dacht een Erard fortepiano te horen. En nou ben ik benieuwd. Hoor je liever Chopin op een moderne vleugel of op een fortepiano?
1: Oh, ligt eraan hoe het gespeeld wordt.
0: En zoals we het net hoorden?
1: Ja, hartstikke mooi. Wat aan de Erard natuurlijk heel bijzonder is, is dat het inderdaad, het is geen kruisbesnaring. Dus de bassnaren op een moderne vleugel, die staan haaks, of tenminste, ja, schuin op andere snaren. Ja. Waardoor die bassen veel bombastischer
0: groter
1: kunnen.
0: Hè. Dus zijn.
1: Denk aan Liszt, hè, echt van die grote pianoconcerten en Tchaikovsky en weet ik het wat. Ja, je moet gewoon ontzettend veel kabaal kunnen maken op zo'n ding. Terwijl Chopin eigenlijk van een veel intiemere kwaliteit is. En doordat die snaren dus recht staan bij Erards en op Pleyels ook wel tot op zekere hoogte.
0: Die lopen recht achter de toetsen.
1: Precies. Ja. Krijg je een veel transparantere baskant. Dus daar inderdaad, dat blijft veel helderder daardoor. En het grappige, ik ben inderdaad wel eens bij Frits Jan Maat geweest, de Erard-bouwer. Maar ook Bach klinkt dan bijvoorbeeld ook ontzettend mooi. Omdat je gewoon zo ontzettend goed alles kunt horen in die bas. Terwijl als je een moderne vleugel hebt, dan is het gewoon vaak dat je dan wordt.
2: En Ravel heeft natuurlijk al zijn werk op een Erard gecomponeerd.
1: Ja.
2: Dus het is zo'n. Ja. Het is zo'n centraal instrument voor. Daarom, sorry dat ik net.
0: Wilde je hem daarom horen? Want ja. Nu herinner je het toch wel weer.
2: Mijn excuses. Ik had wat iets meer materiaal aangeleverd dan ik dacht dat gedraaid zou worden. Maar deze komt van een in mijn ogen fantastische Spotify-playlist. Die heet Chopin on Period Instruments.
0: Oh ja.
2: Dus een hele lange speellijst die je af kan gaan. Waar een verzameling staat van mensen die op historische piano spelen. En ik vind deze track onder andere. Maar die lijst staat vol met prachtige. Track zo mooi, omdat je hier echt ook de personality van het instrument hoort.
0: Ja.
2: Wij pianisten hebben natuurlijk toch iedere avond een verhouding te maken met het instrument wat je onder je vingers krijgt. En zeker bij bijvoorbeeld mijn eigen Erard uit 1881. Ja, als je erachter gaat zitten, je hebt meteen, weet je, als je dat met vriendschappen ook kan hebben, je hebt echt een karakter in zo'n instrument zitten. En dat is echt vrijwel onmogelijk als je een nieuwe Yamaha hebt die van de rollende band zo.
0: Ik snap het.
2: Begrijp je?
0: Ja, ik snap het. We zijn toegekomen aan de vergelijking, zou ik haast zeggen. Want Rembrandt, je hebt iets heel leuks gekozen. Een album van Paolo Giacometti met de titel Erard en Steinway Compared. En dat zijn dus twee albums met hetzelfde repertoire, maar op verschillende instrumenten. Heel interessant. We laten eerst een stukje sonatine van Ravel horen op een Steinway en daarna op een Erard. Waar moeten we op letten?
2: Nou, eigenlijk van een aantal thema's die we al besproken hebben, is dat als je als speler achter het instrument zit, en wat we nu zo meteen gaan horen, als je dus dezelfde muziek speelt, dan een van de doelen van Erard, omdat het dus recht besnaard is, is los van wat Andrea zei, dat die bassen zijn niet alleen minder dik, maar je hoort het ook echt lokaler. Dus de hoge noten die je speelt met je rechterhand, hoor je ook echt rechts uit het instrument komen. Mm-hmm. Het midden en de bassen links. Dus het is een beetje alsof het een Steinway meer aquarel is, waarin alle kleuren juist over elkaar heen moeten gaan en om te versterken. En een Erard zorgt voor een bepaalde transparantie. En ik vind dus ook heel veel karakter, waardoor juist de muziek van Ravel echt optimaal tot zijn recht komt. Maar dat is aan iedereen om het zelf te beoordelen.
0: Ja.
2: Maar dit album is echt een klassieker, omdat natuurlijk die Giacometti met die gedachte die stukken heeft opgenomen, zodat mensen ook echt zelf hun smaak daaraan kunnen bepalen.
0: Heel
2: interessant. Heel tof album, ja.
0: We gaan eerst naar de Steinway concertvleugel luisteren.

0: En dat was het Modéré, eerste deel uit de sonatine van Maurice Ravel. Gespeeld door Paolo Giacometti, eerst op een Steinway en daarna op een Erard. Andrea, hoe was die vergelijking voor jou? Had je een voorkeur? Je mag het zeggen.
1: Geen commentaar. Ja, nee, het heeft allebei echt zijn kwaliteiten. Ja, nee, dat vind ik lastig.
0: Veel lastig?
1: Ja.
0: Wil jij dan nog wat over kwijt gaan?
2: Ja, zeker. Want ik heb het meegenomen omdat het zo, zeker voor dit programma, zo relevant en zo leuk is. Omdat het natuurlijk dezelfde pianist is. Dus wat ik net vertel, hè, dat wij als concertpianisten, onze beroepspraktijk is om steeds met een ander instrument. Ik vind dat je dat hier zo goed aan hoort. Dat je, en we kunnen niet zeggen, pianist A of pianist B maakt andere keuzes. Het is dezelfde speler.
0: Ja.
2: Dus ik vind dat je met dit hele album zo'n heel mooie illustratie krijgt van hoe een partnerschap met een instrument jou uitnodigt om iets anders te doen. Want Giacometti speelt op allebei de instrumenten.
0: Ja.
2: Dus dat... Dan kan de luisteraar alsnog zelf beslissen. Ik vind dit mooi. Of het zijn natuurlijk nuances waar het over gaat. Maar ik vind dat je heel beeldend hoort.
0: Ik vind het een geweldige tip voor de luisteraars om je smaak te bepalen.
2: Ja, precies. Ja, daar ging het bij
0: om. Om wat te leren.
2: Ja.
0: Andrea, we komen nu bij een bijzondere keuze van jou. Jij wil graag een harmonium laten horen. En ik zou je willen vragen eerst even kort uit te leggen. Wat is de relatie van een harmonium met de piano?
1: Ja, het heeft toetsen. De fortepiano is natuurlijk uiteindelijk voortgekomen ook uit een orgel, die natuurlijk ook wordt aangeblazen om klanken te maken. Het harmonium is behoorlijk in onbruik geraakt in Europa. Het is dus iets wat je hebt twee soort van pedalen met je voeten, maar in plaats van dat je daar effecten mee doet, blaas je daarmee dus de lucht in het instrument.
0: Ja, ik zocht het heel even op Google. Wat is een harmonium?
1: Ja.
0: En daar stond een toetsinstrument met windvoorziening.
1: Ja.
0: Dat vond ik heel mooi.
1: deze is al hilarisch. Je zou eigenlijk een keer... dat is een hele leuke tip, denk ik, voor luisteraar. Ook in Brussel heb je het Instrumentenmuseum. En daar heb je echt de meest totaal krankzinnige uitvindingen met toetsen. Echt, zeg maar, waarbij je strijkstokken kunt aanjagen. En het houdt echt niet op. En met geluidsfragmenten.
0: Ja.
1: Maar goed, harmonium, ik heb er ook zelf al eens op gespeeld. Was toevallig het werd vroeger gebruikt vooral voor de christelijke liedjes, zou ik maar zeggen. Ik heb het op een gegeven moment moeten spelen in een moderne opera. Dus ik heb eindeloos op dat rodding geoefend. En uiteindelijk moest ik toch gewoon op een keyboard met harmonium geluid. Omdat ik gewoon niet hard genoeg was voor het orkest.
0: Dat is vaak het probleem.
1: Ja, dat heb ik ook gelijk bij het wel gezet. Maar het is wel een heel grappig instrument. En ik wilde het toch ook een beetje een niet alleen maar eurocentrisch naar de piano kijken. Want hij is natuurlijk niet beperkt tot Europa.
0: Nee, ik vind het heel leuk dat je het hebt gekozen. Jij wil iets speciaals laten horen. Een harmonium in de klassieke muziek uit India.
1: Nou ja, precies. Ja, en India heeft natuurlijk een ontzettend, ambiguë relatie met de kolonisator. Dus ze hebben heel veel geërfd waar ze wel of niet blij mee zijn. En het harmonium is eigenlijk tegenwoordig helemaal omarmd. Hij is al aangepast, want ze wilden erbij kunnen zitten. Dus in plaats van dat je met je voeten aandrijft, doe je het met je linkerhand. En dan ga je dus met je rechterhand spelen. Het is relatief goedkoop. Het is goed mee te dragen als je ergens heen gaat. Dus het is super praktisch.
0: Het is een soort klein kistje.
1: Ja, klein kistje.
0: Met een blaasbalgje aan de achterkant.
1: Ja,
0: die moet je zelf heen en weer bewegen.
1: Ja, ik werd daar zelf als pianist gek van, dus ik liet dat dan door kinderen doen. En dan kon ik met twee handen spelen. Moest wel heel hard pompen.
0: Leuk.
1: Maar het is dus in principe een instrument wat dus echt gigantisch hot and happening is in India. Wat dus helemaal niet daar vandaan komt. Maar wat toch een voorganger van de piano is op een bepaalde manier. Die een heel ander nieuw leven heeft gekregen.
0: We gaan luisteren naar een Hindoestaanse klassieke raga.

Je hoorde het Indiaanse harmonium, uitgevoerd door Indiaanse muzici, met onder andere Tulsidas Borkar op harmonium. En dan nu nog een heel bijzonder instrument, Andrea, vind ik heel leuk, want het heeft te maken met jouw roots, het cymbaal. En we laten het cymbaal eerst heel even horen in een Roemeense dans van Bartok. Hier komt-ie.

0: Je hoorde het cymbaal in een Roemeense dans van Bartok. Andrea, wat is een cymbaal?
1: Eigenlijk de binnenkant van een piano.
0: Okay.
1: ook bespeeld met stokjes. Zoals we het nu kennen, is het nog niet zo heel oud hoor. Een beetje uit de 19e eeuw. Je hoort het tegenwoordig vooral in zigeunermuziek.
0: Je hoorde het cymbaal in een Roemeense dans van Bartok. Andrea, wat is een cymbaal?
1: Eigenlijk de binnenkant van een piano.
0: Okay.
1: ook bespeeld met stokjes. Zoals we het nu kennen, is het nog niet zo heel oud hoor. Een beetje uit de 19e eeuw. Je hoort het tegenwoordig vooral in zigeunermuziek.

0: Want nou ja, zoals jij wel weet, kan het conservatorium soms een vrij beklemmend gevoel opleveren. Ondanks dat ik een fantastische tijd heb gehad, hoor. Maar en wij gingen dus vroeger altijd. Ik heb een Roemeense vader, niet zigeuner, maar wel Roemeens. En je had in Zoetermeer, waar wij woonden, een gigantische, waanzinnige groep zigeunermuzici wonen. En die speelden dan één keer in de week of één keer in de twee weken in de Posthoorn in Den Haag. Nou, en die braken de tent af. En daar heb ik op een of andere manier toch mijn liefde en mijn plezier in muziek altijd blijven behouden, zeg maar. En nou ja, de Indiase muziek is natuurlijk in de jaren 60 pas echt doorgedrongen tot klassiek. Hè. Denk aan Philip Glass en John Cage al zelfs. En nou, heel veel mensen daarna. Maar de zigeunermuziek is natuurlijk al veel langer. Denk aan Ravel Tsigaan of wat dan ook. En Bartok, die natuurlijk met zijn field recordings de landerijen van Roemenië en Hongarije afging. Nee, dus ik vind het een hele leuke voorloper van de piano, omdat het inderdaad het binnenwerk is met stokjes bespeeld. Dus het is qua mechaniek een stuk minder moeilijk. Je hebt de Hongaren die. Want je bespeelt het dus met stokjes en dan aan de waarmee je, zeg maar, de snaren beslaat, zit een stukje stof. De Hongaren die hebben altijd heel veel stukjes stof bij zich om heel veel soorten effecten te hebben. En de Roemenen die doen het gewoon met een en dezelfde stof en die passen zich gewoon aan.
1: Heeft jouw vader het gespeeld?
0: Nee.
1: Of wel, jij zelf?
0: Nee, ik niet. Ik heb het al heel lang gewild, maar daar nooit tijd gehad. Zoals een goede pianist betaamt. Maar het is ergens wel toch een heel. Ik vind het een fantastisch instrument. En wat we nu gaan luisteren is dus ook een van die hits die ik als kind in de Posthoorn heb gespeeld. En die Roemenen die kunnen er wat van.

0: Ora Marti Sodo Lui door Barbu Lautaru Folk Music Orchestra. Andrea, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar
1: hartstikke goed.
0: We gingen hier nog net niet in Polonaise door de studio. Dankjewel, Andrea. Wat een fantastisch nummer. Heerlijk. Rembrandt, een Roemeens cymbaal en daarvoor een Indiaas harmonium. Dat moet jou als veelvraag toch aanspreken?
2: Ja, zeker. En Andrea heeft een heel mooi voorschot gedaan. Dit cymbaal stamt natuurlijk af van de Arabische kanoen of de Persische santoer. Het leuke is dat in het Arabisch kanoen betekent wet. De wet. Dus zoals dat bij ons in de westerse muziek ook is, dat de piano natuurlijk een bindmiddel is, plus vaak wel niet de wet bepaald. Maar dat vond ik altijd heel grappig dat het woord kanoen gewoon letterlijk wet betekent. De eerste bronnen van de santoers en de kanoens zijn echt wel honderden jaren eerder. En als je er mee speelt, ik doe wel eens projecten met Iraniërs, zoals je weet, of Arabieren. Ervaar ik dat ook echt als een voorloper van de piano die je inderdaad aanslaat. Natuurlijk, hè,
0: met hamertjes?
2: Met hamertjes. Dus het voelt ergens, het voelt dichtbij, maar ook niet. Omdat het technisch echt heel anders werkt. En dus ik wil de luisteraar zeker uitnodigen om kanoen en santoer muziek.
0: Kanoen en hoe noem je?
2: Santoer. S-A-N-T-U-R. Of ja. Soms met dubbel O. In India spel is het net iets anders. Dus nu hebben we echt party music gehoord. Maar zowel de kanoen als santoer kan ook heel spiritueel zijn. En ook over de harmoniums inderdaad nog even. Ik heb er zelf thuis 4. 2 Europese harmoniums. En
0: volgens mij heb jij een heel groot huis. Heel... Want dat past anders toch niet? Een
2: soort museum. Maar de Indiase harmoniums die worden ook heel veel gebruikt. En in Pakistan trouwens ook om de devotional tekst die je zingt, jezelf daarmee mee te begeleiden. Dus eigenlijk dubbel je het. Ja. Beetje alsof je een Bach-kantate hebt en de sopraan zingt een lijn en de barok-hobo verdubbelt die lijn. Dat is ook heel veel hoe de harmoniums gebruikt worden. En ook voor jongere makers van nu, wat ik heel leuk aan vind, is dat de instrumenten juist heel breed worden ingezet. Ja. Door mensen van verschillende allooi, verschillende achtergronden. Uiteindelijk maakt het ook niet uit wie welk instrument uitgevonden heeft. Want dat blijkt hier wel. Hè, als die eerste sources uit Iran of Midden-Oosten komen. We zijn mensen, weet je. En we maken er muziek mee. Maar dat nog even als schot voor open doel na Andrea's mooie voorzet.
0: Dankjewel, Rembrandt, voor dit college.
2: Graag gedaan.
0: Heel leerzaam voor onze luisteraars. Ik vond het een feestje met jullie. Ik heb echt zoveel opgestoken wat ik nog niet wist. En ik denk dat dat ook voor onze luisteraars geldt. Dankjewel, Andrea Fasi en Rembrandt Frerichs, voor jullie interessante keuzes en mooie en persoonlijke verhalen. Heel fijn. Alle informatie over de tracks van vandaag kun je vinden op de website van Discotafel onder de kop uitgelicht. Zo dadelijk gaat Hans Smit in Panorama Zondag in gesprek met muzikant en artistiek leider Guy Corneille. En tot slot eindigen we deze uitzending met een Steinway concertvleugel. We kozen voor een pianoconcert dat zelden te horen is, van de 19e eeuwse Engelse componist Henry Littolf. Je hoort het tweede deel, het scherzo, uitgevoerd door pianist Peter Donohoe samen met het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Litton. Fijne avond en tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur. Elke dag.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdiensten in kritieke toestand uit het water gehaald. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Dat koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag met Hans Smit.
12: Ja, goedenavond. Welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij de route uitgestippeld met veel muziek onderweg. Mijn gast van vandaag die stapt over grenzen heen. Als musicerende danser of dansende muzikant kiest hij niet voor de gebaande paden, maar voor de vrijheid van verbeelding en creativiteit. Of hij nou voor een zaal voor volwassenen staat, of voor een publiek van kinderen, of in de open lucht, dat kan ook. De passie, energie en overgave zijn er niet minder om. En dat blijft niet onopgemerkt. Hij heeft veel succes. Mijn gast vanavond, Guy Corneille. Fijn dat je er bent.
13: Hallo, dankjewel.
12: Vanavond, nee, wacht even. Even een vraag zomaar. Hoe was jouw zondag? Want het was een warme dag.
13: Nee, heel erg leuk. Ik heb eigenlijk heel hard gewerkt op deze warme dag.
12: Ja, wat heb je gedaan?
13: We gaan volgend week is Down the Rabbit Hole Festival. En de dansers is eigenlijk elk jaar daar met iets wat we verder nooit doen. Wat verder soort van nergens doen. Soms een voorstelling op een heel andere manier. Of samen met een ander gezelschap een voorstelling door elkaar heen klutsen. En dit jaar gaan we samen met een hele hoop makers van Orkater een soort remake maken van de Titanic.
12: Oh.
13: Alleen dat gaan we dus hebben 3 repetitiedagen voor. En vandaag was de eerste. Dus
12: dat
13: we hebben
12: is heel vrij weinig.
13: Ja, precies. Maar iedereen heeft zo heel veel dingen meegenomen die ze al kennen. Mm-hmm. En we leren dingen van elkaar. En het is dan om 1 uur 's nachts of 2 uur 's nachts of zo gaan we dat doen. En dat is ook die snelkookpan-energie is juist wel heel leuk.
12: Ja.
13: Om te doen. Dus daar kom ik net vandaan.
12: Ja, dus hard gewerkt. Ja. Jullie staan ook op jullie dans. Ga je daar hetzelfde doen of doe je daar iets totaal anders?
13: Nee, daar doen we de laatste voorstelling van Shake Shake Shake. Die we dit voorjaar hebben getoerd. Hmm. En dan gaan we in het Vondelpark nog een soort laatste keer in Nederland die doen.
12: Oké, okay, ja. Mooi. Goed, nou vanavond, dat wou ik zeggen. Vanavond neem je ons mee op reis door jouw culturele landschap. Dat voert door je boekenkast, maar ook langs een groots concert. We komen ook nog wat immaterieel erfgoed tegen. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller Teun Faber heeft uitgekozen. Hij koos om te beginnen voor muziek van Antonio Vivaldi.

0: Dat was cellist Jean-Kien Keras bij de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van Georg Kalwaid met een deeltje uit een celloconcert van Antonio Vivaldi. Guy Cornijen, mijn gast dus vanavond. Fijn, Guy, dat je er bent. Nogmaals, ik ga even wat biografische gegevens van jou geven. Je bent geboren in 1990 in Utrecht. Je groeit er ook op. Blijft ook in je latere leven je vertrouwde stek, die stad, die je alleen even verlaat voor een studie culturele antropologie in Londen. Daar leer je vooral hoe je goede muziek maakt. Sinds je op je 12e een gitaar kreeg omgehangen, ben je niet meer gestopt met spelen. Je hebt onder andere je eigen band La Corneille, wint meerdere popwedstrijden. Wordt bejubeld om je authentieke geluid als singer-songwriter. Maar steeds meer schuif je op naar de danswereld. Is niet zo verwonderlijk, want je ouders zijn dansers en choreografen. Oprichters van gezelschap Dansend Hart, dat later doorgaat als de dansers. Wiesmerks en Charles Corneille. Jij maakt muziek bij de voorstellingen, zingt en danst mee. Met vriendin en choreograaf Josephine van Renen neem je het stokje van je ouders over. Jullie bouwen voort aan het gezelschap dat jong en oud in vervoering brengt. Met de ritmische, meeslepende verhalen. Of we nu in de reguliere theaterzalen is of op festivals als, nou, je zei het al, Down the Rabbit Hole. Maar ook de Parade en Oerol. Daar stond je vorige week nog op de Schelling. En het publiek mocht, zoals wel vaker, maar bij jullie gebeurt, maar dit keer was het wel min of meer een experiment. Het publiek mocht meedansen. Building a Dance heette de voorstelling. Hoe gaat dat? Die combinatie van die geoefende lijven van jullie zestal en dan met, ja, ik heb de gemiddelde Oerol-bezoeker, met alle respect, ik ben er ook één, dus ik weet hoe ze eruit zien.
1: Ja, de verrassing was dus eigenlijk dat we dus geen getrainde lijven bij ons hadden. Dus het was, we hadden drie live muzikanten bij ons en Josephine, dat is mijn vriendin, die de choreograaf. En dat was voor sommige mensen, waren er ook een beetje door verrast, die bij onze locatie aankwamen, maar ja, we wilden eigenlijk, we krijgen heel vaak de reactie nadat we een voorstelling hebben gespeeld van, oh, ik zou dit zo graag ook willen doen. Of waar kan ik niet soort van op de een of andere manier meedoen? Of kan ik dit leren? En toen dachten we, nou, we gaan gewoon iets maken. Proberen iets te maken dat daaraan beantwoordt of zo. En we horen dit ook heel vaak op Oerol. Dus we dachten, nou, dan is Oerol ook de goede plek om dat te proberen. En we hadden wel wat kleine testjes hiervoor gedaan. Ja, en het gaat niet om de training van je lijf of zo, maar het gaat vooral om, of het gaat om de training van de sensitiviteit van je lijf, meer dan van de prestatiekracht of zo. Dus van hoe kun je luisteren naar de muziek, hoe kun je met je fantasie je arm bewegen of voelen hoe je voeten in de grond staan en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En hoe kun je met elkaar soort composities maken of choreografie. En dat kan gewoon zijn met lopen en staan en om je heen kijken en op een mooie manier van de ene kant naar de andere kant lopen. Dat gaat vooral over dat je voelt dat de wind in je lucht zit. En dat is ook eigenlijk wat we altijd met dansers, waar we dansers aan proberen te herinneren als ze samenwerken. Van oké, en dat kan eigenlijk iedereen.
0: Dat Oerolfestival, dat is een belangrijke plek voor jullie. Ik heb meerdere keren jullie daar zien staan. Shake, Shake, Shake was een voorstelling. Ja. Hold Your Horses, Hush ook. Die Shake, Shake, Shake ga je dus voor het laatst spelen in Nederland in het Vondelpark binnenkort.
1: Ja, klopt.
0: Wat heeft dat festival en hoe komt dat contact tot stand? Oerol bedoel ik dan dus.
1: Ja,
0: Is het zo dat jullie dan zeggen, maar wij willen wel? Of komen ze naar jullie toe? Hoe werkt dat?
1: Ja, bij ons, ik weet niet hoe het bij andere mensen gaat. Ik weet alleen hoe het bij ons gaat. Maar bij ons is dat wel echt een heel lang verhaal ook. Het gaat zo ver terug dat, zeg maar, de eerste keer dat ik ooit iets met, nou goed, niet de eerste keer dat ik ooit iets met dans heb gedaan, maar de eerste keer dat ik een voorstelling als muzikant in een voorstelling stond, was ik 18 en dan was het op Oerol met een voorstelling die mijn moeder, Wies, daar had gemaakt. Dat heette Dansers in de Duinen. Dat was 2008 uit mijn hoofd of zo. En 2009 maakte ik ook nog Dansers aan Zee. Dat deed ik ook aan mee. En daar heb ik ook Josephine ontmoet. Want die was stagiair toen.
0: Maar
1: dat
0: is een heel belangrijk festival.
1: Voor ons is het altijd al een soort van heel groot ding geweest. En dat was ook eigenlijk waar we samen, en ook samen met Wies toen, en Charles natuurlijk ook, maar waar eigenlijk voor het eerst die live muziek in de dans samen is gekomen en dat we dat daar samen hebben ontwikkeld. En vervolgens, hoe we dat hebben opgebouwd, het gaat echt heel lang terug, gaat meer dan, het is 18 jaar geleden of zo. En een paar jaar later zijn Josephine en ik onderdeel worden van, dat heette toen Oerenatelier, heet nu geloof ik Werkplaats, van die talenten. En dat was eigenlijk het laatste jaar, want daarna stopte de subsidiëring daar ook van. Mm-hmm. Maar zijn we eigenlijk daar begonnen. En we hebben altijd gezegd, het is ook een plek waar we dat locatietheater echt willen onderzoeken. En daar ook induiken. En ik denk omdat we daar altijd echt een nieuwsgierigheid naar hebben gehad. In het begin was het misschien wel van, misschien willen we een keertje een voorstelling daar op die plek spelen. Maar als we daar aankomen om een voorstelling te maken, ja, nu niet, want nu kwamen we halverwege het festival aan. Maar meestal zijn we het eerste gezelschap dat daar is. En wij zijn super lang op die plek. En meestal zijn we ook dan al 3 keer daar geweest voor allemaal locatiebezoeken en uitprobeersels en zo.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat die toewijding en andersom. Hebben we daar ook dus een publiek op gebouwd in de loop der jaren. Dus er is een soort wederzijdse toewijding met dat festival. En met het speciale aan dat festival, namelijk dat het in de natuur is. En dat mensen, dat ook publiek het heel erg diep in hun hart draagt. Dat wij het diep in ons hart dragen. En dat is iets samen nu.
0: Ja, precies. En dat betekent dat je ook van die diepte van het landschap gebruik kan maken. Als je choreografieën daar plant. Hè?
1: Ja.
0: Voorstellingen daar plant.
1: Ja.
0: Vind je daar wel een mooi beeld dat jij vertelt dat je in 2008 in een voorstelling van je ouders hebt gestaan.
1: Ja.
0: En nu hoor ik dat jullie als de dansers ook vaak jullie eigen kinderen alweer meenemen naar gigs. Dus wat dat betreft gaat de geschiedenis gaat door. Hè?
1: Ja. En ook anders natuurlijk. Maar ook wel, want elk kind is ook weer anders. Maar het is wel, die gaat wel mee inderdaad.
0: Ja, zie je daar nu ook al dat je denkt, oh, dat zou kunnen dat er ook een klein dansertje in zit of niet?
1: Ja, daar moet ik mee oppassen natuurlijk. Dat ik dat heel graag wil. Nou goed, hij heeft ook even meegedaan met Building a Dance. Hij was er erg goed in, al zeg ik het zelf. Maar we zullen het zien. We zullen het zien.
0: Ja, jij wilde ooit postbode worden. Je bent ook iets heel anders gaan doen. Dus,
1: ja, precies. Precies.
0: Wij gaan weer naar muziek. Naar muziek van, in dit geval van Claude Debussy. Ik waarschuw, ik leg alvast even uit dat we daarna gaan we ook nog muziek van Jimi Hendrix laten horen. Want dat is je eerste kunstwerk.

0: Passepied was dat. Deel 4 uit de Suite Bergamasque van Claude Debussy. Je hoorde Jean-Yves Lambafouzet op de piano. Als je thuis zit te luisteren naar dit programma en je hebt een vraag aan Guy Corneille, mijn gast van vanavond, of je hebt een opmerking over dit programma, dat kan allemaal via de NPO Luister app. Die staat tot je beschikking. Wij gaan, Guy, naar jouw eerste kunstwerk. Ja, ik zei het al, Jimi Hendrix, 1969. Zullen we een stukje luisteren?
1: Ja, graag.

0: think you move. But I wanna know for sure, y'all. Come on, I'll suck it to the one time. You move me.
1: Ja, je was er nog niet, hè? Je bent van 1990. Had je erbij willen zijn?
2: Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Dus, ja, je had er wel bij willen zijn.
1: Ja, wat maakt dit concert in de Royal Albert Hall? Hij staat ook op YouTube, dit concert. Dus je kunt het bekijken. Je ziet dat het een hele volle zaal. Heel dicht op de artiesten die staan op te treden. Ja. Wat maakt het zo bijzonder, dit concert?
2: Ja, ik ben niet per se een soort hele erge kenner dat ik precies weet welk concert hij allemaal heeft
1: gedaan.
2: Maar
1: Jimi Hendrix ook
2: maar bijzonder. Ik was gewoon, en ik had dan een cd van dit concert als kind. En Jimi Hendrix, ja, ik weet niet, het is gewoon een soort van wilde expressiviteit of zo. Dat ik denk van, wow, wat gebeurt hier? En ook inderdaad als je die films van het concert ziet van, er staan allemaal mensen van achterop op het toneel erbij en daarna en weet je, iedereen staat op en is aan het dansen en andere mensen zitten weer en het voelt zo erg alsof zo'n gevoel van waar ben ik in mijn land of zo en dit is exciting en er zit super veel energie erin en dat lijkt me geweldig om daarin te zijn.
1: Ja. Heb jij ooit, je hebt ook je eigen band, ooit op die manier in een entourage gestaan dat je dacht van, nou, ik ben Jimi Hendrix niet, maar het komt in de buurt.
2: ik weet niet of ik zo'n solist ben of zo als hij, hoewel hij natuurlijk ook. Hij heeft ook altijd andere mensen een beetje spelen. En ik vind ook met die drummer het heel vet hoe die daarmee samenspeelt. Maar er gebeurt iets op die Down the Rabbit Hole festivals of zo, waar dat dan zo in de nacht is. En waar ik echt het gevoel heb van, ik weet niet, niemand weet precies wat er gaat gebeuren. En dat is vet. En iedereen kan daarop die soort veelvormigheid iets doen of zo.
1: Ja, ja.
2: En misschien is ook wel wat met die Building a Dance een klein beetje opzoeken. En we zijn daar gewoon nog niet zo goed in om dat helemaal naar grote hoogte te brengen. Maar er gebeurt al wel wat veel, denk ik. Ik denk die Down the Rabbit Hole nachten dat daar wel ook is gebeurd.
1: Ja. Hoe kwam de gitaar destijds op jouw pad? Want ik zei eerder vanaf je 12e... Hij is omgehangen. Ja, ik zie het ook echt voor me. Van. Ja, ga jij maar gitaar spelen, jongen?
2: Het was ook een beetje van, wij hadden eerst pianoles als kind. En dat vond ik op een gegeven moment, ik kon geen noten lezen. En dat ging heel langzaam. En ik kon het ook niet leren blijkbaar, want mijn broer kon het wel. En toen viool, en dat lukte ook niet. Maar toen op een gegeven moment zijn we een beetje gestopt met muziekles. En we hadden een gitaar thuis liggen, want mijn vader speelde gewoon gitaar vroeger. En toen heb ik die op een gegeven moment opgepakt van, misschien is dit wel leuk. En toen heeft hij me een paar dingen geleerd. En zo is dat eigenlijk begonnen. Eigenlijk op het moment dat ik ben gestopt met muziekles, is dat begonnen. Ja. En toen dacht ik van, maar dit is leuk en vet. En hier kan ik ook een soort van, ik weet niet precies wat ik dacht, maar ik vond het leuk.
1: Ja, ja. Je had ook een bandje dat Wild Thing heette. Dus ja. de link met Hendrix was er ook al.
2: Ja, precies. Nou, ja. Dat luisterde ik. En dat was de Wild Thing is het eerste lied wat mijn vader mij leerde op gitaar. En het is ook gewoon, het zijn drie akkoorden. Maar ja, als je Jimi Hendrix bent, heb je maar drie akkoorden nodig, zeg maar. Om gewoon iedereen, om toch heel veel virtuositeit of gewoon energie en dingen erin te leggen. Ja. Ik denk dat dat me wel aansprak, dat je weinig nodig had. Maar ja, en er was iets en ik vond het heel leuk om het van hem te leren. En daarna heb ik ook nog wel gitaarles gehad met dingen. Maar, en dus, het was heel leuk om gelijk een band te hebben ook. Met dan vrienden en iemand speelde dan dwarsfluit. En dacht oké, dat zit dan ook maar in.
1: Ja,
2: en,
1: doe maar. Ja.
2: En dan speelde er nog iemand gitaar en nog iemand piano. En die pianist van Wild Thing, daar speel ik nu nog samen mee.
1: Ja, Hans van Bunt. Die zit nog bij jou in de dansers. Dat is dat mooi.
2: Dus dat is, daar is ook gewoon iets. Ik denk dat het muziek maken, het samen muziek maken is uiteindelijk wat het voor mij, waar het kwartje voor mij is gevallen.
1: Ja, ja. Neem ons even mee naar die familie. Wanneer is eind jaren 90? De kleine Guy die opgroeit in de buurt van het ledig erf, hè, geloof ik.
2: Ja, precies. Ja.
1: Zo'n mooie naam vind ik dat, voor de straat. Ja.
2: Maar, het is een erf, hè? Ja. Bij de Geertkerk daar in de buurt, ja. Mm-hmm. Ja, wat kan ik zeggen? Ja, mijn ouders hadden dus wat je zegt, Dansend Hart. Werd later Merckx en Dansers. En dat was in ons huis, dat gezelschap. Dus we hadden een soort dansstudio, noem dat de Ronde Zaal. Wij woonden in het huis, dat huis heette Palladio. En dat was een soort oude kleuterschool. Vroeger was het een kleuterschool. En dan het klaslokaal, daar hadden mijn ouders dan een dansstudio in gemaakt. En daar gaven ze heel lang geleden ook danslessen en mm-hmm. training en zo. Maar op een gegeven moment is dat hun huis geworden van hun gezelschap. Dus ja, er waren altijd dansers in ons huis. En soort van onze douche was ook de kleedkamer voor alle dansers. En dat gebeurde er. Ja, er gebeurde zoveel, joh, in ons huis.
1: Had jij een broer? Nee, je hebt een broer, hè?
2: Ik heb één broer, precies. Ja.
1: Als jullie naar school gingen, dan waren er waarschijnlijk de dansers al over de vloer.
2: Ja, precies. Ja, of misschien ik keek een beetje op tegen dit. Tegen dit soort van hele praat over dingen, omdat mijn geheugen dus echt heel slecht is. Oh. Dus ik weet niet zo goed. Mijn beeld ervan nu, inderdaad, kan ik vooral zeggen, ja, we hadden ook een soort een oppasclubje. En dat zijn ook allemaal mensen die ik nu nog spreek. Maar er was ook een soort die dansers die daar over de vloer kwamen. Ik weet vooral nog, als ik terug thuis kwam van school, dan waren die vaak ook aan het repeteren. En dan liep ik daar langs. En soms kwam ik dan eventjes ook een beetje kijken of niet. En die mensen kwamen heel vaak ook eten. En voor mij liep dat een beetje allemaal door elkaar. Dus ik heb daar niet echt een structuur in kunnen ontdekken. Het moet er vast zijn geweest, maar ik was ook super dromerig. Dat gebeurde gewoon. En wat was er nog meer? En dan af en toe was er in het weekend, kwamen er ineens heel veel mensen. Want die danszaal die gebruikten we ook nog soms voor klassieke concerten. En dan organiseerden we zelf. En dan kwamen de mensen uit de buurt om te luisteren. En dan ging mijn vader dan koken voor al die mensen. En dan gingen wij zo glazen halen en inschenken en helpen en afwassen. En weet ik wat allemaal. En dat heeft echt zo doorgezet. Dat is eigenlijk totdat ik uit huis ben gegaan, was dat altijd zo. Ja, was dat huis zo levendig.
1: Bijna met de paplepel toch wel ingegoten, toch?
2: Ja, maar veel verschillende dingen, denk ik. Dus inderdaad, dans, kunst, überhaupt muziek. Mensen ontvangen, dingen organiseren. Maar ook, ik weet niet, wat deden we nog? We deden dan elke schoolvakantie, gingen we ook helemaal weg. En was niet zo vaak met mijn vriendjes dan. Maar ik had dan andere vriendjes in een soort van leegstaande bouwval in Frankrijk. Waar ze dan elk jaar heen gingen. En daar heb ik ook mijn vrienden nog weer ontmoet.
1: Nou, het geheugen komt langzaam terug.
2: Ja, precies,
1: hoor,
2: langzaam wel.
1: Ja. Laten we nog even naar Jimi Hendrix gaan luisteren.

0: Live in de Royal Albert Hall in Londen, 1969. Little Wing was dat. Je hoorde Jimi Hendrix op de gitaar en zingend. Noel Redding op de bas en Mitch Mitchell op de drums. En Guy Corneille herinnert zich net tijdens de muziek nog dat hij in die vakantie in Frankrijk ook allemaal een gitaarspeler
1: was. Ja, daarom was ik dit, merk ik dat ik dit aan het vertellen was. Is, wij waren daar in Frankrijk, dus in the middle of nowhere. Er is dan helemaal niemand. Maar verderop woonde dan een Brits gezin. Met allemaal kinderen. En één kind was precies even oud als ik. En die deed maar één ding. Dat was gitaarspelen. Ulysses Wells heet hij trouwens. Ook heeft hij ook hele mooie muziek. Maar is nu muzikant nog steeds. Aha. Maar wij speelden altijd die hele zomers en winters als we samen waren. Samen gitaar. En nog eigenlijk. Dus dat is een soort daar. En Jimi Hendrix altijd. Dus dat is, daar komt dat heel erg vandaan.
0: Ja, ja. Oh. Ja, Jimi Hendrix op. Ja, toch wel die zender hoor. Wel degelijk.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, dat bedoel ik. We gaan zo naar jouw tweede kunstwerk. Dat heeft met dans en met muziek en ook met een soort vechtsport te maken, volgens mij.
1: Ja.
0: Laten we het introduceren met de muziek van Paulinho Nogueira.

0: geïnspireerd door muziek van Bach, maar dan op een geheel eigen wijze geïnterpreteerd. Bachaininia nummer 1 van de Paulinho Nogueira was dat, gespeeld door Plinio Fernandes. We zijn aangekomen bij het tweede kunstwerk van Guy Corneille, mijn gast. En dat noem jij zelf een folklore-achtig iets.
1: Ja, ja, klopt.
0: Dat is ons doorgegeven door onze geweldige redacteur Deborah Blekkenhorst. Maar ja. wat bedoel je ermee?
1: Ja, ik bedoelde vooral van... iets... Ik heb soms iets met een soort van... Wanneer de wereld van muziek en de wereld van dans en de wereld van leven en de wereld van, weet ik, dat allemaal zo los van elkaar bestaat of zo. Mm-hmm. En ik realiseerde me maar we zijn nu met de dansers ook heel veel, hebben de afgelopen jaren best wel veel onze nieuwsgierigheid gevolgd naar wat kunnen folklore invloeden soort van ons allemaal brengen of zo. En ik heb me wel eens afgevraagd, waar komt dat nou vandaan? En want die interesse die gaat heel erg over ook de manier waarop muziek en dans gewoon bij elkaar horen. Maar ook over de manier waarop kunst gewoon deel kan zijn van het leven. Of zingen en dansen gewoon niet er is om op het podium een kaart voor te kopen en voor te applaudisseren. Maar gewoon, gewoon erbij hoort of zo. En daarmee iets tegelijkertijd praktischer en misschien ook spiritueler wordt of whatever. En ik heb wel eens gedacht, misschien komt... voor mij er wel iets komt. Ik heb dus als kind capoeira gedaan, zeg maar. Sinds
0: ja, want daar gaat het. Hè?
1: Daar gaat het.
0: Capoeira. Ja, ja.
1: Capoeira. Daar gaat het naartoe. Als ongeveer rond dezelfde tijd dat ik die gitaar om mijn nek gehangen kreeg, was ik begonnen met capoeira. Ik weet niet meer precies hoe oud ik was natuurlijk, maar. Wij waren zo het eerste van een groep, Cascadura heet zij in Utrecht, bestaan nu nog. En wij waren zo de eerste lichting kinderen die dat deden. Mijn broer en ik en nog wat andere vrienden. Wat me dat heel erg heeft gegeven, denk ik, onderbewust, is natuurlijk een bepaalde soort fysieke basistraining, maar ook dat tegelijkertijd, terwijl er de hele tijd een soort van iets van ritme is en dat we ook allemaal moeten zingen en dat konden we allemaal natuurlijk niet en het klonk nergens naar, maar het was wel een soort van dat ook. En ook zelfs dat dus niet zo uitmaakte, maar dat het gewoon is van, je leert in principe een vechtsport of een soort cultuuruiting. Het is ook, je doet het omdat je het moet doen en ook je kan je ermee verdedigen, maar het is ook goed dat je het een beetje op ritme doet. En het gaat er niet om dat het er daarna heel mooi uitziet en op een podium kan doen. Of het gaat er ook dus ook niet per se om dat je echt iemand in elkaar moet slaan, maar het gaat erom dat je een soort basis hebt om vervolgens in die kring, en na elke les deden we dan zo'n kring, een rodda heette dat, en dat je met elkaar een soort contact daarin maakt en iets doet met elkaar.
0: Ja.
1: En daar is dan geen publiek. Daar is dan geen echt performer. Iedereen klapt, iedereen zingt, iedereen doet. En er stappen mensen in het midden. Mm-hmm. En die tasten elkaar af. En daar zitten regels bij, maar ook niet allemaal uitgesproken. En ergens dat hele gebeuren van, ook dat die regels niet uitgesproken zijn en dat je het een beetje moet uitzoeken en dat je loopt te stuntelen daardoorheen. Daar heb ik me ook wel heel thuis in gevoeld. Mm. Of zo.
0: Eigenlijk is dat een soort pleidooi voor het toelaten, ook in het onderwijs en dergelijke, van op deze manier kennis maken met bijvoorbeeld zo'n dans, annex, gevechtssport. Dat je het niet doet om er heel goed in te worden, maar vooral om het je eigen te maken, om te voelen dat je wat je met je lichaam kunt.
1: Ja, misschien wel. Ja, en er is dit is...
0: Net als dat mensen judo gaan doen. Niet om vervolgens iemand te kunnen vloeren. Maar nee. Meer om goed je twee benen op de grond te kunnen hebben. En weten hoe je kunt vallen.
1: En dan denk ik specifiek, heb ik het idee dat in Nederland er heel vaak mensen gewoon heel vaak zeggen, ik kan niet zingen of ik kan niet dansen. Weet je, dat zijn dingen die heel vaak worden gezegd. Mm-hmm. En dat, zeg maar, in die kring dan, dat is geen excuus. Iedereen zingt. Iedereen beweegt. Je komt hier om dat te doen. Weet je, dus, en je doet dat ook niet voor jezelf, maar je doet dat gewoon om we proberen hier een soort focus te maken met elkaar. Dus je moet dat doen.
0: Dus een hele gelijkwaardige manier van met elkaar omgaan.
1: Ja, precies. En je moet niet zingen omdat je dan zo nodig... ik heb een beetje het idee dat er achter die gedachte zit van, ik kan niet zingen van, zingen is iets wat andere mensen mooi moeten vinden of zo. Of zingen is iets waarmee ik soort van mezelf als individu kan onderscheiden van de rest.
0: Ja, en dat kan. We moeten allemaal meedoen aan de Voice of Holland.
1: Precies, talentenjachten ding. Terwijl ik denk dat... Daar heb ik een soort ibeligheid voor. En ik denk dat misschien ook wel die nieuwsgierigheid naar die wereld van de folklore. Daar zit ook echt excellentie in. Maar er zit ook een soort gewoon toewijding aan de praktijk. Ja. En aan we maken die dansavonden samen. En daar moet je gewoon voor spelen. En dat doe je voor wat er daar gebeurt. En niet voor het podium en de talentenjacht.
0: Dat is grappig. Ik hoor hier toch ook wel een beetje de culturele antropoloog in terug. Dat is opmerkelijk. Want je groeit op in een omgeving met heel veel... Met theater, met dans, met cultuur.
1: Ja.
0: Je had ook nog een tante, Monique... Die ook nog eens veel jeugdtheater maakte.
1: Ja.
0: Maar jij gaat naar Londen om de culturele antropologie te gaan doen. Waarom dacht je van, kom, ik ga eens iets even hieruit of zo?
1: Dit weet ik dus ook niet meer.
0: Dit weet je ook
1: precies.
0: Niet meer.
1: Ik weet wel dat ik een oom had die ook culturele antropologie heeft gestudeerd. Dus dat ik dacht van, nou, dat. En ik vond hem heel aardig en tof. En die deed allemaal hele toffe dingen. Ik dacht, nou, misschien moet ik dit ook dan maar gaan doen.
0: Ja, maar hoe was dat dan in Londen? Wat kwam je daar tegen? Ja, die gitaar.
1: Die vriend uit Frankrijk.
0: Frankrijk, ja.
1: Die verhuisde ook naar Londen. Dus ik heb ook met hem daar samen gewoond.
0: Okay.
1: En ik heb heel veel muziek gemaakt daar. Maar ook wel, toch die opleiding. Ik ben op een gegeven moment... Ik had op soort van twee universiteiten ingeschreven. En eentje was zo LSE, dat is zo heel erg ambitieus. En dacht van, oké, ik wil goede cijfers en blabla. En daar ben ik niet aangenomen. En de andere was Goldsmith. En daar is soort van... daar heeft het, zeg maar, die heeft een hele grote kunstafdeling. En zo Tracy Emmond en die andere
0: kunstenaar.
1: Ja, al die, zeg maar, heel veel beeldende kunstenaars zijn ervan gekomen.
0: Ja.
1: En ook toen ik daar was daar David Graeber. Die het is een antropoloog, maar die heeft heel beroemde boeken geschreven. Het is het 5000 Years of Depth of zo. Dus dat was in die tijd een heel maatschappelijk kritisch en heel alternatieve omgeving om gewoon over de samenleving na te denken. En anarchistisch en marxistisch. Gewoon die gedachtegoed werd heel veel over nagedacht. Er waren heel veel studentenprotesten.
0: Mm-hmm.
1: Daar werd over gepraat. Dus deze soort. En ik merkte toen ik terugkwam in Nederland dat daar een soort maatschappijkritiek gewoon. Dat mij wel gewoon was geworden. Die hier eigenlijk niets. Die in mijn omgeving wat minder gewoon was of zo.
0: Was dat lastig? Dat betekent dat je dus een beetje je bevoelde je een beetje een buitenbeentje.
1: Nou, dit is wat antropologen heel vaak beschrijven. Dat heet de reverse culture shock. Dat is dus als je soort ergens anders heen gaat en dat je dan terugkomt en dat je dan een cultuurschok krijgt van je eigen cultuur. Dat had ik wel een beetje, ja.
0: Ja, waar schrok je het meeste van?
1: Er is iets. Er is een soort de normaliteit waar aan gehecht wordt in Nederland. Dat is, daar schrok ik van. Ik was gewoon, ik was in Engeland en daar liepen mensen die hadden, weet ik veel, blaadjes over hun gezicht geschilderd en die gingen zo naar school toe. En iedereen kwam steeds heel anders tevoorschijn. Heel erg soort van was heel open over wat normaal was en soort counterculture leefde heel groot.
0: Ja, een beetje de cultuur van doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg.
1: Die voelde ik heel erg sterk toen ik weer terugkwam. En ik denk niet dat ik hem zo erg bewust had meegemaakt als kind of daarvoor. Maar met terugwerkende kracht denk ik wel van, daar viel dus ook een kwartje in Engeland. Maar waarom moet het op de manier waarop je het kan... Het is een beetje fantasieloos of zo.
0: Ja.
1: Kan daar niet meer fantasie in komen?
0: Maar kennelijk had je toch wel het vertrouwen om
1: meegemaakt als kind of daarvoor. Maar met terugwerkende kracht denk ik wel van... daar viel dus ook een kwartje in Engeland. Maar waarom moet het op de manier waarop je het kan... Het is een beetje fantasieloos of zo.
0: Ja.
1: Kan daar niet meer fantasie in komen?
0: Maar kennelijk had je toch wel het vertrouwen om te gaan dansen toen je...

0: mijn moeder ging die voorstelling maken op Oerol. En daarvoor kwam ik terug. En
1: zij gaf je vertrouwen.
0: Ja, dat sowieso. Dat, tenminste, dat is ook zo van, nou goed, ik heb me nooit echt afgevraagd of, en daar ben ik heel dankbaar voor, ik heb nooit echt afgevraagd of het een soort van wel podiumwaardig is wat ik doe op het podium. Hmm. Omdat het gewoon in haar werk was. En zij zei gewoon van, nou, ik weet, ga maar dit doen, dan komt dat goed. Doe maar dat, dan komt het goed. Ga gewoon een liedje spelen daarboven op de duin. En de eerste was ik ook gewoon vooral gitarist en werd ik één keer opgetild door dan een hele sterke danser. En dat was dan heel leuk. Prima. Tweede voorstelling sprong ik in de zee samen met mijn vriendin. Prima, kan ik ook nog wel. En zo bouwde dat een beetje op. Maar dat is dus ook, dat vertrouwen heeft zij daar heel erg opgebouwd. Ja, zeker.
1: Ja, ga maar zingen met een gitaar. Dit komt uit een voorstelling van de dansers. Van jouw eigen versie van de dansers, zou ik bijna zeggen. Ja. Met Josephine. Dat is uit Hush 2023.

0: Brain was dat van Guy Corneille met de dansers. En de sax van Wannes de Porter, die ook dan ook ja, gewoon meedanste. Wat doen
1: en sterker, hij is danser, ja. En maar hij speelt ook saxofoon. Ja.
0: Ja, zoals jullie alles combineren. Ja. Die Rain is daar zo mooi. Je hoort ook de regen op de achtergrond. Ik heb deze voorstelling destijds gezien. Hush op Oerol in de knetter de hete zon. In een dennenbos op Terschelling. Dat zijn ook natuurlijk omstandigheden waar je ook maar mee moet dealen. Hè?
1: Ja, dat is wel zo. Maar het vaak geeft het ook iets of zo. Je kan soms een soort verlorenheid voelen, juist in het theater. Dat je denkt van ja, maar ik moet hier alles kiezen. Mm-hmm. En alles wat. En wij doen altijd heel erg ons best om het soort van, dat je niet het gevoel hebt van, oh, ga je nu even kijken. En hoe hebben ze besloten deze ruimte in te richten of zo? En dat, want dan zit je helemaal met je hoofd te kijken in plaats van met je gevoel. En in het in de locatie helpt dat alvast erbij. Van, oh, misschien ben je gewoon beland. En misschien gebeurt er gewoon dit.
0: Kijken met je gevoel, dat is wel mooi. Want de voorstellingen van jullie, van de dansers, die kenmerken zich door een groot gevoelselement. Hè? Ik zit net te denken van hoe omschrijf ik het? Er zit melancholie in, er zit kwetsbaarheid in. Ontroering, maar ook ambitie, troost zit erin. Mm. Zijn dat een beetje woorden waar je van denkt, nou, dat klopt wel? Of zijn er nog andere dingen?
1: Ja, als ik dit zo hoor, als ik er goed over nadenk, dan kan ik me voorstellen dat je in je fantasie iets ziet wat minder energiek is dan wat wij doen. Of zo, omdat we best wel gewoon, nou, wat je zegt, in dat hete zand, daar dansen. Maar dan rennen we ook nog steeds die bergen op. En dan gooien we ons nog steeds ervan af. En dan,
0: energie,
1: en
0: als, ja.
1: Dus dat, en dat is denk ik ook wel een deel ervan. Niet dat het gewoon, ik denk dat die kant die jij benoemt, meer dat daar echt wel ook de diepgang in zit. Maar ik voel ook wel iets voor de energie. Of we zeggen vaak de gulheid in die energie. Ja. En dat daar een soort optimisme zit van, dat vind ik belangrijk.
0: Ja, begrijp ik. Ja. Ja. Het ziet er afmattend uit. Jullie gaan diep, wat dat betreft.
1: Ja, precies. Ja, maar ook vol. Weet je, zo Jimi Hendrix ook vol. Weet je,
0: dan nu iets geheel anders. Ja. Namelijk Wiener Blut.
1: Ja, dat is iets heel anders.
0: Johan Strauss, op jouw verzoek.
1: Ja, ook heel vol. Moet ik eerst uitleggen of wil je eerst luisteren?
0: Ja, kort. Vertel je even kort waarom.
1: Nou, ik heb deze dus aangedragen omdat ook een beetje van hoe ik me herinner hoe mijn kindertijd eruit zag. En dan was ik dus ook, net als mijn kindje nu, heel veel mee overal op pad. En mijn moeder, voordat ik een gitaar in mijn handen kreeg, voordat ik daar, maakte zij ook al heel veel voorstellingen heel erg nauw met muziek. En heel vaak met klassieke muziek. Ik dacht dan van, oh ja, klassieke radio, klassieke muziek. Dat was daar heel veel. En een voorstelling die daar gewoon heel, echt een voorbeeld voor mij, of dus die daar echt symbool voor staat of zo, is deze Wiener Blut. De voorstelling heette Weens Bloed. En we zijn ook naar Wenen gegaan om dat daar te spelen. En dit zit een soort van, en ik als kind dan mee. En dit nummer zit een soort van nog in mijn hoofd daarin.

0: Ja, ook Jimi Hendrix, maar dan anders. Wiener Blut, duet. Ik war ein echtes Wiener Blut met Elisabeth Schwarzkopf en Nikolai Gedda bij het Philharmonia Orchestra onder leiding van Otto Ackermann. Heerlijk Weens suikertaartmuziek. Ja. Geweldig. Goeie suggestie. Wij gaan naar jouw voorwerp toe. Wij vragen onze gast altijd een voorwerp mee te nemen. Jij wilde graag een mes meenemen, maar het kwam het gebouw niet in. Hè?
1: Dat was laten we daar maar op houden, inderdaad. Security heeft me afgenomen. Nee, ja. Ik heb al een beetje gezegd over hoe mijn vergeetachtigheid en verstrooidheid zich manifesteert in het leven. Maar dat mes, ik heb het al met me meegenomen.
0: Een koksmes.
1: En waarom heb ik nou... Ik dacht van, oh ja, een object. Blah, blah. Maar wat ik heb met objecten, dus ik raak die ook heel vaak kwijt. En ik kan nooit lang iets hebben. Maar toen dacht ik wel van... intuïtief moest ik wel denken aan een mes, een koksmes. Ik was ook een beetje die feesten bij ons thuis. En mijn vader kookte altijd en wij kookten ook mee. Dus ik heb altijd iets, of was er af in ieder geval. Maar ik mocht ook al helpen met blaadjes plukken af en toe en steeds meer. Ja. Maar ik heb dus altijd iets met een soort van die horecakeuken. Het voelt voor mij als een hele fijne thuisplek of zo. En ik heb ook later afwasbaantjes gehad. En bij een van echt zo'n verschrikkelijk eetcafé. Maar dat waren echt... Nou goed, ik ga de namen niet noemen, maar er werd wel een soort van gerookt in de keuken en weet ik wat. Maar en die kok, die was echt een halve zeeman of zo. Maar die toen ik daar wegging, dus om naar Londen te gaan, toen heeft hij mij een mes gegeven ook. En ik vond dat ook zo'n... Ik werd daar gewoon ook heel... Ik vond dat zo'n warm gevoel of zo. En dat ik van, dit is echt iets. En dit heb je nodig om voor mensen te kunnen zorgen, iets voor ze te maken. En dan heb ik nu het mes dat ik nu... heb, is dan het mes dat ik van mijn broer heb gekregen later. En daar zit dan dat hele, toch ook dat ritualistisch omheen van, dit is een mes, maar dan moet ik jou een muntje geven, want anders snijdt het de vriendschap door, weet je. Dus daar leeft gewoon veel omheen of zo. Ik hou gewoon niet zo van, hecht niet echt aan objecten, maar als het dan gaat over wat het betekent voor, dan hecht ik er wel aan.
0: Ja, ik neem aan dat je gitaar toch wel redelijk goed in de gaten houdt.
1: Ja, maar, precies, ja, zeker. Nee, ik ben ook al een keer gitaar kwijtgeraakt.
0: Echt waar, ja.
1: Daar is een keer de hele bus is een keer gestolen en dat was deed me erg veel pijn. Hmm. Ook omdat maar ik dacht ik ga geen gitaar meenemen naar de studio.
0: Dat vond je te obvious.
1: Ik ben toch wel meer dan een muzikant, denk ik dan. Maar,
0: je bent ook nog een danser. Eigenlijk.
1: Ja, precies. Daar heb je weinig voor nodig.
0: Ja.
1: Ik heb.
0: We gaan weer naar muziek van Telemann.

0: Jullie waren dat uit een concert voor viool en strijkorkest van Georg Philipp Telemann met Isabelle Faust op de viool bij de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van Bernard Fork. Ja, we hadden het over een mes. Dit was Bernard Fork. Even nog even terug naar de mes, want ik zat net te denken, Guy, dat ja. We hadden natuurlijk over dat romantische beeld wat jij schetste van thuis met die dat iedereen kwam eten en dergelijke. Ja. En jullie mochten afwassen.
1: Ja.
0: Er was ook een andere kant van dat leven, want je ouders hebben wel heel veel moeten laten ook. Hè? Ook met, je probeert een gezelschap in stand te houden.
1: Uh-huh.
0: Op een gegeven moment raakten ze hun subsidie kwijt. Omdat dat is wel de andere kant. Maar kreeg je daar ook iets van mee als kind of niet?
1: Wel. Nou, goed. Kijk, in de kindertijd is het natuurlijk ook altijd al geweest van... Maar zij maakte ook op een gegeven moment... jeugddans, dans voor jong publiek.
0: Ja.
1: En dat werd niet echt gedaan in Nederland in die tijd. Dus daar is dat wat ik... En dat herinner ik me dan niet zoveel, maar hoe ik het begrijp, hoe het mij nu is verteld, is dat daar dus dat ook... dat er ook al vecht tegen de bierkijk was. En dat je dan mensen echt moest overtuigen van de kwaliteit. Want het kader om dat te begrijpen was er gewoon veel minder. Een ander moment is eigenlijk op het moment dat eigenlijk de eerste oerenvoorstellingen en zo, hè, waar ik het over had, dat wij met en ook dus met mijn ouders en die hele wereld daarvan, dat daar iets nieuws aan het ontstaan was.
0: Ja.
1: Met op locatie en ook toch voor volwassenen en met live muziek en toen hadden we ook nog een studio, een heel theater, eigenlijk een eigen theater gebouwd in Overvecht en wat daar allemaal gebeurde.
0: Ja.
1: In die tijd dat daar dus superveel ontwikkeling was, is er dus een zekere Halbe Zijlstra gekomen die dus en die heeft geoordeeld dat wat daar gebeurde niet goed genoeg was.
0: Ja.
1: En dat het moest stoppen.
0: Ja.
1: En dat was heel lastig. En toen hebben wij dat op een gegeven moment wel... En we waren wel al bezig met... Goh, misschien is het iets wat Josephine en Guy op een gegeven moment zouden kunnen overnemen. En toen moest dat gewoon heel snel. En ook toch een beetje onzichtbaar. Ja, want dat is toch ook... Mm-hmm. Ja, daar werd niet heel veel... Daar was geloof ik niet heel veel aandacht voor, geloof ik. Ja, en ik was toen ook nog... Ik was 24 toen ik artistiek leider was van de dans. Dus ik had nog geen... En ik had helemaal geen overzicht ook nog over het veld. Dus ik heb het echt gewoon ervaren vanuit... Wow, wat gebeurt er allemaal omheen? En... Als je dan wil weten hoe het er voor hen is geweest, moet je misschien ook een keertje uitnodigen of zo. Maar...
0: Ik begrijp het, maar het was meer van... Kreeg jij er iets van mee? Dat is meer de gedachte.
1: Die... Nou ja, ik kreeg iets van mee. Ik denk... ik heb die tijd echt wel ervaren gewoon als vooral heel... mijn kindertijd vooral als vooral het wonderlijke ervan en het fantasierijke.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, met Guy Corneille als gast, danser, muzikant, maar ook dus artistiek leider. Wil ik straks nog wel even met je over hebben hoe dat dan nu is. Want je moet dan ook jaarplannen schrijven en dat soort dingen. Maar eerst gaan wij zo dadelijk naar Edelezi. Dat is jouw derde kunstwerk. Wat is Edelezi van Goran Bregovic?
1: Het is een muziekstuk.
0: Mm-hmm.
1: Het is vooral heel veel zang. Het is, geloof ik... Ja, ik ben dus niet een kenner die overal de details van weet... maar ik geloof dat het dus een soort traditional is. Hoe ik het ken, hoe ik het heb leren kennen... Mm-hmm. is dat dit in een voorstelling zat die ik toen heb gezien. Dat was de voorstelling. Ga ik proberen te doen in één keer. Klutse kakakile lilo katastrof, heette die, van Bronx. Ik weet niet wanneer. En dat vond ik toen zo'n waanzinnig nummer. En dat was dan een moment waarin zo een hele sliert kinderen... het podium op werd getrokken. En dat ze met het decor een parade gingen doen en de ruimte uitliepen. En dat ik dacht van, wat is hier aan de hand? En wauw. En dat nummer vind ik gewoon... Ja, geweldig.

0: Heather Lazy was dat, een traditional, maar ook bewerkt door Goran Bregovic. Je hoorde het orkestar Weta Sedica en de eerste Belgradoze zangvereniging. De naam daarvan die laat ik voor de mensen in Servië zelf. Want ik denk niet dat ik dat verstaanbaar kan. Weet jij dat?
1: Nee.
0: Prvo Beogradsko Pojavko Drustvo. Maar Teun, jij?
2: Nee, ik vond het supergoed, Hans.
0: Ja, goed. Ja. Dit Ede Lezen, je bent er dus op pad gekomen doordat je dat zag in een voorstelling.
1: Ja,
0: staat wat dat betreft muziek, ook als jullie aan het repeteren zijn of nadenken over een nieuwe voorstelling, heb je een soort lijst met dingen die je dan
1: precies draait? Precies, en daar is dit echt deze staat daar vaak op de een of andere manier. We doen het niet altijd hoor, maar soms wel. En het is zo grappig, we hebben net, vorige zomer samen met een flamenco-maker gewerkt. Met een aantal flamenco-makers gewerkt in voorbereiding voor onze kindervoorstelling, onze familievoorstelling, Klop Klop Boom Boom. En zij was dan iemand, Luz Arrecas is een van de makers van die we hebben gewerkt. Dat was in samenwerking met de Flamenco Biennale. En zij was zo stellig van, als je je playlist van je voorstelling hebt, dan heb je eigenlijk de voorstelling. En dat is zeker met muziek als dit, die gewoon, kijk, want muziek is natuurlijk muziek, mooi om te luisteren, maar het brengt ook echt je lichaam ergens.
0: Mm.
1: Dus en daar zit vaak een soort, dat is gewoon fijn dat je het kan opnemen, maar dat er een soort bezieling in zit, waar je dan weer aan in terug kan komen. En als je al die punten van bezieling vindt, Dan helpt het heel erg met weten waar je voorstelling heen moet.
0: Ja, en die lijst van die muziek is heel breed. Want als ik jou neem, dat Rain, wat we eerder niet horen, dat is heel ingetogen. Dat is weer een totaal ander soort als muziek.
1: Zeker. En dat loopt heel erg uiteen. En bij de ene voorstelling, het is ook van, welke smaak van bezieling. We zoeken altijd naar een bepaalde maat van bezieling. Maar de ene keer, nou goed, met Shake Shake Shake, die we dus dan in het Vondelparktheater gaan doen, hadden we heel veel funk in de lijst staan. En James Brown en Nina Simone en dingen. En daar kwam ook een heel ander soort energie uit. En er zit altijd een stuk overlap in, maar het is wel leuk om daarin te kiezen van wel. Ja, ik kan niet anders zeggen, een soort de smaak of de kleur van de bezieling of zo.
0: Ja, ja. Ik had het al aangekondigd. Ik wil nog even van je weten hoe het is om artistiek leider te zijn. Want wat houdt het allemaal in? Wat moet je allemaal niet doen? Kom je nog wel aan? Ja, je begint nu al te zuchten.
1: Ja, nee, dat is. Nou goed, er zijn een paar dingen over te zeggen. Want ik ben natuurlijk niet in mijn eentje. Maar Josephine is ook artistiek leider. En dat is heel fijn. En
0: je neemt je werk ook mee naar huis.
1: Dus we nemen zeker ons werk mee naar huis. Ja. Dat ben ik dan ook alweer gewend. Het lukt wel soms om dat minder te doen hoor. Maar daar zit ook een maat van romantiek in, vind ik. Als je het goed doet. En we hebben een hele goede zakelijk leider. Mirjam heet zij. En met z'n drieën. Met z'n drieën hebben wij verantwoordelijkheid voor alles. En wat ik er moeilijk aan vind, is dat je inderdaad over heel veel dingen iets moet beslissen. Maar wat ik er ook goed aan vind, is, ik vind het heel fijn om gewoon door alle. Kijk, zo'n gezelschap. Een voorstelling maken is één ding. Mm. Maar eigenlijk een gezelschap maken is het werk dat die voorstelling mogelijk maakt. Dus als dat gezelschap, die heeft ook een bepaalde mate van bezieling nodig. En er moet ook, dus voor ons, hè, er zijn andere plekken waar dat anders werkt. En daar vind ik ook heel fijn en goed dat bestaat. Maar de enige manier waarop wij het kunnen doen is, snappen wat er gebeurt. Op basis van menselijk contact hebben met iedereen die iets voor ons doet. Of die iets met ons doet eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En daarom denk ik ook van, nou goed, praten over wat doen we met de nieuwe CAO-salarisschaal en wat doen we met de jaarverslag. Dat doen wij allemaal.
0: Ja, ja.
1: En ik schrijf de jaarverslagen en jaarplannen allemaal zelf, want ik heb antropologie gestudeeld, dus ik kan snel een tekst eruit flupsen. En mensen zeggen, hey, verklaar voor gek, waarom ga je niet gewoon lekker liedjes schrijven? Maar denk van, nou, dit is ook echt het artistieke werk.
0: Ja, want het is ook, dus je moet plannen indienen voor 4 jaar vooruit ongeveer.
1: Dat sowieso.
0: Je moet in overleg met mensen van, Fonds Podiumkunsten, Raad voor Cultuur en dergelijke.
1: Ja.
0: Dat vreet natuurlijk ook tijd.
1: Ja, ja, alles vreet tijd.
0: Ja, ja. Oké, dat is waar. Ja, ja.
1: Ja, nee, goed. En soms wel... Soms
0: is er overigens, vind je dat er een goed klimaat is voor dans in Nederland? Wordt dat voldoende ondersteund en gezien?
1: Ja, ik vind het altijd moeilijk om dit soort uitspraken te doen, omdat ik ook bewust ben waar ik niet bewust van ben. Van mijn perspectief,
0: ja,
1: erop.
0: Ja.
1: En voor ons werkt het. Ik ben gewoon, wat ik wel merk, ik ben gewoon heel dankbaar dat ik, om toch bij die culturele antropologie uit te komen, dat ik dit heb kunnen doen. Dat ik heb gedaan en dat ik een soort van tijd heb gehad om het te ontwikkelen in een bepaalde soort van, oké, er wordt hier een vraag gesteld. Wat voor een antwoord wordt verwacht? Ik moet hier een essay schrijven, weet je wel? En ik moet de maatschappelijke vraagstukken aan elkaar proberen te verbinden. En dat is gewoon een bepaalde manier van denken waar je opleiding, waar sommige mensen kunnen het vanzelf. Mm-hmm. En ik heb daar echt mijn opleiding voor nodig gehad. En die kan ik nu toepassen. Terwijl heel veel kunstvakopleidingen, heel veel kunstenaars zijn gewoon kunstenaars. En die hebben gewoon heel lang lopen studeren op hun kunst te maken. En dat het feit dat dit wordt verwacht, dat het soort allebei wordt verwacht, ja, dat het uit het niets komt. Nou goed, ik merk in ieder geval dat dit toevallig mij heel veel, als het niet toevallig zo was samengekomen, weet ik niet precies hoe ik dat gedaan.
0: Nee.
1: Dat is wat ik over kan zeggen.
0: Ja, en dat er dus veel gevraagd wordt van mensen om hun plannen uit te leggen.
1: Ja, en ik denk ook wel dat het fijn is als je dat allemaal zelf kan doen. Ik ervaar echt de meerwaarde daarvan. Maar het is wel ook echt moeilijk of zo. En ik ervaar wel soms van, oh ja, oh, het zou fijn zijn om meer vertrouwen te krijgen. En ik snap het ook. Maar ik ben ook wel zo van, ik snap ook wel dat een fonds aan verplichtingen moet voldoen. En ik snap ook al, en ik snap ook wel dat daar van alles in zit. En dat ik ook dus wederom mijn perspectief erop maar beperkt is. Maar ik heb al een tijdje ook natuurlijk, doe wat minder, maar een tijdje weer een soort van daar actiever in mee bemoeid of zo. Ik heb nog in een raad voor cultuurcommissie voor dans gezeten, inderdaad. Ja. En een soort jeugddanspamflet geschreven met andere mensen samen bij de Nederlandse Dansdagen. En Mirjam is er heel actief in en Josephine ook. En soms meer dan anders. Want daar moet je ook een beetje je tijd in verdelen. Van, nou goed, en nu is voor mij een beetje meer dat ik voel van, we hebben na 10 jaar dat we die dansers leiden, heel veel behoefte aan heel veel artistieke voeding of zo. Dus dat nu de plek is om gewoon meer daarop te richten dan op het
0: administratiekant.
1: Ja.

0: was Elizabeth Cotton, de Amerikaanse singer-songwriter, die dit Freight Train zong. Heeft ze zelf geschreven toen ze 12 was. Wist je dat?
1: Nee. Sorry. Nee, dat wist ik niet.
0: Ja, dat zocht ik even op.
1: Dat 12
0: jaar.
1: Mozart.
0: Ja, een beetje de tijd dat jij je gitaar omgehangen kreeg. Schreef zij het eerste nummer. Ja. Staat dit ook op het lijstje van de dansers om eventueel ter inspiratie, net als Ede Lazy?
1: Ja, niet bij elke voorstelling, maar ik had hem wel bij één voorstelling. Bij Klop Klop en Boem had ik hem ook weer erbij gehaald. Ja.
0: Ja. Neem ons eens mee naar hoe dat dan gaat. Bedoel, je hebt dan een lijst muziek, je hebt... Daarmee kom je er niet. Je hebt meer nodig om een voorstelling van de grond te krijgen.
1: Ja.
0: Wat zijn die ingrediënten? Hoe gaat het in zijn werk? In het repetitielokaal?
1: Het begint daar natuurlijk ook wel. Het begint ook niet bij de lijstmuziek. Het begint al daarvoor. En wat ik vaak probeer te doen is samen met Josephine iets vinden. Iets vinden waar dansen in zit en waar muziek in zit. Dat is een soort iets waar we vaak naar zoeken. En bijvoorbeeld bij Klop, Klop en Boem. Het begint ook heel vaak bij een titel. Het is ook een beetje gewoon naar de administratie en gebeuren. Maar hoe een dansgezelschap werkt, is je moet eerst een titel verzinnen.
0: Je moet een voorstelling verkopen aan de zaal. Toch?
1: Ja, nou, en voor daarvoor moet je in je meerjarenplan een titel. En daar mag je nog wel van afwijken. Maar moet je een soort plan maken daarvoor voor je het gaat doen. En dan moet je nog een soort van verkopen aan de zaal. En dan, als die tour eenmaal staat, ga je beginnen met repeteren.
0: Dus eerst is er de titel.
1: Wat helemaal bizar is natuurlijk. Maar... ook wel een proces waar ook weer iets in zit, hoor. Want door die titel is het... Ik vind het ook wel fijn dat je gewoon zegt... Oké, ik probeer wat ik probeer te maken... gewoon in één woord of in één korte zin... eigenlijk je beginpuntje te vinden daarin. En voor ons is dat zo'n beginnetje van het plakband. En voor ons is dat vaak zo... Is dat dan iets van... iets wat in dans en muziek moet zitten. Dus we hadden Klop, Klop, Boem, Boem. Hadden we gewoon gezegd. Dat is iets van... Dat moet iets zijn met ritme. En dat moet iets zijn met... Maar ook dat met... Ja, dat zo er... ik ben allemaal beweging aan het doen. Dat zie je helemaal niet op de radio. Maar ook die urge om dat kloppen te doen en de aanstekelijkheid van
0: iets
1: die...
0: Iets van verwachting zit erin.
1: Ja, en iets van verwachting en iets met wat je hart doet. En dan denk ik van, hier zit misschien wel iets in. Dat is dan beginnen. En hier zit misschien ook wel beweging in. Hier zit misschien wel verhaal in. En Klop, Klop, Boem, Boem is dan familievoorstelling. En denk ik wel van, maar dit is misschien ook wel iets wat een kleuter kan voelen. Van, ratatatat, dit, dat, zoiets. En we hebben een soort van, dat schrijf ik dan meestal een soort van, blablabla, ik denk vaak in marketingtekstjes, maar dan schrijf ik kort marketingtekstjes. En dan had ik hier van tik-tak met een oemf en ratten. En dat werkte dan wel of zo. Maar dan gaan we daar ook wel weer verder. Maar waarom spreekt dit ons dit nou aan? En wat is de betekenis ervan? En denk je van, we hadden bij Klop, Klop en Boem bijvoorbeeld ook. Dat komt ook heel snel. Wie moet er op de vloer staan? En soms is dat soort van, hoeveel moet het er zijn? Maar in dit geval was het, ik ken 3 mensen. Of het is het ikzelf en 2 andere mensen. Wannes de Porre, die saxofoon spelen net. Ja. En Arturo Vargas, een Spaanse danser die ook heel goed gitaar speelt en drumt. Die we uit andere voorstellingen met ons hadden gewerkt. En we dachten, we gaan met ons drieën iets... daar zit een soort synergie in. Daar zit dans en muziek in. En er zit de muziek die zich eruit wil dansen. En er zit dans die zich eruit wil laten klinken in de muziek. Mm-hmm. Daar moet iets ook iets in zitten. Dus zo verzamelen, zo een beetje in een wereld om ons heen van hier zit iets in en daar zit iets in en verzamelen mensen om ons heen. En in dit geval wat ik heel vet vond, is dat we dus ook nog invloeden van buitenaf hebben kunnen halen. En dat zijn dan die flamenco-makers via de Flamenco Biennale. En dit gebeurt allemaal een jaar voor de eerste voorstelling.
0: Ja.
1: Dan moet je nog beginnen.
0: Zullen we dan even een stukje luisteren hoe dat dan klinkt? Ik sta op tafel uit Klop, Klop, Boem, Boem.
1: Ja.

0: tafel, want ik wil wat zeggen. Ik ben niet in staat om mezelf uit te leggen. En ik weet dat ik nog niet veel weet over dingen, maar ik kan wel voelen. En ik kan ook zingen, ja ja.
1: Ik sta op tafel uit Klop Klop Boem Boem van de dansers. Ja, alles hier binnen wil dolgraag naar buiten. Dat is het.
2: Ja,
1: gewoon,
2: dat, is, dat is het. Dat, ik zat gewoon nog even te denken van hoe komt... Kijk, iedereen heeft zo zijn eigen rol in dat proces om te maken. En Josephine is echt zo. Zij is de kapitein. Weet je wel? Zij heeft de visie en zij houdt iedereen bij elkaar. En zij brengt alle mensen... En ik ben dan een soort van... Gewoon iemand op de vloer die daar heel erg mee in contact staat. En ik moet gewoon liedjes schrijven en dingen voorstellen. Soms helpt zo'n liedje heel erg. Ze zeggen altijd, ik hoop altijd dat jij het liedje schrijft dat dan de voorstelling oplost. maar dat gaat ook voor zo...
1: Zware taak.
2: Ja, precies. Maar het gaat ook voor zo Wannes en Arturo, weet je, in dit geval. Van die duiken in die materie en die duiken in die bewegingsvragen. En die laten dat groeien in hun lijf. En ik denk dat daarom, ik vind zelf de voorstellingen die we hiermee maken, die we met de dansers maken, altijd gewoon iets heel bijzonders. Omdat iedereen er zoveel in kan geven. En Josephine die dat kan voeden en bij elkaar kan brengen en inspireren. En dat er dan iets wordt wat gewoon heel mooi is.
1: Dat is ook wel gaaf om dat te zien groeien natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja.

0: Strijk Sextet nummer 2 van Brahms was dat, vierde deel. Tabeat Zimmerman op de altviool, Jean-Kien Keras cello en het Belcia kwartet. We zijn al aangekomen bij het vierde kunstwerk van Guy Corneille. Jawel. We eindigen met boeken. Je bent een lezer, maar je kon niet direct kiezen tussen de Griekse mythologie en fantasy van Brandon Sanderson. Dus eigenlijk doen we het nu allebei.
1: Ja, we doen nu allemaal. Ja, en je zegt, ik ben een lezer. Vind ik ook. Er zijn mensen. Ik heb ook vrienden die dat niet vinden. Want ik lees wel. Ik lees graag, maar ik lees eigenlijk van vrij weinig schrijvers dan vrij veel of zo. Maar goed, ik heb dus inderdaad de Griekse mythologie. Ik kon ook niet kiezen of ik de Griekse mythologie of fantasy mee wilde nemen. Omdat ik het allebei graag lees en graag heb gelezen. Maar de reden dat ik het heb meegenomen, eigenlijk dat ik alle kunstwerken heb meegenomen, is dat ze op een bepaald moment in mijn leven zijn gekomen. Mm-hmm. En dat ik daar toen dacht van, wauw, dit helemaal in ben gedoken. Maar ook dat naarmate mijn leven zich vorderde. Nou goed, ik ben 35, zo oud is dat nog niet. Maar naarmate mijn leven zich vorderde, die betekenis ook is mee veranderd of zo. Maar wel belangrijk is gebleven. En bijvoorbeeld iets met Griekse mythologie. Nou, dat is dan iets wat ik als kind gewoon geweldig vond. En misschien ook wel, nou goed, nu we het erover hebben, denk ik misschien wel dat er zoveel mogelijk is. En dat het zo'n bizarre, fantasierijke wereld is. Mm-hmm. En in een soort fantasieloze cultuur opgroeien. Denk van, oh, wat tof. En misschien kan alles wel bezield zijn. En misschien kunnen allemaal wel verhalen zijn die ook een beetje random klinken. En grillig zijn, maar ook spannend. Dus daar had ik een enorme aantrekkingskracht toe. In zoverre dat ik ze, ja, dat ik dat echt meenam in mijn leven, gewoon als spel.
0: Maar je bedoelt dus ook dat het als een rijke bron, dat we daar te weinig ook gebruik van maken, van die enorme bron die er is.
1: Nou, gewoon, het is gewoon een andere manier om naar de wereld te kijken. En ik denk dat ik nu me
0: realiseer.
1: Zoals
0: we eerder met die capoeira het over hadden, dat je dus, je moet vooral met veel dingen in aanraking komen en het doen. En het hoeft niet op topniveau, maar zie het als een verrijking van je leven.
1: Zie het als verrijking om naar de manier te kijken. Ik bedoel, ik weet wel wetenschappelijk dat een boom op een bepaalde manier in elkaar zit. Maar wat geeft het je om te denken dat daar misschien wel, dat misschien wel vroeger een mens was? Of wat geeft het je om te denken en gewoon dat het kunnen fantaseren van dat soort dingen, dat trok me heel erg aan. En ik heb later, toen ik er meer achter kwam, ik heb het dus ook in mijn antropologie-studie heel veel geleerd over hoe rituelen tot stand komen en mythes en bla bla bla en wat voor theorieën erover bestaan. En ik heb een heel erge berusting gekregen uit het idee van, ik als kind dacht ik van, dit zijn de Griekse mythen en die zijn zo. Maar eigenlijk is dat helemaal niet waar, want dat is gewoon, dat op dat moment was er één iemand die dat zo heeft geschreven en dat is wat over is gebleven. En waarschijnlijk was 100 jaar geleden heel anders of op een andere plek heel anders. Dus, en dat heeft me een heel erg berusting gegeven op hoe er naar verhalen gekeken kan worden. Mm-hmm. En hoe flexibel dingen kunnen zijn of zo. En hoe veranderlijk dingen kunnen zijn door de tijd heen. In plaats dat je van, ik moet een soort eeuwig kunstwerk maken dat de tand des tijds doorstaat. Maar gewoon, oh, hoe kun je iets maken wat door de tijd heen blijft transformeren en... Mm. Ik weet niet zo goed. Dat is natuurlijk niet wat ik moet zeggen hier op klassieke radio. Want nee, wat? Maar
0: ik zit ook even te denken over het maken van een kunstwerk. Dat het voor eeuwig hetzelfde is.
1: Ja.
0: Hoe zie jij jouw eigen werk als de dingen die jullie samen maken? Jij met Josephine, de voorstellingen die je nu maakt voor je eigen gezelschap.
1: Ja.
0: Zijn dat ook dingen die tot een soort van kanon zouden kunnen gaan behoren en dat ze op een gegeven moment door anderen worden uitgevoerd?
1: Dit is wel een beetje denk ik de reden waarom ik op die vraag over werken inbrengen of muziekwerk inbrengen, heb ik dus heel erg in mijn hoofd de vraag gesteld, wat is klassieke muziek? En wat is kanon? En op welke manier werkt dat nou?
0: Yeah.
1: En natuurlijk wordt daar wel... Maar dat, ik denk dat dit de reden is dat ik in podiumkunsten zit en in live podiumkunsten is dat dit elke keer een uitvoering is en een opvoering en dat zich blijft... dat dit zich steeds opnieuw moet verhouden tot de realiteit. En ik zou het heel leuk vinden als ons werk kanon wordt, maar ik neem ook muziek op en zo, maar het gaat me eigenlijk altijd meer om dat moment wat ik met mensen kan doen die voor me zitten en hoe dat zich hoe ze dat verder in hun leven kunnen meenemen of zo. In hun herinneringen. En hoe dat ook in hun herinnering kan veranderen. Ja, en dan kan het ooit kanon worden. Ja, weet ik eigenlijk. Daar ben ik dan weer niet zoveel mee bezig.
0: Het gaat jou meer om het directe contact met het publiek. En wat die mensen daarvan mee.
1: Ja, of wat je daarin, samen beleeft of zo.
0: En, en is er dan nog een verschil voor jou of voor jullie het werken voor jonge kinderen? Zoals bij Klop, Klop, Boom, Boom. Of op Oerol met Making a Dance. Dat mensen zelf bij wijze van spreken aan de dansen gaan.
1: Nou, met kinderen is het gewoon, daar is wat ik daar heel fijn aan vind, is dat daar wat minder verwachting is van, oh, er wordt mij een soort kunst, er wordt mij iets gepresenteerd. En ik vind het eigenlijk jammer dat dat niet, dat als dat morgen anders is dan gisteren of zo, dan vind ik dat jammer. Maar kinderen die komen gewoon ergens binnen en denken, hier gaat iets gebeuren. En wat gaat er gebeuren? En ik ga iets meemaken. En als je het ze vraagt, dan rennen ze het podium op, weet je wel. Dus die komen met zo'n andere verwachting binnen die voor mij best goed past bij de manier waarop ik graag kunst zelf ervaar ook en maak. Dus dat. En ik hou ook wel heel erg van volwassen publiek die gewoon op zijn stoel blijft zitten. Want dan kun je ook iets mee met die concentratie. Ik ben de vraag even kwijt, denk ik. Maar dat is wat ik met kinderen leuk vind.
0: Is het dan leuker om voor kinderen? Of dat maakt niet uit. Het is anders.
1: Kijk, we zijn nu dus bijvoorbeeld met Klop, Klop en Boom waren we aan dat proces bezig. Maar we gaan nu ook in de zomer aan Howling Road beginnen, onze nieuwe voorstelling. En ik ben gewoon heel blij ook dat we daar denk ik van, we gaan daar een voorstelling maken. En die gaat gewoon echt ook op de sensitiviteit van het partnerwerk en echt op de diepgang. Dus het is heel fijn dat mensen de rust kunnen hebben om tot een wereld toe te treden of zo. En dat is gewoon iets wat je als vierjarige gewoon nog niet kan, vaak. En sommige mensen leren het nooit, dat gebeurt ook. En sommige mensen moeten daar een beetje geholpen worden. Maar ik wil dat heel, heel graag om in dat lijf te kunnen landen en daar de verfijning in te kunnen voelen en in de stem te kunnen landen. En gaan we daar heel erg proberen te doen.

0: De Verano Porteño, de zomer uit de 4 jaar geleden van Buenos Aires van Astor Piazzolla. Met Guidon Kremer op de viool en zijn Camerata Baltica.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, man, wat vliegt de tijd. Guy Cornaille, mijn gast, bedankt voor je mooie culturele landschap. We waanden ons weer even in de jaren 60 met Jimi Hendrix. We zagen jou met je gitaaromgangen, Wild Thing spelen met die 3 akkoorden. Want ja, 3 akkoorden waren genoeg. We kregen dansles dankzij Capoeira. Dat jij ons met de blik van een cultureel antropoloog hebt doen bekijken. We werden meegezogen in jouw denkwereld met de Edelezi en leerden hoe taal een machtig ding kan zijn. En dat een voorstelling ook een organisch iets is wat je op elk moment van de tijd weer anders kunt gaan bekijken. Door de fantasyboeken en de Griekse mythologie. En we hadden het nog over je mes, wat je niet hebt meegenomen, maar we hebben het er wel over gehad. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Dus persoonlijk muziekadvies, alleen voor jou.
2: Leuk.
0: Wij luisteren wel allemaal even mee. Van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber.
3: Ja, dank je Hans. Nou, beste Guy. Sommige mensen krijgen dus op hun 12e een gitaar omgehangen. Andere mensen in de klassieke muziek krijgen op hun 12e een theorbe omgehangen. Zoals bijvoorbeeld ster in de oude muziek Christina Pluhar. Zij is zeker iemand die de scheidslijn tussen klassiek en folklore laat vervagen. Dat doet ze op vrijwel al haar albums. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ze evolueert ook zeker mee met de tijd in haar samenwerkingen. Ook met de draai die ze aan zowel nieuwe als aan oude muziek geeft. Haar muziek is vaak ook enorm dansbaar, samen met l'arpeggiata. Dat heeft te maken met alle tokkel- en pluk-instrumenten en percussie die ze gebruikt. En soms is het ook super melancholisch en tranentrekkende muziek, zoals veel oude muziek. Ze gebruikt ook vaak excentrieke stemmen, zoals de stem van Luciana Mancini, die we zo meteen gaan horen. Zij is een klassieke zangeres uit Chili. Maar het is heel moeilijk te zeggen of haar stem nou vrouwelijk of mannelijk is, vind ik. Ook is Pluhar vaak in jouw stad te vinden in Utrecht, ook deze zomer weer met het Festival Oude Muziek. Dus voor jou Christina Pluhar met L'Arpeggiata.

0: Giarrotola Strale van Francesco Campagna, Luciana Mancini hoor je bij L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploehaar. Het persoonlijk muziekadvies van Teun voor Guy Corneille. Vond je het mooi?
1: Ik vond het heel erg mooi. Heel erg mooi.
0: Mag het op de inspiratielijst? Ja, onder
1: nee, dit voor mezelf deze. Oh. Nee. Heel ja. Mooi. Ja, prachtig cadeau, zeker. Ja.
0: Dank dat je onze gast wilde zijn vanavond. Ja. Even voor de agenda. Ja. Dus Down the Rabbit Hole volgend weekend met die Titanic.
1: Precies, ja. Re-enactment. Met Rokater samen.
0: En dan op juli dans op 10 juli in het Vondelpark. Ja. En die nieuwe voorstelling Howling Road. Howling dat is pas Road. Februari.
1: Ja, in februari gaat die in tournee, dus op tournee. Dus daar gaan we nu voor repeteren binnenkort na de zomer. En Klop Klop Boem Boem gaat ook nog gaan spelen. Dat is ook erg leuk. Ook als je geen kinderen mee hebt, maar ook als je wel kinderen bij hebt.
0: De site dedansers.com. Daar vind je alle informatie. Dank Guy nogmaals voor je aanwezigheid hier in de studio. Jullie bedankt voor het luisteren. Meer informatie over dit programma altijd natuurlijk via de site terug te vinden van NPO Klassiek. En dit programma rustig terugluisteren doe je in je favoriete podcast app. Volgende week, wie schrijft dan aan? Aldid Hunkar, journalist, presentator, mijn collega. Ik hoop dat je dan weer luistert. Hier zo dadelijk het avondconcert met Voetjes Eet en Wouter Plezier. Die vertelt je er meer over. Wij eindigen zoals we begonnen met muziek van Vivaldi. Fijne avond.

0: NPO Klassiek. Ze komen er weer aan. De zomeravondconcerten van NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer, met live optredens van festivals in Nederland en daarbuiten. Het zomeravondconcert hoor je vanaf maandag een zomerlang, elke avond om 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van de gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de stijger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Concert. Met Wouter Plezier.

En dan hebben we de viool nog niet eens gehoord. Het langzame deel van het vioolconcert van Johannes Brahms. En straks horen we die viool wel en dan wordt die bespeeld door Janine Jansen op het concert dat zij gaf 31 januari jongstleden in de Philharmonie in Berlijn met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko. Vioolconcert van Brahms dus straks later vanavond rond 21:30. En dan ook de derde symfonie van Alexander Scriabin. Bijzondere componist, bijzondere symfonie hoor je niet zo vaak. Het is de moeite waard om dat een keer gehoord te hebben. Maar we beginnen met het openingsconcert van het Bach Festival Dordrecht door het vocale ensemble Voetjes 8, vrijdag 19 juni jongstleden in de Augustijnenkerk in Dordrecht. Ja, dat was een concert dat Voetjes 8 gaf met de Britse barokvioliste Rachel Podger. Ze wordt wel de koningin van de barokviool genoemd. Maar het was verschrikkelijk weer. Echt, het kwam met bakken uit de lucht. En dan ineens zijn die darmsnaren een handicap van je welste op zo'n barokviool. Dus er waren stemmingsproblemen en Rachel Podger voelde zich niet prettig bij die opname die gemaakt is. Dat maken we goed door haar uit het archief te plukken. Het concert dat zij gaf samen met Lucie Horsch in de Lauwenskerk in Rotterdam 4 juni 2024. Toen speelde ze voor een deel hetzelfde repertoire als zij ook speelde in Dordrecht 19 juni jongstleden. Dus zo maken we toch nog een soort reconstructie van het openingsconcert. Maar Voetjes 8, dat horen we gewoon, dat ensemble zoals het klonk 19 juni in de Augustijnenkerk in Dordrecht. Met Orlando Gibbons, Gregoriaanse melodieën, Hieronymus Praetorius en Arvo Pärt van Pärt de Deerscry. En Rachel Podger op de barokviool in de beroemde toccata en fuga in D klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. Ja, voor orgel. Er is beweerd dat dat stuk niet eens van Bach zou zijn. Maar wie dan wel de componist zou kunnen zijn, blijft in het midden. Ook is beweerd dat Bachs beroemdste orgelwerk oorspronkelijk voor viool was geschreven. En vanuit die gedachte is de toccata door vermetele violisten ook als werk voor viool solo gespeeld. Allereerst door de legendarische violist Jaap Schreuder en in zijn navolging Andrew Manzi. En dus ook door Rachel Podger. We horen het zo dadelijk. Hier is het eerste gedeelte van het concert in de Augustijnenkerk in Dordrecht met Voetjes 8 en Rachel Podger uit het archief.

De Deer's Cry van Arvo Pärt door Voetjes 8. In de Augustijnenkerk in Dordrecht, 19 juni, jongstleden. Dat was het openingsconcert van het Bach-festival in Dordrecht. Met Gregoriaanse gezangen. Orlando Gibbons, Drop Drop Slow Tears. En het Angelus ad Pastores van Hieronymus Praetorius. En we hoorden instrumentale muziek, ja. Rachel Podger op de barokviool in de Toccata en Fuga van Bach. De beroemde voor orgel, maar in een bewerking voor solo viool. En in een sonate voor fluit en viool van Georg Philipp Telemann samen met Lucy Horsch. En dan is het zo dat die stukken waaraan Rachel Podger meedoet, dat zijn opnames uit het NPO Klassiek Concertarchief. Gemaakt 4 juni 2024 in de Lauwenskerk in Rotterdam. Rachel Podger deed wel mee aan het concert van Voetjes 8 in Dordrecht, maar had problemen met de stemming van haar viool door het afschuwelijk natte weer. Dus die opname die kon geen doorgang vinden. En we stellen u schadeloos met dus archiefopnames van Rachel Podger. Dat doen we nu weer in het volgende gedeelte van hetzelfde concert met het motet Kom Jesu Kom van Bach. Door Voetjes 8 natuurlijk. De partita voor fluit, Bachwerken indeling 1013. Een arrangement, Rachel Podger barokviool, Lucy Horsch blokfluit. Verder The Three Kings van Jonathan Dove en van Heinrich Schütz. Nog een geistliches lied, Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Natuurlijk weer Jonathan Dove en Heinrich Schütz, gezongen door Voetjes 8. Ja, dat motet van Bach, Kom Jesu Kom, het is een begrafenis of een herdenkingsmotet, ontstaan in Leipzig. Een belangrijke aanwijzing in die richting is de tekst. Die werd geschreven door Paul Timich in 1684 voor de begrafenis van de toenmalige rector van de Thomasschule. Bach nam de eerste en laatste strofe over uit het Wagnerschen Liederbuch. 1697 zijn we dan. Elke couplet eindigt met een verwijzing naar Jezus als de rechte weg, zoals in het Johannesevangelie. De in het boek vermelde eigen melodie is niet overgeleverd. En daar begint het zo meteen mee met het motet Kom Jesu Kom van Bach. Daarna die partita voor fluit van diezelfde Bach. En tot slot The Three Kings en Die Himmel erzählen die Ehre Gottes van Heinrich Schütz.

0: Applaus in de Augustijnenkerk in Dordrecht. 19 juni, jongstleden. Het openingsconcert van het Bach-festival Dordrecht. Met natuurlijk muziek van Johann Sebastian Bach. Maar ook van Heinrich Schütz. Besloot met Die Himmel erzählen die Ehre Gottes van Schütz. Daarvoor The Three Kings van Jonathan Dove. En het begon met het motet Kom, Jesu, Kom van Johann Sebastian Bach. En we hoorden de partita voor fluit. Bachwerk indeling 1013. Afwisselend Rachel Podger op de barokviool en Lucy Horsch op de blokfluit. Een werking dus van dit stuk. En dat is een opname die eerder is gemaakt. 4 juni 2024 in de Laurenskerk in Rotterdam. Rachel Podger deed mee aan het openingsconcert van Voetjes Eet. Het befaamde Britse vocale ensemble. Maar had problemen met de stemming van haar barokviool door de enorme luchtvochtigheid vanwege al die wolkbreuken die er toen op die dag waren.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Violiste Janine Jansen viert triomfen over de hele wereld. Ook 31 januari jongstleden in de Philharmonie in Berlijn met de Berliner Philharmonica, het beroemde orkest uit Berlijn onder leiding van Kirill Petrenko, was ze solist in het vioolconcert van Brahms. Na de pauze de derde symfonie van Alexander Scriabin, hoor je niet zo vaak. Eerst nu het vioolconcert van Brahms. Brahms die te raden ging bij zijn goede vriend, de Hongaarse violist Jozef Joachim. Hij vroeg hem van alles en nog wat over de viool. En Joachim had commentaar op de noten die Brahms schreef. Dan zei hij bijvoorbeeld wijzigen, eenvoudiger, bij een te moeilijke passage. En soms ging Brahms dan wel akkoord met die aanbeveling van Joachim. Maar vaker ging hij ook gewoon zijn eigen gang. Want ja, er komt natuurlijk heel veel bij kijken. En het gaat niet alleen maar om een virtuoos vehikel te schrijven, een concert. Of om de solist ter wille te zijn. Niet enkel de vingervlugheid, maar ook de spanwijdte van de vingers en de trefzekerheid van de intonatie van de solist worden voortdurend in dit vioolconcert op de proef gesteld. Niet voor niets werd Brahms' vioolconcert door sceptici zwalend als concert gegen die violine aangeduid. Het is ook eigenlijk meer een symfonie dan een concert. Het hele stuk ademt de grandeur van een symfonie. En het is ook veelzeggend dat Brahms nog even overwoog om geen drie, maar een vierdelig concert te schrijven. Met in het midden nog een scherzo en een andante. Verving hij later door het adagio met die prachtige hobo-solo waarmee dat begint. Het vioolconcert van Brahms, het opus nummer is 77. De toonsoorten doen we niet meer zoveel aan op NPO Klassiek. Maar toch, de klassieke stukken hebben een toonsoort, D grote terts, om ze eigenlijk ook te onderscheiden van andere stukken. Janine Jansen, viool en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko.

Janine Jansen in Berlijn. 31 januari jongstleden in de Philharmonie. Waar ze het vioolconcert van Johannes Brahms speelde. Als solist natuurlijk. Met de Berliner Philharmoniker. Beroemde orkest onder leiding van Kirill Petrenko. Het orkest dat na de pauze nog de derde symfonie van Alexander Scriabin uitvoerde. Getiteld Le Divin Poème, het goddelijke gedicht. Scriabin ging door een tumultueuze fase in zijn leven toen hij zijn derde symfonie schreef. Hij had ontslag genomen als pianodocent aan het conservatorium van Moskou en wilde verder als freelance componist en pianist. Nadat hij Tatjana de Schlözer had ontmoet en verliefd op haar was geworden, scheidde hij van zijn vrouw, die zojuist bevallen was, van hun vierde kind. Scriabin verliet Moskou en verhuisde naar het buitenland. Eerst naar Zwitserland, daarna naar Frankrijk, Italië en België. Zijn filosofische en religieuze ideeën begonnen steeds meer vorm te krijgen in zijn muziek. En al die veranderingen horen we terug in de derde symfonie, die in Parijs in première ging onder leiding van Arthur Nikisch, de toenmalige chef-dirigent van de Berliner Philharmoniker. Alhoewel Scriabin relatief weinig werken voor orkest schreef, zijn de zeven grootschalige stukken die hij wel schreef groots in hun ambitie. We zien het al direct aan de ondertitel van de derde symfonie, Le Divin Poème, het goddelijke gedicht. Ook elk van de drie delen die naadloos in elkaar overgaan kregen titels mee in een poging de grenzen van de klassieke muziek op te rekken en het geluid zelf te bevrijden. Want Scriabin dacht groot. Eerst nog beschouwde hij kunst als een substituut voor religie. Later streefde hij naar niets minder dan in zijn muziek de complete mensheid te bevrijden op basis van zijn persoonlijke, filosofische, theosofische en mystieke ideeën. De derde symfonie is zowel pure muziek als ook de uitdrukking van die grootse visie. De essentie van het werk werd in een paar regels samengevat door Tatjana de Schlözer, waarschijnlijk geschreven in overleg met Scriabin. Die programmatoelichting was bedoeld om aan het publiek te worden uitgedeeld tijdens de première in Parijs, maar om onbekende reden is dat niet gebeurd. Maar we hebben hem nog wel. En wat staat er dan in? Als dit, het volgende. Het eerste deel, Lut, verbeeldt de strijd tussen de tot slaaf gemaakte mens en de vrije mens die de goddelijkheid in zich draagt. De vrije mens komt als overwinnaar uit de strijd en geeft zich vervolgens in het tweede deel, Volupté, over aan de lusten van de zinnelijke wereld. Vanuit de diepte van zijn wezen komt dan de sublieme kracht naar boven die hem helpt zijn zwakheid te overwinnen. En in het laatste deel, Je Divin, geeft de geest, compleet bevrijd, zich over aan de vreugde van het bestaan. De derde symfonie van Alexander Scriabin door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko.

De derde symfonie, betiteld Le Divin Poème van Alexander Scriabin, door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko. 31 januari jongstleden uitgevoerd in de Philharmonie in Berlijn. En vanavond in het avondconcert op NPO Klassiek. Vanaf morgen dan hebben we de zomeravondconcerten. Doen ook andere omroepen mee. Dan gaan we naar veel festivals en krijgen we weer veel opnames uit het buitenland. In de maanden juli en augustus. Veel opnames worden dan ter beschikking gesteld door die landen via de EBU, de European Broadcasting Union. En daar zitten soms wel aparte dingen bij. Bijvoorbeeld ook geluidskunst. Ieder jaar is er ook een prijs voor de mooiste soundscape. Geluidskunst. Dit jaar was hij voor James Wellburn. Hij maakte de soundscape Longyearbyen, Live at the Edge of Industry and Wilderness. En die kreeg dan de felbegeerde Palma Ars Acoustica prijs 2026. Geluid als kunst. En zo klinkt dat dan. We komen dan in arctische sferen. Nog een paar minuutjes. Het eind van die soundscape. Binnenkort aan het einde van het zomeravondconcert zullen we hem nog wel iets meer ervan kunnen horen, hoop ik. Als aanvulling. Maar nu nog een klein staartje van James Wellburn. En straks na 11 VPRO's Vrije Geluiden met Anne-Maartje Lemerijs. Nog een mooie avond.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. Drie generaties componisten in één concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Dat komt door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote brand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 mist ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Melchior Huurdeman.
9: Goedenavond, welkom bij Vrije Geluiden van de VPRO. Ik neem deze avond nog een keertje over van Annemaartje, maar volgende week zit ze weer hier op haar vertrouwde stek. Gisteren sloot ik het eerste deel van mijn miniserie Nederlandse pianisten af met Hannes Minnaar. Vanavond ga ik openen met pianist Rian de Waal, een groot pianist en bijzonder mens. Ik herinner me zijn uitvoering van het eerste pianoconcert van Tchaikovsky tijdens de finale avond van het Koningin Elisabeth Concours nog heel goed. Een trots gevoel kwam over ons. Hij was volgens mij een van de eerste Nederlandse pianisten die ooit zo ver op dat prestigieus concours was gekomen. Hij heeft helaas niet zo heel erg veel opnamen nagelaten. Hij was een veelzijdig en gedreven muzikus die op podia over de hele wereld heeft gespeeld, en de laatste jaren combineerde Rian zijn optredens met het docentschap aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en het organiseren van diverse festivals. In 2006 nam hij bijvoorbeeld de functie op zich van artistiek directeur van het Peter de Grote Festival in Groningen. Rian stierf in 2011 slechts 53 jaar oud. Ik wil graag uit de 6 preludes en fugas van componist Felix Mendelssohn Bartholdy de 3e prelude en fuga laten horen.

Je luisterde naar een overtuigend spelende Rian de Waal. En hij speelde de derde prelude en fuga opus 35 van Mendelssohn. En toen las ik... Door de enorme aandacht voor pianisten die over de hele wereld reizen en in grote zalen spelen... worden de echte tovenaars wel eens over het hoofd gezien. Maar zijn naam zou niet meer staan in een van de vooraanstaande pianoseries. Einde quote. Tijdens het luisteren naar de elegie van Sergei Rachmaninoff... kunt u wellicht een gokje wagen wie de pianist is... die we hier prachtig en hartverscheurend horen vertellen.

Naam Gilbert, want daar hebben we naar geluisterd, werd geboren in Letland in 1951. En na vele studies in Moskou en vele prijzen en concerten later, streek hij neer in ons land. En dat was in 1983. Zijn wellicht bescheiden opstelling leidde ertoe dat hij slechts weinig opnamen maakte en nooit echt doordrong tot de internationale grote belangrijke labels. Zijn laatste cd verscheen bij Navis Classics in 2024. En daar wil ik nog een stuk van draaien. En dan kies ik toch nog voor iets van Rachmaninoff. Want de schilderijtentoonstelling staat er ook op. Maar slechts een deeltje van die cyclus draaien, daar kan ik niet aan. De Etude Tableau opus 39 nummer 5 van Rachmaninoff door Naum Gilbert. En let ook vooral op zijn toon. Die is en blijft zo verzorgd. Altijd. Ook in dit technische monster. En hij neemt soms zo heerlijk de tijd. Hij maakt zijn zinnen af.

Dat was Nam Grubert met een étude tableau van Rachmaninoff. Godzijdank is Nam Grubert ook al lange tijd hoofdvakdocent piano. In Amsterdam en voorheen in Den Haag. En uit zijn leerlingen zijn ook mooie pianisten voortgekomen. Luister maar naar Ellen Korver. Hier speelt ze samen met het Osiris trio, samen met Larissa Groeneveld op cello en Peter Brunt op viool. Ik ga het vierde deel draaien uit Trio van de Nederlandse componist Theo Verbij. Hij is tot op de dag van vandaag een enigma in het Nederlandse muzieklandschap. Enerzijds had hij een voorliefde voor de muzikale constructie, vol energie en ritmiek en gestoeld op wiskundige verbanden. Anderzijds is zijn muziek ook elegant, warm en welluidend, hartstochtelijk zelfs. Hij had een neus voor instrumentatie, soepele harmonie en zelfgegenereerde muzikale patronen. Maar gaandeweg de jaren 90 ontspande Verbij zijn gebolsterde stijl. Hij verbond zijn wiskundige, multifocale blik op composities aan de warme 19e-eeuwse instrumentatie. Het werk Trio was zijn eerste kamermuziekwerk in jaren. Hij schreef het in opdracht van het Osiris-trio.

Trio van Theo Verbeij, gespeeld door het Osiris Trio. Larisse Groeneweld cello en Peter Brunt viool en natuurlijk Ellen Korver op piano. Ellen Korver is een grote naam op het gebied van uitvoeringen van hedendaagse muziek en werkte intensief samen met componisten als Theo Verbeij en bijvoorbeeld Gyorgy Kurtág. En op het conservatorium kwam ze ook in aanraking met Karlheinz Stockhausen. Wat leidde tot een langdurige samenwerking met deze componist. Samen met haar pianopartner Sepp Grotenhuis nam ze het omvangrijke werk Mantra van Stockhausen op. En Mantra stamt uit 1970 en Stockhausen had een aantal jaren geworsteld met intuïtieve muziek. En dat waren composities met weinig richting en lijn en dus veel vrijheid voor de uitvoerder. Maar rond 70 had Karlheinz daar wel weer genoeg van. Het was tijd geworden om weer te componeren op de vierkante millimeter. Hij schreef een stuk voor de gebroeders Kontarski. In die tijd twee zeer vooruitstrevende pianisten. Mantra. En dat is een compleet uitgeschreven uitwerking van twee melodieën die allebei continu veranderen en om elkaar heen draaien. Die twee melodieën wilde Stockhausen in eerste instantie de formule noemen, maar Mantra klonk net even wat lekkerder. Een gedeeltje uit Mantra door Ellen Korver en Sepp Grotenhuis.

Dat was een gedeelte uit Mantra van Karlheinz Stockhausen, gespeeld hier door Alan Corver en Sepp Grotehuis. Ik ga heel wat pianisten overslaan, maar ik kom begin augustus nog een keer terug, dus misschien moet ik dan nog een uurtje wijden aan Nederlandse pianisten, of misschien wel twee uurtjes. Ik wil deze aflevering afsluiten met Martijn van den Hoek. De eerste keer dat onze wegen kruisten was ergens in de jaren 80. Ik schreef voor de Tielse Courant een recensie van zijn concert in de Achtnieterhof. Ik was lovend over zijn vertolking van Mussorgsky's schilderijtentoonstelling. In de jaren daarna zouden we elkaar nog vele malen treffen, in Nederland, maar ook in zijn woonplaats Wenen. In 1986 won hij het eerste Franz Liszt pianoconcours in Utrecht. Na de winst kreeg hij niet echt een poot aan de grond. Hij wilde ook weg hier. Mede omdat hij vond dat men te negatief over hem schreef. Hij besloot voorgoed in Wenen te gaan wonen. Hij was een muzikus in de breedste zin van het woord. Hij werkte als pianist, begeleider, componist, pedagoog, schrijver en arrangeur. Hij was bovendien een veelgevraagd jurylid, causeur en artistiek leider van diverse festivals. Hij was docent aan de Universiteit voor Muziek in Wenen en aan de Privaat Universiteit. Maar ook docent aan het Conservatorium in Utrecht, waar er mede dankzij zijn inzet een kamermuziekafdeling mogelijk werd. Martijn bouwde een imposante carrière op, onder andere in zijn geliefde Japan, maar speelde van Syrië tot in Zuid-Amerika. En altijd met Franz Liszt aan zijn zijde.

Martijn van den Hoek met Sonet del Petrarca 47 van Franz Liszt. Martijn stierf op 24 augustus 2022. Voor zijn dood schreven we en... Martijn stierf op 24 augustus 2022. Voor zijn dood schreven we elkaar nog vele malen. Hij stuurde filmpjes. Martijn achter zijn vleugel in Wenen. Een schim. Maar hij wilde terugkomen en weer concerten gaan geven. Hij moest letterlijk vanaf nul beginnen. Een toonladder van C, drie klanken, etc. Hij was ervan overtuigd dat hij na een longziekte en een longtransplantatie zijn longen en zijn lichaam weer op sterkte zou krijgen. Maar na een strijd van vele jaren moest hij het leven toch laten gaan. Ik wil het volgende stuk draaien als eerbetoon aan een vriend en een diepgravend muzikus. Een bewerking van Chopin's tweede pianoconcert en we beginnen met het tweede deel. Luister naar Martijn van den Hoek samen met het Dufy Quartet. Tot een volgende keer.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ster.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
17: Mart, wat ga je doen?
18: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
19: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
19: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is middernacht, het begin van maandag 29 juni. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van de echte kunst krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.